0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ria uit Zandvoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
0: Met Mreke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel
7: Het is 5:00.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft de rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Matt Bianco en Whose Side Are You On? Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07. Op die vroege woensdagochtend, die ja nu nog droog lijkt, maar godverdorie. Het is 10 juni en een echt mooi dagje wordt het volgens mij nu vandaag. Ik heb verhalen gehoord. Ik heb een trui aangetrokken.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Rachel erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik moet wennen aan jou gewoon Rachel noemen, want we hebben allemaal bijnamen voor jou natuurlijk.
2: Ik mag ook op de radio, hoor.
0: En er zijn ook een heleboel mensen die waarschijnlijk jouw naam verkeerd uitspreken.
2: Zeker.
0: Hoe vaak ben jij in je leven Rachel of Rachel genoemd?
2: Ja, dagelijks.
0: Ja, toch? Ja, nog steeds.
2: Ik ga niet meer tellen.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar het is gewoon Rachel.
2: Gewoon Rachel.
0: Hey, lekker makkelijk. Bekend van Anna helpt natuurlijk in het weekend hier. En nu ook nog nieuwslezer. Wat kun jij niet?
2: Nou, ik heb de rol van Anne nog nooit gedaan.
0: Oh.
2: Nou, kan ook hoor.
0: Ja, precies. Rij ons nu even om. Komen we wel uit. En Anne, jij bent een crimineel.
2: Ja, zo voel ik me wel heel erg.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Ben je nou aangehouden vanochtend? Ja. Wat is er gebeurd?
2: Nou, er kwam in één keer een hele grote politiebus achter mij rijden met stoppolitie.
0: Achter jou? Waar?
2: En gewoon op toen de ik snelweg. Net weg was.
0: Oh, nee. Gewoon... Jeetje.
2: Voordat ik de snelweg opging.
0: Oké, ja.
2: Nou, en toen raakte ik in paniek, want ik weet natuurlijk niet zo goed wat
0: ik moet doen. Maken dat je wegkomt.
2: Ik dacht meteen, wat moet ik eigenlijk doen? Op een gegeven moment begon hij te seinen van, ga je nog aan de kant, meid? Want ik weet niet, wat gaan we doen?
0: Maar waarom ben je niet...
2: ook stoppen of ja, ik moest op de bus. Nee, ik moest op de busbaan stoppen.
0: Maar waarom ben je niet gestopt? Toen hij zei, stop politie.
2: Ja, dat is misschien ook gek. Ik weet niet, ik ging langzaam rijden. Toen dacht ik, waar moet ik eigenlijk nu stoppen? En ga je langs mij heen, dacht ik? Of ga je me nog inhalen? Moet ik zeg maar achter jou stoppen, voor jou stoppen?
0: Ja.
2: Ik heb dan heel veel vragen.
0: Ja, maar je dacht niet, laat ik stoppen.
2: Nee. Dus uiteindelijk ben ik wel op de busbaan gaan staan. Dat mocht. Toen deed ik mijn linkerraampje open, kwamen ze natuurlijk naar de rechter. Nou, vond ik alweer super ongemakkelijk.
0: Ja.
2: En zeiden ze zo, hallo.
0: Zo'n vrouwtje. Zo'n vrouwtje. Vroeg, hè? Vroeg ook niet.
2: Ja, zei, bent u eigenlijk nu aan het doen? Waar gaat u heen? En toen dacht ik, godverdomme, ik vind dat helemaal eng, ja. Dus ik zei, nou, ik ga werken. Toen zei hij, oh, oké. En nou, waar is dat? Ik zei, nou, in Hilversum. Toen zei hij, oh, nou, en waar werk je? Ik moest allemaal vragen beantwoorden.
0: Nou ja, oké.
2: En toen kwam er nog iemand anders bij. Waren ze met z'n tweeën.
0: Ja, dat is ook wel de bedoeling, hoor.
2: Ja, oh. Is dat zo?
0: Ja, als hij dit in zijn eentje had gedaan, was het nog veel gekker geweest, hoor.
2: Ik ben heel geïntimideerd.
0: Snap ik.
2: Ik moest dus blazen.
0: Oh. Wat?
2: Nee. Ja, ik moest blazen. En toen zei hij, hij zei, ja, heeft u al eens eerder geblazen? Ik zei, ja, van een afstandje is dat nu ook. En toen zei hij, nee, je moet nu wel echt even in dat buisje.
0: Ja.
2: Dus ik zei, oké, is goed. Maar ik was heel zenuwachtig. Ik ben dan heel zenuwachtig. Dan denk
0: maar
2: ik,
0: heb je ook gezegd van, sorry, ik ben... Ja, heb ik toch gedronken?
2: heb ik vanochtend gedronken? Oh, ik weet het nog niet. En toen zei hij tegen mij, nou, helemaal goed hoor, mevrouw. Maar ik had ook niks anders verwacht. Toen dacht ik, ik niet!
0: Nee!
2: Ik niet!
0: Maar jeetje, oké, dus je had iets wat paniek. En wat ga je nou volgende keer anders doen als dat gebeurt?
2: Misschien moet ik even meteen stoppen.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee, ja.
2: Maar ik raak dan gewoon een beetje in de stress.
0: Ja, dat, zo klinkt het wel.
2: Ja, maar goed. Ik mocht weer helemaal doorrijden.
0: Je bent gestopt.
2: Je ze gingen niet luisteren naar ons, zeiden ze.
0: En je had per ongeluk geen amaretto gedronken. Dat is ook wel fijn.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nou, met mij gaat het toch goed.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 10. Het houdt niet over.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopjes na Son Mieux en Dark Before the Dawn.

0: pee at this gas station. Give me 3 gallons of low lead. Yeah, I'm full, nothing else. I better stop and get me 2 hot dogs and a strawberry soda. It's a real
1: motherfucker. Yeah. Johnny Guitar was a met a real mother for ya.
2: Krantenkop quiz.
1: Bijna 7:10.
2: De krantenkop quiz.
1: Lange liedjes en veel geklets, ook dat stond bij de tafel. Goed, 3 krantenkoppen krijg je van mij, zo werkt het spel. Eentje daarvan is helemaal niet waar, aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je woensdag mee te beginnen, dacht ik zo. De week mee doormidden te hakken, komen ze aan.
2: Kop 1.
1: Met oorlellen en duimen in beeld. Franse vrouw bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld en wint 43.000 euro.
2: Kop 2.
1: Canadese piloot vloog bijna 17 jaar lang zonder juiste papieren.
2: Kop 3.
1: Frankrijk heeft opnieuw de duurste campings van Europa. Gezin betaalt gemiddeld 78 euro per nacht. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dan vandaag kop 1 met oorlellen en duimen in beeld. Franse vrouw bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld en wint 43.000 euro. Is het kop 2, Canadese piloot vloog bijna 17 jaar lang zonder juiste papieren? Of is het kop 3, Frankrijk heeft opnieuw de duurste campings van Europa. Gezin betaalt gemiddeld 78 euro per nacht. 088-850-5152, daar geef je het door.
2: De krantenkopquiz.
1: Voor die eer van de ontbijttafel, hè. Laat maar weten, is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: WKA met The Little Things.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is niet waar. Ik hoor je denken, jeetje, moet je nou zo snel weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja, ik heb gewoon een beetje haast, oké?
2: Oké. Dus ik mag nog heel snel appen.
0: Ja, als je nu nog heel snel hebt, of het 1, 2 of 3 is, dan sta je er nog bij.
2: Is goed.
0: En dan ga ik nog in paniek. Oh, er wordt ook nog gebeld.
2: Wacht even, ik ben
0: even
2: weg.
0: Los dat maar even op, inderdaad. Daar is ruimte voor. Maar we moeten gewoon een beetje voortmaken, want we hebben niet de hele dag de tijd dan.
2: Nee.
0: Gast erop. Drie krantenkoppen. Eén is er niet waar. Ik ga ze nog één keer voor je oplepelen. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Met oorlellen en duimen in beeld. Franse vrouw bekroont tot slechtste fotograaf ter wereld. En wint 43.000 euro.
1: Kop 2.
0: Canadese politie... Zo, kom op Piet. Even scherp. Canadese piloot vloog bijna 17 jaar lang zonder juiste papieren.
1: Kop 3.
0: Frankrijk heeft opnieuw de duurste campings van Europa. Gezin betaalt gemiddeld 78 euro per nacht. Nou ja, laten we maar eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. Helaas voor Joke, Els, Meerte, Paul en Nico. Die dachten dat die niet waar was. Dat die Canadese piloot bijna 17 jaar lang zonder juiste papieren vloog, is echt gebeurd.
2: Oh, gadver.
0: Ja, is een beetje eng, hè? Vind ik ook altijd.
2: Ja.
0: Hij heeft 900 binnenlandse en internationale vluchten gevlogen. Hij werkte al 27 jaar als luchtvaartpiloot. Maar werd in 2009 tot gezagvoerder gepromoot. En daar had hij dus eigenlijk geen papieren voor.
2: Aha.
0: Maar hij kon het natuurlijk wel.
2: Ja, maar kun je het dan echt als je geen papieren
0: hebt? Nou, hij kon het beter dan ik in ieder geval.
2: Dat is waar.
0: Als je moet kiezen in een vliegtuig, wie moet het gaan doen? Ja. Nou goed, prima, lekker voor hem. Gaan we door naar Arnold, Cynthia, Lidie, Annette en Els. Die dachten dat kop 1 niet waar was, maar die is toch ook echt waar? Ja, deze vrouw heeft dus een fotografiewedstrijd gewonnen. Blanche Montbar uit Parijs, ze is 28 jaar. Ze wint een hoop geld en een reis naar IJsland.
2: Aha.
0: Ja, ze hebben er naar gekeken van wie maakt nou de slechtste foto's. De jury zei onder andere erover, de lat lag laag, maar je bent op een of andere manier er toch onderdoor gegaan. Met haar bewonderenswaardige gebrek aan kennis van de basisprincipes van fotografie. Het was georganiseerd door Iceland Air. Ik vind dit dus een hele leuke wedstrijd. De wedstrijd werd al opgezet omdat er werd beweerd dat zelfs de slechtste fotograaf de mooie landschappen in IJsland niet lelijk kan maken. Nou, dit wordt nog wel een uitdaging, denk ik.
2: Toch gebeurd.
0: Ik denk dat het allemaal wel gaat lukken. 43.000 euro gefeliciteerd. Je kunt een slechtere dag hebben, toch? Gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is kop 3. Frankrijk heeft opnieuw de duurste campings van Europa. Gezin betaalt gemiddeld 78 euro per nacht. Nou, ik kijk hiervan op. Dat blijkt dus Kroatië te zijn.
2: Wist ik niet.
0: Wist ik ook niet. Het is daar wel knijtertje mooi, volgens mij.
2: Heet, hè?
0: Ja, het is daar wel echt pokheet.
2: Oh, man.
0: Ja,
2: het
0: is echt onprettig heet. Het is, nou goed. Even kijken. 6 jaar tijd zijn de Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Is mij ook opgevallen, inderdaad. Kroatië, net als vorig jaar, het duurste. 78,28 euro. Allemaal de geld, hè?
2: Ja, maar ook weer niet, toch?
0: Je moet alles meenemen dan nog zelf.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Het is, er staat niks. Je krijgt een stuk grond.
2: Ja, en je hebt in Kroatië ook geen gras, hè?
0: Nee, het is veel...
3: Door
0: aarde.
2: Ja.
0: Ja. Hier heb je een plek in de aarde en een oud toiletgebouw. Succes.
2: Zet hem op.
0: Zet hem op die tent, om precies te zijn. Slowakije is overigens heel erg in prijs gestegen. Turkije is het goedkoopst, 13,57 euro per nacht.
2: Geen geld.
0: Nee, maar ja, je tent wel meesleuren naar Turkije is ook wel weer wat. Toch? Ja.
2: Is ook zo.
0: Ja, ik baal ervan. Ik ga niet kamperen dit jaar.
2: Waarom niet?
0: We gaan niet kamperen. We hebben een huis gehuurd.
2: Ben je kamperen af?
0: Nou, ik heb het idee dat
2: is het klaar?
0: De familie een beetje klaar is. Ja.
2: Oh,
0: dat vermoeden heb ik. Ja, vind ik ook wel.
2: Moet je heel die aanhanger thuis laten?
0: Ja. Wil je nog een tent kopen?
1: De krantenkopquiz.
0: Ik moet nog even zeggen wie er die prachtige eer van de ontbijttafel gewonnen heeft. Dat is namelijk een mooi rijtje hoor. Erwin, John, Ramon, Nataralda, Gea, Willem, Koos, Jeannette, Monique, Rennie, Marcel en Henny. Gefeliciteerd, het applaus is voor jullie. Uiteraard. Morgen is gewoon weer een krantenkopquiz. Even hier weer meedoen, kijken of je hem dan te pakken. Dit is Sniffende Tears met Driver City.

0: Ik ben Jelle uit Diewedie.
1: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Ruim half zeven in Boomhoek is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf vandaag is er ook trajectcontrole op de andere kant van de A7. Dus van Purmerend naar Horen. Op deze snelweg rijden volgens het Openbaar Ministerie opvallend veel weggebruikers te hard. 1 op de 6 maar liefst. En deze controle, waarbij de snelheid over een langere afstand in de gaten wordt gehouden, moet ervoor zorgen dat de kans op ongelukken verkleint. Er was al trajectcontrole in de andere rijrichting, sinds januari al. Dus vanaf vandaag is het in beide richtingen oppassen geblazen. Tussen Purmerend, van Purmerend naar Horen worden automobilisten geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5, om precies te zijn. En als je dan gemiddeld te hard rijdt, dan volgt een boete. De politie heeft gisteravond nog lang gezocht naar een vermiste zwemmer in de Molenplas bij Haarlem. Rond 5:30 kwam er een melding binnen van een persoon die in de plas ging zwemmen en vervolgens niet thuis kwam. Er werd kleding gevonden aan de kant van de plas en daarop trokken veel hulpdiensten naar de plas om de zwemmer te zoeken, waaronder gespecialiseerde duikers van de brandweer en een helikopter. De vermiste persoon is nog niet gevonden en de zoekactie gaat vandaag verder. De 18e editie van de Vier van Alkmaar gaat vandaag officieel van start. Het populaire wandelevenement trekt de komende dagen duizenden deelnemers naar de Noord-Hollandse stad. En die komen echt niet alleen uit onze provincie, bleek vorig jaar.
5: Deze mannen komen helemaal uit Venlo en die doen mee aan de wandelverdaagse in Alkmaar. Hoe is dat zo gekomen?
6: Een vriend van ons die woont hier in Alkmaar. En we kenden elkaar vanuit Ardennen. En toen zijn we op een gegeven moment in gesprek gekomen met elkaar. En zei van, goh, zullen we eens een keer in Alkmaar gaan wandelen? En van het een kwam het ander en nu zijn we 14 jaar verder. En
5: wat bevalt er zo goed dan aan de wandelvierdaagse van Alkmaar?
6: Het einde.
4: Iedere wandeldag begint bij de Grote Kerk in Alkmaar, waar de deelnemers vertrekken voor een route naar keuze. Wandelaars kunnen kiezen uit 5 afstanden, de 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. En NH is natuurlijk aanwezig om verslag te doen en we bellen straks even met de organisatie. Een opvallende gast in het Amsterdamse Ei. Bij het Bimhuis ligt sinds enkele dagen het luxe jacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands. Het schip is maar liefst 70 meter lang, biedt plaats aan 12 gasten en beschikt onder meer over een schoonheidssalon, een fitnessruimte en een lift. Sands is bestuurder van een van de grootste drankbedrijven ter wereld en verblijft samen met zijn vrouw een paar dagen in Amsterdam. De waarde van het jacht wordt geschat op 70 miljoen dollar. En het schip trekt natuurlijk veel bekijks.
7: Ik dacht, oh god, dit is een soort van oligarch die hier Amsterdam komt bezoeken.
8: Ja, het is voor het soort boot is het een mooie. Het ziet er wel goed uit. En ik zou me hier wel een paar weken op kunnen vermaken, denk ik.
7: Potserige boot, ja. Ja. Ga maar ergens anders heen, dacht ik.
9: Ja, mooi ding.
10: Mooi ding, ja.
9: Ja, het is een mooie boot.
4: Met bewondering en jaloezie wordt er naar gekeken.
3: Ja, het is en een beetje afgunst. Ja. Een miljoen meter, hè? Dat is zoals het werkt, blijkbaar.
4: Dat ik ook te rekenen.
3: Ja. Ja.
4: En 12 meter per persoon, als je met z'n 12 erop kan.
3: Ja, dat vind ik dus weinig,
4: hoef je
3: eigenlijk.
4: Daar niet tegen te komen.
3: Nee, maar goed, dat is maar 24 vierkante meter als het ding 20 meter breed is. Zeg ik dat goed? Nee, dan is hij niet.
4: Hij heeft meerdere verdiepingen, dus.
3: Oh, dat wel.
4: Ja. Je kan de een in de fitnessruimte, de ander in de gym. Je hoeft elkaar, of in de sauna, je hoeft elkaar niet tegen te komen.
3: Ik heb even gekeken naar beelden van het ding. Wat een lelijke boot. Ik zou hem niet hoeven. Heb je hem gezien, Ann?
11: Nee.
3: Lelijk ding.
11: Hoe ziet het eruit dan?
3: Nou ja, bij ons op de site kun je hem zien. Het is een soort van hele grote strijkbout. Dat is het eigenlijk.
4: Ja.
3: Als je een hand groot genoeg had, kon je hem aan de bovenkant vasthouden en het water glad strijken.
11: Oh, ik zie het.
4: Was ook iemand die zegt, dit straalt gewoon uit. Ik heb geld, maar het heeft geen ziel.
3: Nee, het is echt... Nee, dit is potverdorie wat een lelijk ding.
4: Jij bent niet jaloers?
3: Nee, ik ben niet jaloers. Maar weet je wat je onderhoud eraan hebt?
11: Ja, en als je hem een leuk kleurtje zou geven?
3: Nou, weet je wat dat kost?
11: Dat leuk vinden?
3: Ja.
4: Een roze strijkbout.
3: Ja. Nou ja, als je hem donkerblauw zou maken of zo, dan zou het misschien nog iets van klasse uitstralen. Nee, dat lieg ik. Dit ding is niet mooi te krijgen.
4: Nee.
3: Ik zou hem niet hoeven. Ik weet niet of Robert luistert op dit moment, maar...
4: Jij neemt hem niet over.
3: Je mag hem houden. You can keep it.
4: Helemaal goed. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Dan nog het weer. De dag begint op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe. Mogelijk onweer en windstoten in de middag met een temperatuur van rond de 16, 17 graden. Pas in het weekend krijgen we weer wat zonneschijn, neemt wind af en gaan ook de temperaturen geleidelijk weer omhoog.
3: Het komt dus uiteindelijk wel weer goed. Rustig blijven, mensen. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: Twee files, eentje op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk. 5 minuten vertraging.

0: Samen met The Pips, Gladys Knight en Midnight Train to Georgia.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, dan is het 6:15 op die vroege woensdagochtend. En dan denk je, potverdorie, ik blijf gewoon lekker even in mijn bed liggen. En dat zou ik vooral ook doen, hè. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker, een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger, een timmerman. Ik ga zo maar door. Ze zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar Rox. Roxanne van Broodje Daan in Amsterdam. Daar zit iedereen lekker te ontbijten. Roxanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel gasten zitten al in de zaak?
2: Ik denk een mannetje of 10, 15
0: oh,
2: nu.
0: Oh, kijk eens eventjes. Dat begint al aardig aan te tikken.
2: Vroege vogels, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Dat weet jij ook.
2: Mm-hmm.
0: Ik zag laatst nog een busje rijden trouwens van je, Rox.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Wie
0: weet
2: dat, de rode?
0: De rode.
2: Dat was een... ja.
0: Ik heb gekeken of jij erin zat, maar het was een man.
2: Nee. Ja, we hebben 2 bezorgers inderdaad, klopt.
0: Ja, dat was een wat oudere man, denk ik.
2: Oké, ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja.
0: Ja. Dus je hebt 2 busjes, witte en een rode?
2: Ja, ik heb zelf bereikende witte met knalroze letters. Dat is misschien als je mij gezien, maar
0: oh,
2: nee.
0: Vandaar. Dus, oh, dat is balen. Ja, het was op de A10 aan de westkant van Amsterdam.
2: Oh ja, daar rijden we
0: veel, ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je bij Broodje Daan?
2: Wij zijn een broodjeszaak in Amsterdam, Jan van Garenstraat. En we zijn al vanaf 6:00 open en we hebben echt heel veel broodjes.
0: Ja.
2: Heel veel luxe broodjes, maar ook hagelslagje en pindakaas, dat soort dingen. Ja. Ook voor 95 cent.
0: Ja, dat is het. Jullie hebben een vrij unieke situatie in Amsterdam weten vast te houden. Namelijk betaalbare koffie en betaalbare broodjes.
2: Ja.
0: Ja.
2: In een notendop.
0: Ja, in een notendop is dat het. En jij hebt zelf de zaak een aantal jaar geleden overgenomen, toch of niet? Hoe lang is dat geleden?
2: Anderhalf jaar geleden nu, ja.
0: Hoe bevalt het?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, vind je het leuk?
2: Ja, heel leuk. Ja, het is super druk.
0: Ja, dat wel, hè?
2: Maar nee, het is nog steeds

0: helemaal mijn ding.
1: En heb je wel al dingen waar je, terwijl je er zelf nog werkte, waar je kapot en ergerde al omgegooid? Dat je denkt van nou, dit doen we nu echt heel anders dan anderhalf jaar geleden?
0: Nou, eigenlijk niet, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Het ging gewoon goed.
0: Ja,
1: het gaat nog steeds
0: eigenlijk
1: goed.
0: Is alles een beetje hetzelfde gebleven. Ja.
1: Lekker, nou, misschien is dat ook wel waar we een beetje behoefte aan hebben in deze tijd, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja. En wat wordt nou het meest gegeten?
0: Oeh.
1: Welk broodje zei je het meest? Zei je je eigen, want je hebt een eigen broodje daar, voor de mensen die dat niet weten.
0: Ja, maar om nou al dat broodje erop te zeggen is ook zo...
1: Ja, is ook weer zo wat. Is het niet gewoon altijd gewoon een broodje pindakaas eigenlijk wat het meest gekocht wordt?
0: Nou, ik denk de gebakken eitjes.
1: Oh ja?
0: Ja, uitsmijters of gebakken eitjes. Dat doet het toch steeds wel heel goed.
1: Ja, en dan vanaf een uurtje of 11 ochtends of zo. Of zijn er al mensen die daar 's ochtends vroeg gaan beginnen?
0: Nee, ja, is meteen al, hoor.
1: Echt waar?
0: Ja, ik denk dat we nu al een eitje of 5, 6 gebakken hebben.
1: Dat meen je?
0: Ja, zeker.
1: Oh, wauw, oké. Okay. Ja, nou, dat is ook hartstikke goed ontbijt natuurlijk, hè?
0: Ja, toch? Ja. Je begint je dag goed, denk ik.
1: Ja, nee, dat is ook zo natuurlijk. Je bedient dus daar in de zaak. En je bezorgt dus ook nog bestellingen blijkbaar... met een witte bus met roze letters.
0: Ja, klopt. En een rode bus.
1: Waar moet je nog heen vandaag, weet je dat al?
0: Ja, we hebben best wel een grote route vandaag.
1: Oh, ja.
0: Een stukje Amstelveen, heel veel Sloterdijk...
1: Oh, joh.
0: Spaardammebuurt, Zuidoost.
1: Hallo.
0: Ja, daarom hebben we wel twee bussen, want we moeten eigenlijk wel alle kanten op hier in Amsterdam.
1: Ja, want die bus die ik zag rijden, dat was niet een soort van hypermodern elektrisch ding of zo, wat je veel hoort in Amsterdam, dat het nodig is. Heb je daar al kopzorgen van, of hoe zit dat?
0: Wel een beetje, ja. Ik zit er wel een beetje over na te denken, ja.
1: Wat is
0: maar het wordt gelukkig eigenlijk steeds nog een beetje uitgesteld, dus ik heb nog een beetje ademruimte, maar...
1: Er moet wel een keer wat gebeuren.
0: Wel gelopen, ja.
1: Zijn dit dieselbussies?
0: Ja.
1: Ja. En je mag dus wel nog naar Amsterdam mee in, want anders had je helemaal een probleem natuurlijk.
0: Ja, nee, nu nog wel. Volgens mij tot 2027 hebben we nu nog uitstaan.
1: Ja, maar er moet dan ooit een keer wat aan gedaan worden natuurlijk. En die andere busjes zijn ook niet gratis?
0: Nee, precies. Dat wordt nog wel een dingetje, ja.
1: Ja, dan wordt de koffie straks misschien €1,05.
0: Nou, die koffie wil ik zo houden, maar dan toch misschien iets duurdere broodjes.
1: Uiteindelijk is het misschien een keer nodig, hè? Er is niks aan te doen.
0: We hoorden gisteren... Dat blijft alsnog wel goedkoper.
1: Ja, nee, dat zeker. Maar weet je, ik hoorde dat boodschappen 10% duurder worden de komend jaar. Dan kun je niet elke keer maar dat witte bolletje voor diezelfde prijs blijven verkopen.
0: Nee, ook onze boodschappen worden duurder.
1: Ja, precies. Moeten mensen wel even rekening mee houden. Goed, wat staat er voor vandaag nog op de agenda? Heb je nog bijzonderheden?
0: Bijzonder. Nou, ik moet zeggen, we staan niet zo heel erg sterk vandaag. Een beetje een vrij klein team.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat het gewoon heel veel eieren bakken wordt en veel broodjes.
1: Keihard knallen en voor het weten is de dag weer voorbij.
0: Precies.
1: Hoe laat ben je klaar vandaag, Rox?
0: Half vier, kwart voor vier.
1: Oh, dat valt mee. Maar hoe laat ben je begonnen?
0: Kwart over vijf.
1: Ja, precies. Oké. Met rechte vroege vogel van de dag. Ik ga je daar ook mee feliciteren natuurlijk. En je weet
0: Dankjewel.
1: Het, hè? Hou hem hier. Met veel plezier.
0: Met veel plezier,
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort...

Delbop en Momen nog even blijven. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. En zometeen wil ik het even met je hebben over ja, dingen waar je misschien de afgelopen tijd mee opgehouden bent. Hè? Het leven kost geld. En soms denk je ook van, misschien moet ik eens iets overboord gooien. We hebben het zo over. Na Garland Jeffries met de Matador.

0: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Ik ben Mike uit Den Helder.
5: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
6: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
7: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
9: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
10: Noord-Holland. Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie gaat vandaag door met de zoekactie naar de vermiste zwemmer in de Molenplas bij Haarlem. En de vier van Alkmaar is zojuist gestart. Duizenden lopers hebben de wandelschoenen aangetrokken, water- en blarenpleisters in de tas en gaan. Met NH zijn we er natuurlijk bij. En pas op als je nu over de A7 rijdt van Purmerend naar Horen. Daar is vandaag trajectcontrole ingevoerd. Het was er al in de andere richting, maar omdat er op deze snelweg veel te hard wordt gereden, soms wel 200 km per uur, geldt de controle nu in beide richtingen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
13: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
12: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
14: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
12: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 1 file en die staat op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 sta je 10 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden.
16: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
27: Hebbes.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Amy Winehouse met Rehab. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel, dus volkomen terecht ook, want dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagochtend. Een echte warme dag wordt het niet vandaag. Ik zou een jasje meenemen. Het is 10 Nuno en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Rachel erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Rachel.
1: Yes, goedemorgen.
0: We kennen natuurlijk van NH Helpt in het weekend.
1: En nu help ik ook door de week.
0: Ja, je helpt ons uit de brand inderdaad door het nieuws te lezen. Dat is hartstikke fijn. Goed dat je er bent. Jongens, alles in het leven wordt duurder. En soms moet je zeggen, hier ga ik wel even mee door. Of hier ga ik toch maar eens mee kappen. Dat sportschoolabonnement waar je al maanden niet geweest bent bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Er zijn mensen die dat hebben.
1: Heb ik heel lang gehad.
0: Ja, echt
1: waar? Echt jaren.
0: Een soort sponsor. Jaren.
1: Ja.
0: Hoeveel was het in de maand?
1: Weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik keek niet.
0: Maar waarschijnlijk wel...
1: Volgens mij was het wel 20 euro of zo.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt veel geld, hè?
0: 20 euro in de maand, hè?
1: Ja, en iedere keer dacht ik, nee, ik ga toch nog wel.
0: Ja, dat is 250 euro per jaar ongeveer.
1: Ja, en ik was ook wel boos, want ik moest helemaal allemaal formulieren inscannen.
0: Ja,
1: heel gedoe is dat om daarvan af te komen.
0: Ja, dat is onaardig.
1: Dat vind ik zo irritant.
0: Ja, terwijl het afsluiten van het abonnement, dus
1: zo
0: twee keer niezen en dan ben je er. Maar zijn er andere dingen waar je de laatste tijd mee opgehouden bent?
1: Ja, ik ben gestopt met mijn nagels doen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Helemaal gestopt met je nagels doen? Of door iemand anders laten doen?
1: Door iemand anders laten
0: doen. Ja, je doet nog wel zelf, toch? Neem ik aan. Of?
1: Nou, ik doe er eigenlijk niks zelf meer aan.
0: Laat je nagels even zien. Ja, maar het ziet er toch prima uit. Je knipt ze toch wel? Het is dan niet zo dat ze...
1: Nee, ik knip ze eigenlijk ook niet.
0: Oh. Dat is, maar,
1: ik vel ze eigenlijk
0: krap je
1: ook niet.
0: Krapjes langs een boom of zo. Wat doe je er dan mee?
1: Ja. Ja, soms gaat het gewoon, heb ik gewoon zo'n scheur erin, weet je.
0: Oh, ja.
1: Dan is het gewoon klaar.
0: Ja, oké. Okay. Maar, want jij had inderdaad wel van die soort van gel-achtige nagels.
1: Ja, wauw, goed dat je dat weet.
0: Ja, ik let heus wel op.
1: Oh,
0: soort van.
1: Ik hoor het.
0: Maar dat is toch ook heel slecht voor je nagels?
1: Ja. Ja, dat klopt. En ik ging altijd bij mijn buurvrouw. Die had een nagelstudiootje.
0: Onaardig. Moet je nu de hele tijd langslopen en dan alleen maar zwaaien.
1: Ze is nu weggegaan.
0: Oh!
1: Maar, ik hoop niet dat het door mij komt. Denk het niet.
0: Oh nee, Anne is nu ook gestopt, jongens. Ik doek de tent wel op.
1: Ja, maar dat was ook echt duur. Dat was echt 40, 50 euro of zo.
0: En hoe vaak ging je heen?
1: Nou, één keer in de maand.
0: Wat?
1: Ja.
0: Dat is ook wel krankzinnig veel geld, zeg.
1: Ja, was ook veel geld. Maar ik voelde wel een maand zitten. Een meisje door. Ja, ja? Ja, bleef heel lang zitten. Meestal een maand.
0: Maar wat zei je nou? Wacht even, dit ging even tussendoor. Wat voelde je je erdoor?
1: Een meisje.
0: Oh, is dat iets positiefs?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb dat niet altijd.
0: Nee.
1: Maar ik ben niet...
0: Ben je een beetje een kerel of zo? dat je denkt, dan ben ik daar eindelijk weer een beetje een lady.
1: Nou, soms denk ik dat wel. Als ik lekker mascara op doe, dan denk ik, nou, toch soms even een meisje.
0: Je hebt hier toch elke dag mascara op?
1: Ja, maar heb je dat niet? Heb je niet dat als je dingen doet, dat je denkt, nou, nu voel ik me echt wat meer mannelijk?
0: Ja, als ik hout sta te hakken bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat in de nagels.
0: Oh ja, dat je dan helemaal een meisje bent.
1: Ja.
0: Graag, hoe kijk jij hiernaar?
1: Met verbijstering.
0: Ja.

0: CCR met Have You Ever Seen The Rain? Ja, vanochtend nog.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Stel, je loopt door New York en ziet daar een gigantisch reclamebord met erop Ariana Grande, die jouw zelfgemaakte handschoenen draagt. Voor handschoenenmaakster Janne Hermans is dat werkelijkheid. Vanuit haar atelier in Zaandam maakt ze handschoenen die de hele wereld over worden gestuurd en gedragen. En dus ook door de grote sterren. En ik heb Janne aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is dat nou om je handschoenen op zo'n enorm billboard te zien, gedragen door in dit geval Ariana Grande?
3: Ja, dat was toch echt wel fantastisch. Normaal ben ik niet zo snel starstruck, maar om het in het echt te zien in New York, huizenhoog, dat was toch wel echt fantastisch.
0: Ja, het is ook niet de enige ster die jouw werk draagt, hè? Want welke namen dragen jouw ontwerpen nog meer ongeveer?
3: Ja, nou, een heleboel. Dua Lipa hebben we gehad, Cher vond ik ook heel erg
0: leuk. Wauw.
3: Ja, Doja Cat heeft ze ook gedragen en Hathaway.
0: Jeetje, ja. Ongelooflijk. Maar hoe komen zulke mensen dan met jou in contact? Hoe loopt zoiets? Want ja, handschoenen maken, ik wou zeggen, dat kunnen we allemaal. Dat is onzin natuurlijk, dat kan bijna niemand. Maar dit gaat natuurlijk op een bepaalde manier. Iemand moet ooit een keer iets gezien hebben van jou en gedacht hebben, oeh, dit is bijzonder, hier wil ik wel wat meer mee gaan doen, of niet?
3: Ja, dat denk ik allemaal via social media. Want Anne Hathaway was eigenlijk een van de eerste die mijn werk is gedragen. En het is natuurlijk niet zo dat de sterren mij dan zelf bellen. Hè? Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Maar dat is
0: Janne,
3: niet zo.
0: Met mij kun je nog een paar van die handschoenen opsturen.
3: Ja, precies. Nee, dat gaat allemaal via stylisten. Dus het team van iemand als Dua Lipa, die nemen contact op met mij. Voor een fotoshoot of een musicvideo of wat het ook is.
0: Ja.
3: En dan bespreken we wat voor handschoenen ze willen. En dan regel ik het.
0: Ja, en zijn dat dan eigenlijk altijd bestaande ontwerpen? Of willen ze vaak dat je iets nieuws voor ze maakt?
3: Dat verschilt. Bijvoorbeeld voor Ariana Grande. Dat was voor de kerstcampagne. Of een nieuwe campagne van Swarovski. En ja, daar wilden ze helemaal iets speciaals voor wat ik nog nooit had gemaakt. Dus dat was een hele leuke opdracht eigenlijk. Om dat helemaal zo samen te ontwikkelen.
0: En wat was dat dan? Wat moest je maken?
3: Ja, ze hadden allemaal nieuwe sieraden met libelles. Dus ze wilden een stel handschoenen met daar libelles op de een of andere manier. Dus toen heb ik wat verschillende dingen getest. En
0: dat is wel tof, hè? Dat is wel tof, want dan is ook. Want je creativiteit wordt ook gewaardeerd op zo'n moment, toch? Dat is toch eigenlijk het tofste eraan.
3: Echt, precies, en dat was ook echt een stylist, een van de grootste stylisten van dit moment. En het is toch wel heel vet als zo iemand. Nou ja, gewoon dus zeg dat je werk heel mooi is.
0: Ja, want dat is misschien een onbehoorlijke vraag. Maar hoe oud ben je? Want je klinkt niet al te oud.
3: Ik ben 30.
0: Ja, precies. Nee, maar dit is toch hartstikke bijzonder. Hoe ben je hier zo in terecht gekomen dan? Want nu al toch behoorlijk succes. Ik vind dat nogal knap, hoor.
3: Dankjewel. Ja, sinds mijn 9 heb ik op naailes gezeten. Ging ik elke maandagavond langs bij een dame die mij dus naailes gaf. Dus het zit eigenlijk in mijn bloed om kleding te maken. En op een gegeven moment, ik was ongeveer 20... en toen dacht ik, hoe maak je nou handschoenen? Want ik hou wel van een technische uitdaging. En toen ging ik dat proberen en het bleek toch moeilijker dan ik dacht.
0: Ja, het is niet twee dingen in de vorm van een hand op elkaar naaien en je hebt een handschoen.
3: Nee, dat kan, maar dat is niet hoe ik het doe. En ik weet niet waarom, maar ik werd gewoon gegrepen door de handschoenen. En dat is dus nu al 10 jaar geleden en nu zijn we hier.
0: Ja, want omschrijf ze eens, want het zijn niet de dingen die je in de bouwmarkt koopt als je aan handschoenen denkt of op skivakantie draagt.
3: Nee, ik maak bijvoorbeeld heel veel handschoenen voor bruiden met kant of met veren of met borduurwerk. Heel veel borduurwerk. Dus ik heb echt handschoenen waar gewoon waar ik een hele dag mee bezig ben met het borduren bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Dus ze zijn niet. Je kan ermee afwassen, maar dat zou ik niet aanraden.
0: En ze zijn ook vrij lang, hè, wat ik gezien heb, toch? Over het algemeen?
3: Ja, dat klopt. Dat doe ik voornamelijk, en dan heb ik meer ruimte om leuke dingen op te borduren, zeg maar.
0: Ja, dan kun je.
3: Maar
0: kun je
3: wat worden.
0: Dat kan dan een beetje je schilderijtje zijn, eigenlijk.
3: Precies.
0: Ja, leuk zeg. In je atelier, ik zat even naar de video te kijken bij ons op de site, hangen ook echt honderden van die handschoenen. Je zei daarnet, ik ben soms wel een dag aan het borduren. Maar hoeveel zit er in een handschoen als je echt even, zoals die libelle handschoenen van Ariana Grande, hoe lang ben je daarmee bezig?
3: Het is ook toch vaak echt een proces, hè, met mijn klanten. Want je moet veel contact hebben heen en weer. Helemaal in Amerika duurt dat best lang, want het is een tijdsverschil. Dus met de meeste opdrachten ben ik toch wel een dag of 3 bezig. Maar ja, en dan ligt het dus heel erg aan, ook aan het ontwerp. Ik heb ook een handschoen waar 200 uur borduurwerk in zit.
0: Zo, oh, hallo.
3: Maar dat is meer voor mijn eigen creatieve...
0: Ja, oké.
3: Okay. Om die een beetje te plezieren.
0: Ja, maar je kunt dus ook, dat klinkt ook oneerbiedig, zo bedoel ik het helemaal niet, maar je kunt hier gewoon daadwerkelijk goed je geld mee verdienen.
3: Ik doe mijn best. Ja,
0: nou, maar je kunt ervan leven, in principe. Ja. Van het maken van handschoenen. Wie had dat ooit gedacht?
3: fulltime, inderdaad, met mijn zus, met z'n tweeën.
0: Oh, met z'n tweetjes ook nog eens een keer.
3: Ja, met z'n tweeën.
0: Ach, wat goed. En moet je zus dan doen wat jij zegt?
3: We zijn gelijkwaardig.
0: Oh, oké, hartstikke goed. En wat maakt nou een echt goede handschoen volgens jou?
3: Oeh, wat maakt echt een goede stof? Dat vind ik heel belangrijk. Goede patronen, dat het echt mooi past. En ik heb het, ja, ik stop echt mijn liefde erin, hè. Dus heel veel handschoenen zijn toch, dat het vaak een beetje een afterthought is, weet je wel. Van, oh, we bestellen er wel even eentje.
0: Oh ja, handschoenen.
3: Van AliExpress bijvoorbeeld. Ja, handschoenen. Maar dat is echt, ja, die zijn echt niet goed gemaakt. En die houden we misschien een half uur vol en dan gaan ze kapot. En ik heb handschoenen uit 2019 en die zijn nog steeds zo goed als nieuw.
0: Ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Dan investeer je ook in iets voor de langere periode. Tot slot, voor wie zou je nou nog heel graag een paar handschoenen willen maken?
3: Oeh, Lady Gaga.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Eigenlijk gek dat ze je nog niet gebeld heeft, als ik het zo hoor.
3: Het komt wel. Zoals je zei, ik ben nog jong. Dus ja. Ik heb nog even. Het komt wel.
0: Het gaat zeker nog gebeuren. Hartstikke goed. Fijn dat we even mochten bellen. Janne Hermans, zij maakte in haar atelier in Zaandam handschoenen voor de sterren.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het is 7 minuten voor 7:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weer met Jan Visser. Ik ben benieuwd hoor. Wanneer wordt het weer eens een beetje zomer? Je hoort het na de Robert Cray Band. I can

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
13: Ik ben Christina, oud Volendam.
14: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
15: Ik ben Liliane, op Marken.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7:30. In Bussum is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De nieuwe locatie van een gebruikersbus in Amsterdam-Oost zorgt voor woede in de buurt. Hij verhuist per 29 juni van het Schravenzandeplein naar de Linnaeusstraat, ter hoogte van de taxistandplaats en vlakbij Hotel V. De bus biedt plek voor drugsverslaafde mensen, zodat ze niet op straat hangen. En het idee is dat de overlast op straat dan minder wordt, maar omwonenden ervaren juist meer overlast. De hotelmanager en de ondernemersvereniging zijn niet blij met de nieuwe locatie.
19: We vinden dat het gewoon in goed overleg moet gaan. Dus dat doet zeker wat met ons. Het schaadt een beetje het vertrouwen. We steken hier veel geld in om het hier goed te krijgen. Dus het is voor ons een mes in de rug.
20: Zo'n bus hoort hier niet. Je hoort gewoon een gebouw aan te stellen. Daar gaan we die mensen gewoon behandelen. Oké, ze zijn in de samenleving. Die kan jij niet bij mensen voor de deur stoppen of in de winkelstraat. Maar dat is schandalig.
18: De bus is tijdelijk, hij blijft tot eind dit jaar. En stadsdeelvoorzitter Caroline de Heer geeft toe dat er vooraf geen overleg is geweest met de buurt. En buurtbewoners zijn dan ook een petitie gestart om de komst van de bus tegen te gaan. De gemeenteraad van Amsterdam bespreekt vandaag het nieuwe coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. In het akkoord zette de nieuwe coalitie onder meer in op minder ruimte voor auto's, meer groen en betaalbaar wonen. Zo verdwijnen de komende jaren 10.000 parkeerplaatsen en worden parkeervergunningen duurder. De meningen hierover zijn verdeeld, blijkt uit deze reportage van AT5.
21: Nou, dat vind ik echt, dat moeten ze echt niet doen. Er zijn al mensen die amper rondkomen hier. En kijk, ik vind het zelf ook moeilijk om het te betalen. Gelukkig betaalt mijn werkgever het, want ik heb een bedrijfsauto. Maar er zijn mensen die het gewoon niet kunnen betalen.
22: Nou ja, op zich is dat natuurlijk wel goed, want er zijn te veel auto's hier. Hè? En ze rijden ook allemaal te hard. Dus ja, ik denk dat het wel goed is.
23: Je gaat mensen die echt een auto nodig hebben helemaal buiten de stad duwen. We zijn geen Groningen, we zijn een wereldstad. Net zoals andere wereldsteden. Ik zie het niet gebeuren in Berlijn of Frankfurt. Waarom gebeurt het hier?
18: Wel is op deze manier ruimte voor nieuwe parken en duizenden extra bomen. Ook stijgt de toeristenbelasting stapsgewijs naar 20%. De coalitie van Pro-Amsterdam en D66 heeft samen een meerderheid van 25 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Duizenden lopers trekken vandaag de wandelschoenen aan voor de 18e editie van de Vier van Alkmaar, die juist van start is gegaan. De deelnemers aan deze editie lopen 4 dagen lang routes naar onder meer Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Broek op Langendijk. Iedere wandeldag begint bij de Grootkerk in Alkmaar, waar de deelnemers vertrekken voor een route naar keuze. Je kan dan maar kiezen uit 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. En met NH zijn we erbij en blijven we dit natuurlijk op de voet volgen. Het WK voetbal dan. Twee ras-echte fans uit Abbenes die we met NH volgen vliegen vandaag naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het gaat om John van 63 en Erika van 65. Van den Berg heten ze. Ze gaan het Nederlands elftal aanmoedigen tijdens de wedstrijden in de groepsfase en hopen natuurlijk op nog meer wedstrijden. En het is voor hen een droom die uitkomt. Ze hebben er 5 jaar voor gespaard, maar ze hebben er dan ook alle vertrouwen in.
0: Nederland, Oranje wordt wereldkampioen. Ja, we hebben een hele goede selectie. We hebben slechts 2 spelers uit de Eredivisie meegenomen. Dus alle andere spelers komen allemaal uit grote competities, zoals Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk. Dus ja, ik weet zeker dat we een kans maken, een goede kans maken om wereldkampioen te worden.
18: Ja, dus ze hebben ingepakt voor 50 dagen en zelfs hun koffer is oranje.
17: Ja, kijk eens, we worden wereldkampioen. Het wordt hier vaker gezegd aan de ontbijttafel. Ik moet het nog maar zien, maar als ik dit zo hoor, dan ga ik er toch wel weer in mee.
18: Precies, hè?
17: Dan vergeet ik even de wedstrijd tegen Oezbekistan. Nog wel eens even niet zo fraai.
18: Daar heeft hij ook nog een mooie uitspraak over, die neem ik straks van mee.
17: Oké, dat is goed.
18: Ja, hij heeft er vertrouwen in. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Rachel. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
17: Jan, ik dacht gisteren aan het eind van de dag, potverdorie, Jan had nog regen beloofd en er komt helemaal niks van terecht. Toen lag ik in mijn bedje, begon het opeens te plensen, Jan.
1: Ja, in de loop van gisteravond kwam er een buiencomplex dat lag boven de Noordzee. Dat trok het kustgebied binnen van Zuid- en Noord-Holland. Buitengewoon fraaie lucht dan ook. En met oranje getinte kleuren, noem maar op en zo.
17: Ja.
1: Dus dat zag er allemaal ook best wel redelijk spectaculair uit. Qua buien viel het op zich nog wel mee, hoor. Wat dat betreft, qua neerslaghoeveelheden en zo. Maar ja, dat was het eigenlijk. Want we zijn eigenlijk gisteren redelijk buiten schot gebleven. Overdag in ieder geval. De meeste buien, en die waren niet zo talrijk. Maar waar ze waren, daar waren er toch wel hele felle buien. Met name in de provincie Brabant.
17: Het is behoorlijk pittig eraan toe gegaan. Ik zag allemaal voor kapotte voortenten bij caravans en dergelijke.
1: Ja, dat was in Raamsdonk.
17: Ongelooflijk.
1: Daar lag op een gegeven moment 10 tot 20 centimeter hagel.
17: Wat?
1: Dus ja, er ligt een compleet hageltapijt. Verschillende blikseminslagen ook. Dus het was in Brabant, ging het echt van dik oud, om het maar zo te zeggen.
17: Zeker weten, Jan. Maar daar hadden wij dus allemaal niet zoveel last van.
1: Nee, dat klopt.
17: Nee.
1: Maar je ziet wel dat de bovenlucht is erg koud. Dus dit soort buien kunnen dus zeg maar gemakkelijk ontstaan. Alleen, ze zijn niet altijd talrijk. En we zien ze toch vooral boven het binnenland ontstaan. En dat is ook vandaag het geval. Nu is het overal droog. Is er een bui boven het midden van het land. Maar in onze provincie is het overal droog. De zon schijnt volop. In de loop van de ochtend gaan er wel weer wat meer stapelwolken ontstaan. En is er ook een kleine buienkans. Vanmiddag komen er meer buien. Maar het accent ligt opnieuw vooral op het binnenland. En aan de kust blijft het meestentijds droog met geregeld zonneschijn. En de temperatuur die loopt op naar rond de 17 graden. Dus het blijft koel. De wind is zuidwestelijk, later west en meest matig aan de kust vrij krachtig. Iets minder wind dus dan gisteren. Want er stond met name gistermiddag toch behoorlijk wat wind.
17: Ja, zeker.
1: En dan morgen af en toe zon in de ochtend. Het is dan op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag, ja, een kleine buienkans, niet al te heftig. Maar later op de middag neemt de bewolking toe op de nadering van het front van een frontsysteem van een nieuwe depressie. En morgenavond gaat het dan van het zuidwesten uit regenen. Temperatuur morgen 17 graden. En de beste wind.
17: Nou, daar houdt het nog niet echt over. Zometeen gaan we wat verder vooruit kijken in de hoop dat er weer wat zomer onze kant op komt, Jan.
1: Ja. Gaan
17: Als je
1: doen.
17: Dat even kunt regelen het komende uur, zou echt fijn zijn.
1: Ja.
17: Tot straks.
1: Tot straks.
17: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: 1 file op de N242 staat die van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Bijna 10 minuten komt door wegwerkzaamheden.
17: Zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario. Naar Queen met Another One Bites the Dust.

0: Milo met You Don't Know.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Helemaal precies, bijna 7:15. En dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. 2 stuks kunnen van jou zijn. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht.
0: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht.
5: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht.
0: Moet je dat liedje wel kennen natuurlijk. 088-850-5152. Pak die telefoon en draai dat nummer om erachter te komen of je het goed hebt en daarmee kaarten voor Dierenpark Blankendaal binnensleept.
5: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht.
0: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht. Pak die telefoon en draai je 088-850-5152. En voor de duidelijkheid kan ik vaak genoeg zeggen, niet bellen via WhatsApp, dat kan ik niet opnemen. Het is de bedoeling dat je gewoon eventjes de normale telefoon gebruikt. Dat kan ook met je mobiel, hè. Maak je geen zorgen, dat kan gewoon. Maar wel gewoon het normale telefoonicoontje gebruiken dan. En 088-850-5152 draaien.
5: Nelis en Leentje, die hebben het gat gedicht.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen Pieter,
0: René. Hey Renéetje!
6: Hey!
0: Hoe is het, man?
6: Ja, lekker joh. Lekker.
0: Vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: De Afsluitdijk,
0: eens even kijken. Oh, hij is niet goed, René. Volgende keer beter. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, Pieter met Frank weer eens. Goedemorgen, jongen.
0: Dag, Frank weer eens.
7: Ja, ik zeg lekker de woonboot.
0: Je zegt de woonboot, eens even kijken.
5: Een woonboot.
0: Hey Frank! Dat is goed!
7: Ja.
0: Wat mooi, man. Kende jij het nummer?
7: Ja, ik ken het niet. Ja. Ik heb het laatst gespeeld op mijn eigen keyboard.
0: Dat meen je toch niet? Heb je het gespeeld op je eigen? Kun je een klein stukje zingen ervan?
7: Nou, we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel.
0: Nou, nog een keer applaus. Jawel. Voor Frank 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Zijn voor jou, Frank. Wens je er veel plezier mee.
7: Ja, hartstikke leuk. En ik geef jou een dik compliment voor je uitzending. Ja, elke dag. Ik luister graag.
0: Dat is lief. Dankjewel, Frank. En een fijne dag. Doei, doei.
7: Oké, doei.

0: True Bets met Jor, the reason why.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerdje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Je mag de hort weer op, hè? Heerlijk.
4: Wat zei je?
0: Je mag de hort weer op.
4: Ja, zeker. Ik ben richting het noorden van onze provincie, richting het zand. Dan ga je richting Den Helder. Is even een stukje, maar ik heb even de auto langs de kant gezet. Want ja, dit is nou typisch zo'n, ik noem dat dan een klus. Hè? Zo noemen wij dat in de verslaggeverswereld. Ja. Dat noemen we een klus. Dit is nou typisch zo'n klus die ik even 6 keer moet lezen voordat ik begrijp wat ik nou precies ook weer moet doen.
0: Ja.
4: Ik kan het ongeveer wel verklappen, want ik denk toch dat niemand het thuis snapt. Kijk, je hebt leliekeurders.
0: Ja.
4: Dat zijn mensen die keuren lelies.
0: Ja.
4: Maar die mensen moeten ook gekeurd worden door andere keurders. Kortom, ik ga straks naar iemand toe die keurt leliekeurders.
0: Ja.
4: En die leliekeurders keuren dus lelies. Maar de vraag is nu natuurlijk, keuren die leliekeurders wel goed volgens die andere keurders?
0: Oh. Ja.
4: En daar is een wedstrijd van.
0: Geweldig. En wist je dat er ook, als je een lelie wil kweken en je bent daarmee bezig en je wil ervoor zorgen dat het dan een mooiere soort wordt, dat een veredelaar heet?
4: Nou, ik moet even verklappen. Ik was bladzijde 1 van deze informatie.
0: Ja.
4: Ik denk dat ik daar nog niet, daar moet ik nog even doornemen.
0: Dus een lelieveredelaar, want die moet misschien ook wel gekeurd worden. En dan, nou goed, ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal aan toe gaat zo meteen. Sjoerd, tot straks.
4: We gaan keuren, in ieder geval.
0: Leuk man, zit in.
4: Doei.

0: Simon Webb met Coming Round Again. Am?
1: Ik voel mij een beetje gepiepeld.
2: Gepiepeld?
1: Ja, ik voel mij gepiepeld.
2: Door wie? Door mij?
1: Nee, door het bedrijf waar wij voor werken.
2: Waarom?
1: Ja, dat ga ik je zo meteen vertellen.
2: Juicy.
1: Zeker weten. Na Laura Branigan met Self Control. Oh.

0: live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
10: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
11: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
12: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. 40% van de huisartsenpraktijken in achterstandswijken heeft ondersteuning nodig. In de vorm van een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Rij je nu over de A7 tussen Purmerend en Horen? Pas dan op, want vanaf vandaag is daar trajectcontrole ingevoerd. Die controle was al in de andere richting, maar nu dus beide kanten op. En een gigantisch jacht in de haven van Amsterdam trekt veel bekijks. Maar liefst 70 meter lang en ook 70 miljoen waard. Daar hebben de Amsterdammers natuurlijk een mening over. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
16: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
1: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
16: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: Twee files hebben we. Eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 5 minuten vast. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 bijna 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
24: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
25: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
24: Echt?
25: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: M People met Moving On Up. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Ja, het zonnetje schijnt nog, maar het blijft een beetje een wisselvallig en fris dagje vandaag. Het is 10 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Rachel er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Rachel.
1: Zeker, scherp en wakker.
0: Ja, mooi, jij wel. Tenminste iemand. Jongens, ik voel me gepiepeld.
1: Ja, dat zei je.
0: Ik voel me gepiepeld door het bedrijf. En waarom? We zijn in een cultuur terechtgekomen waarbij er nep-e-mails binnenkomen om te kijken of je erin trapt.
1: Ah, heb jij hem ook gehad?
0: Ik heb hem ook gehad.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ik niet.
0: Heb jij hem niet gehad?
1: Ik voel me buitengesloten.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ik ga even checken.
0: Nee, ik heb dus een... Ja, of je hebt al geklikt. En dan had je inmiddels wel een mail gekregen met... foute boel.
1: Jammer.
0: Hoe werkt het precies? Je hebt werk van je... mail van je werk. Gewoon een e-mailadres krijg je dan, hè. En daar word je dan op gemaild. En dat is normaal gesproken gaat dat allemaal prima. Maar in dit geval krijg je een mail van bijvoorbeeld een collega, zo lijkt het. Met daarin een stukje tekst met een link erin. En er staat iets heel... In mijn geval was het... we hebben die afspraak staan, maar kunnen we die misschien even verplaatsen? Check hier eventjes of dat voor je uitkomt. Zoiets.
1: En klopte het e-mailadres?
0: E-mailadres klopte, of althans. Zover hoefde ik niet te kijken, want ik dacht, dit kan nooit kloppen. Dat kwam ook doordat Anne er gisteren al eentje kreeg.
1: Ja,
0: toen
1: was
0: dacht
1: gewaarschuwd.
0: Ik, vandaag is die dan.
1: Ja, mij pakken ze niet.
0: Dus,
1: ik ben morgen.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar ik kreeg hem. En ik zat me er een beetje over op te winden thuis. Ik dacht, word ik dus gemaild door het bedrijf dat ervoor moet zorgen dat ik niet zulke mails krijg. Dus wat zijn we nou precies aan het doen met z'n allen?
2: Het is toch gewoon een test, het is toch ook niet meer dan dat?
0: Ja, nee, maar...
1: Ze leiden je op.
0: Hou gewoon die mails bij me weg. Doe gewoon je werk. Dat is toch heel gek?
1: Ze trainen ons om phishing scherp te worden.
2: Toch hartstikke goed. Weet je hoeveel mensen hierop klikken en dat dat dan helemaal misgaat?
0: Weet ik. Ja, dat is ook allemaal wel zo. Maar zorg gewoon dat ik ze niet krijg. Als je daar nou al je...
2: Niemand kan ervoor zorgen toch, Piet? Je hebt het toch in je normale mail ook?
0: Zorg nou gewoon even dat daar echt even... Hè, als je toch mankracht over hebt om dit soort mails te gaan zitten maken. Want dat is echt tijdig gaan zitten. Nou goed. Ik begin erover te piepen thuis. Bij mijn vrouw. Mm. En mijn vrouw zegt... Hoe lang werk je daar? Ik zeg, we hebben bijna 6 jaar. Hoeveel van die mails heb je gehad? Ik zeg, dit was de eerste. Zij krijgt dus ongeveer 3 keer per week zo'n testmail.
1: Oh ja?
0: Bij haar werk.
1: Oh.
0: En, en je krijgt, maar let op. Je krijgt daar dus punten voor. Scoring. Ja.
1: Oh.
0: En als je het dus goed doet, niks aan de hand. Dan krijg je gewoon een lekker pluspuntje, niks aan de hand. Maar doe je dit een paar keer fout...
1: Dan krijg je dreigt dus ontslag.
0: Zo erg is het niet. Maar je moet wel op cursus.
1: Oh ja?
0: Je moet dan dus op cursus als je dus een paar keer die mail verkeerd hebt geïnterpreteerd. En dan hang je dus.
2: Wat grappig. Dan zit je met al je collega's die het ook helemaal verpest hebben in zo'n cursus.
0: Rob, ben jij er ook weer?
1: Derde keer op rij. Ik heb weer
0: gelijk. Ik kon er niks aan doen. Ik zat er niet op te leggen. Ja, dus daar zijn we terechtgekomen in zo'n wereld.
1: Maar Pieter, kan je die mail even naar mij doorsturen? Dat ik alvast alert ben.
0: Ik stuur zelf nog wel wat phishing naar jou. Dat heb ik sowieso wel zin.

0: Elvis Presley met The Devil in the Sky.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, vanochtend al vroeg is hij officieel van start gegaan. De Vier van Alkmaar. Verheugen we ons natuurlijk zelf ook heel erg op. Want met NH staan we vrijdag de hele dag bij de grote kerken in Alkmaar om alle wandelaars aan te moedigen. Wij zijn er natuurlijk, Annie, vanaf 6 uur.
3: Ja.
0: Kom gewoon even langs, even zwaaien, even toch?
3: Oh, lijkt me zo leuk.
0: Ja, zou ik ook leuk vinden. En iemand die alles in goede banen moet leiden, die is, dat is Jeroen Bouda. Die is de eventmanager daar. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Staan alle dranghekken op de juiste plek en heb je de medailles al geslagen en gepoetst en de stempelhokken allemaal bezet?
4: Nou, precies wat je zegt. Ja, alles staat klaar. Dus de eerste wandelaars zijn al gestart. En we zijn er helemaal klaar voor.
0: Wat fijn zeg. Vandaag is dus dag 1. Betekent dat ook dat alle lopers al weg zijn om 7:45? Nee, toch?
4: Dat nog niet. Nee, de langste afstanden zijn gestart. Om 7:30 gingen de wandelaars van de 40 kilometer van start. 7:30 die van de 25 kilometer. En die van de 10, 15 en 20 kilometer moeten nog van start.
0: Ah ja, oké. Okay. En gaat dat dan ook nog in verschillende groepen per afstand? Dus dat er bijvoorbeeld 4 groepen zijn die 10 kilometer gaan lopen? Of is dat gewoon met z'n allen in één keer hatsie-klatsie, gaan we die banaan?
4: Precies, ja. Per afstand is er 1 groep.
0: Ja, oké. Okay.
4: 1 startmoment, zeg maar.
0: Ja. Je zei 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer. Wat is de route van vandaag?
4: Nou, vandaag lopen we eigenlijk het hart van de West. We hebben de routes opgedeeld in delen van een klavertje. De klaver is eigenlijk hoe je loopt rondom Alkmaar. En ieder klaverdeel van de klavertje 4 is een hartje. Dus vandaag het hart van West richting Bergen. En ook een stukje over het strand en de duinen voor de langste afstanden.
0: Ja, ik zit even naar die route te kijken. Dat is, behalve dat die prachtig is, wel ook een stevig renstiefel, hè? Ongelooflijk.
4: Absoluut, ja. Zeker voor de 25 en de 40 kilometer zitten best wel stukken met mulzand ook tussen.
0: Ja.
4: Door de duinen. Maar het wordt wel omschreven als een hele mooie route. Dus ja, je moet er wat voor over hebben.
0: Ja. En wat voor dingen vind jij tijdens zo'n evenement nou het spannendst?
4: Nou, eigenlijk iets waar je heel weinig controle op hebt, is toch ook wel het weer. Ja. Dat vind ik daardoor ook wel heel spannend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, als je die beelden van gisteren ziet met allemaal ernstige hagelbuien in Brabant en zo, dan, ja, dan denk je wel, gaat dit allemaal goed?
4: Ja, dan zie je de code geel voorbij komen. Dan denk je, nou, dan hebben we daar geluk mee, want het is vandaag een prachtige wandeldag. Maar dat is wel iets waar je, ja, daar heb je geen controle over. En ja, de rest wel. En daar heb ik dan ook wat minder spanning voor.
0: Ja, precies. Als jij maar gewoon zelf kunt controleren wat je kunt controleren, dan ben je al een heel eind eigenlijk.
4: Precies, ja. Ja. Dat is mijn rol.
0: Ja. Aanstaande vrijdag, Jeroen, dan mogen wij van NH er ook bij zijn. Vanaf 6:00 ochtends tot 6:00 avonds. Hoeveel lopers doen er deze 4 dagen mee eigenlijk?
4: We hebben er ruim 4100. Dat is dan bij elkaar opgeteld de 1-daagse wandelaars die op zaterdag nog erbij komen en de 4-daagse wandelaars.
0: Ja, want dat is wel leuk, hè? Jullie hebben dat. Is dat dit jaar voor het eerst dat je die zaterdag mee mag lopen?
4: Ja, klopt. We hebben voor het eerst nu een 1-daagse geïntroduceerd. De 4e van de 4, dus de 4e dag van de 4-daagse. Ja, en daar doen zo'n kleine 2000 wandelaars aan mee.
0: Ja, dat is wel tof, want dan kun je ook misschien nog iemand supporten, hè? Een dagje als je denkt van, nou, loop ik 1 dagje met je mee om het even af te sluiten samen.
4: Ja, ja, zo is hij ook ingestoken. Dus mensen aanmoedigen die al 4 dagen hebben gelopen. Om de laatste dag als supporter mee te kunnen wandelen. En ook de intocht te kunnen beleven op het Waagplein.
0: Ja, te gek hoor.
4: Ja. En mensen die gewoon los willen wandelen kunnen natuurlijk ook gewoon terecht.
0: Ja, precies. Ja. Ik ga onze verslaggever en collega Jelmer van vandaag de dag zometeen eens eventjes bellen. We hebben hem onder lichte dwang zover gekregen om de 25 kilometer te lopen vrijdag. Heb jij tips voor hem? Dat je zegt van denk daar nog eventjes aan.
4: Nou, afhankelijk van het weer natuurlijk de juiste kleding. Dat is altijd van belang. Dus ja, zorg ervoor dat je, als het wel gaat regenen, ook droge sokken mee hebt.
0: Ja,
4: als er weer zonnetje schijnt, uiteraard gewoon de zonnebrand.
0: Oh ja.
4: En we hebben als partner met KWF en het Praathuis ook partijen die daar extra op scherp op zijn.
0: Ja, heel goed.
4: En dat eigenlijk even genieten vooral van.
0: Ja, ook dat gaan we dan
4: vanzelf.
0: Ja, ik weet niet of hij al in de genietfase is. Maar dat kunnen we zeker even checken bij hem. En misschien nog een poncho mee, voor als het eventueel nog een beetje nattigheid krijgen. Krijg je aan het einde eigenlijk een medaille of een kruisje of iets anders?
4: Dus 4-daagse deelnemers krijgen dit jaar voor het eerst een bros opgespeld.
0: Oh, leuk.
4: En de wandelaars van de 1-daagse die krijgen een medaille.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is een prima verhouding zo, toch dan? Dat is allemaal keurig geregeld.
4: Ja, dus de 4-daagse deelnemer wordt net even iets in het zonnetje gezet. Ja. een kilometer voor de finish op de laatste dag.
0: Tot slot, Jeroen, wat zijn nou de drukste dagen voor jou? Zijn dat eigenlijk de dagen voor vandaag of de dagen van nu de vierdaagse zelf?
4: Dat is eigenlijk de dinsdag wel, de opbouwdag. En dan moeten de laatste dingen nogal geregeld worden. Dus die hebben we al achter de rug. Ja, en verder, het zijn lange dagen, maar het geeft ook heel veel energie. Dus ja, de druk is wel een beetje vanaf.
0: Ja, precies. Het is nu gewoon ook voor jou enigszins genieten en kijken of het allemaal goed gaat.
4: Precies, ja.
0: Mooi zo. Fijn dat we even mochten bellen. Jeroen Wouda, eventmanager van de Vier van Alkmaar. En we zien elkaar vrijdag eventjes, hè Jeroen? Lijkt me leuk.
4: Helemaal goed, ja, leuk dat jullie er zijn.
0: Mooi zo, fijne dag. Vanochtend ging het evenement dus al vroeg van start. Bijna alle lopers zijn weg. En wij mogen vrijdag een dagje. En Anne, jij hoeft niet ver te lopen van mij.
3: Nee?
0: Dat is aardig, hè?
3: Alles
0: dat
3: mee.
0: Laten we jammer allemaal doen. Die gaan we zo meteen nog even doen. Vind ik leuk.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
11: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Met 8:30 in Bakkum Noord is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bijna de helft van de Amsterdamse huisartsen in achterstandswijken heeft ondersteuning nodig. In de vorm van een gespecialiseerd praktijkondersteuner. Helemaal vol. Patiënten komen vaak keer op keer langs met klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, zonder dat er echt een medische noodzaak is. Of bijvoorbeeld met zwaar overgewicht dat onoplosbaar lijkt. De praktijkondersteuner helpt deze patiënten op veel meer vlakken dan alleen het medische. Huisarts Sarah Flores heeft haar praktijk in Buikslotermeer en is er heel blij mee.
14: De werkdruk in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken die neemt enorm toe, omdat de gezondheidsvragen heel groot zijn. Er zijn veel vragen, mensen komen heel vaak terug. Mensen snappen het niet wat er aan de hand is. Mensen hebben veel problemen, dus het is niet even in een keel kijken en dan kun je weer verder. Er zitten altijd heel veel problemen zitten achter de vraag. En als je die niet oplost, dan komen ze iedere keer terug en dat werkt niet.
13: AT5 sprak ook met patiënt Sydney, niet zijn echte naam overigens, die zijn leven weer een beetje op de rit kreeg dankzij de praktijkondersteuner.
15: Het is gewoon lastig dingen te ondernemen. Ik ben digitaal niet vaardig. Ik zelf weet niet welke wegen ik moest bewandelen. En daar heeft de praktijkondersteuner mee geholpen. Ja, mijn financiën en een postadres kunnen organiseren voor mij. Nou, ik vind het heel fijn.
13: Inmiddels hebben 43 huisartsenpraktijken in Amsterdamse achterstandswijken zo'n praktijkondersteuner. Het begon als een proef 8 jaar geleden. En dit wordt gefinancierd door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Nog 40% van de huisartsenpraktijken wacht op zo'n ondersteuner. Duizenden lopers doen op dit moment mee, of ze gaan bijna van start aan de Vier van Alkmaar. Het is de 18e keer alweer dat dit wandelevenement wordt georganiseerd. De afstanden zijn tussen de 10 en de 40 kilometer. Organisator Jeroen Wouda van Le Champion zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Alleen het weer heeft hij niet onder controle en dat is best een beetje spannend. Er zijn ook veel bezoekers in Alkmaar, dus het wordt een gezellig feestje de komende dagen. En met NH zijn we daar natuurlijk bij, dus we blijven hier de komende dagen verslag van doen. Het nieuwe Pieter Vermeulen Museum opent vandaag officieel de deuren in IJmuiden. Het Museum voor Natuureducatie is al ruim 70 jaar een begrip in de regio. Het was voorheen gevestigd in Driehuis, maar is dus nu verhuisd naar een grotere locatie in IJmuiden. Directeur Arjen Verkijk vertelde eerder dit jaar wat hij allemaal van plan is.
16: Daar willen we mensen op een niet vingerwijze manier laten zien hoe wij als mens van invloed zijn op het gedrag van dieren. Hoe dieren zich aanpassen. Er komen nieuwe soorten. We hebben het over de mensen en water. Water is een dreiging, maar is ook een noodzaak. We hebben het over mensen en energie. Daar kan je bijvoorbeeld denken aan de windmolenparken op zee. En dat doet ook weer wat met de beesten, met de vissen. En dat willen we ook inzichtelijk maken.
13: Zo is er nu een expositie te zien over de natuur in Kennemerland. En vanaf 1 uur zijn bezoekers welkom om het nieuwe museum te komen bekijken. Voor de luisteraars die net inschakelen, noem ik nog even de trajectcontrole op de A7 die vandaag is ingevoerd. Er werd op deze snelweg veel en hard gereden met uitschieters tot wel 200 km per uur. Dus het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat vonden het tijd om maatregelen te nemen. De trajectcontrole was al de andere richting op, maar nu is het dus oppassen geblazen in beide richtingen. Om precies te zijn tussen hectometerpaal 17.7 en 27.5. De controle moet de A7 veiliger maken en de kans op ongelukken verkleinen. Rij je te hard over het hele traject, dan kan je een bon in de bus verwachten. Een opvallende gast in het Amsterdamse IJ. Bij het BIM-huis ligt sinds enkele dagen het luxe jacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands. En dat trekt veel bekijks. Het schip is bijna 70 meter lang. Het kost ook $70 miljoen. Biedt plaats aan 12 gasten en beschikt over onder meer een schoonheidssalon, een fitnessruimte en een lift. Robert Sands is bestuurder van een van de grootste drankenbedrijven ter wereld en verblijft met zijn vrouw in Amsterdam op dit moment. De waarde van het jacht, had ik al gezegd, is $70 miljoen. Het schip is Amerikaans, maar vaart met of onder de Jamaicaanse vlag. En daar hebben de Amsterdammers natuurlijk een mening over.
17: Ja, waarschijnlijk is dat het goedkoopste om hem daar als thuishaven te hebben. Dat zal belastingtechnisch misschien wel interessant zijn.
18: En dat gaat ten koste van de mensen die wel belasting betalen. Die moeten daar meer betalen om de staat weer hetzelfde te kunnen uitgeven.
13: Tja.
19: Ja.
13: Heb jij hem al gezien?
19: Nou, ik heb even in die boot zitten kijken. Ik vind het eruit zien als een overdreven grote strijkbout. Maar ik ben even deze man aan het googlen.
13: Oh.
19: Gewoon omdat ik geïnteresseerd ben natuurlijk. Miljardair inderdaad. Bla, bla, bla, bla, bla. Hij is geboren in 1958/59.
13: Dat is gek.
19: Dat vind ik ook. Of je bent precies om 12 uur 's nachts met de kan. Hè? Ja. Dat het nog net aan 58 cool. Of tot begin van 59 was.
13: Je rekent op de seconde, toch?
19: Nou, dat denk ik ook.
13: Eruit is eruit.
19: Zo werkt het, hè, met baby's. Dat vind ik gek. Op sommige plekken staat dat hij in 1958 geboren is. Dat is een man met allemaal mysteries om zich heen.
13: Ja, en dan het bedrijf van zijn vader over. Hè?
19: Ja, inderdaad.
13: Was het succesvol?
19: Drankenbedrijfje, bier, wijn en sterke drank. Het vermogen wordt op 2026 geschat op zo'n 2,9 miljard.
13: Nou, dan kan er wel een bootje af.
19: Ja, precies. En gun Amsterdam ook nog eens wat. Geef nog eens wat geld uit bij ons in de stad.
13: Precies, kunnen we lekker. Ja, precies. Hij moet even lekker gaan shoppen in Amsterdam.
19: Ja, precies.
13: Ja.
19: Dan kunnen we allemaal, hebben we allemaal weer lol van.
13: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
19: Of investeer nog eens in een fonds voor weermannen die het altijd goed hebben. Zoals dat van Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
19: Lijkt me ook een goed idee. Ja. Toch, dan kun je weer mooie weerkaarten aanschaffen van, weet ik veel, Uruguay in 1922.
20: Ja, zoiets,
19: toch?
20: Ja.
19: Als je ze zou kunnen vinden, zou je ze kopen, Jan. Laten we wel zijn.
20: Ja.
19: Ja. Goed, laten we naar het weer gaan kijken. Als ik hier naar buiten kijk, schijnt het zonnetje, Jan. Wat heerlijk.
20: Ja hoor, het is een prima begin van de dag. De zon schijnt in het grootste deel van de provincie volop. We zien nu wel de ontwikkeling geleidelijk van meer stapelwolken. Van die cumuluswolken die snel omhoog schieten. Maar het buien heeft dat tot nu toe nog niet opgeleverd. Dat zal in de loop van de ochtend plaatselijk wel gebeuren. Maar niet overdreven veel. Dus in Alkmaar kunnen ze wat dat betreft ook de ochtend gerust tegemoet zien, denk ik wel. Een enkele bui valt niet geheel uit te sluiten. Maar meestentijds droog en zonnig, zeker aan zee. En de wind is zuidwesten matig. Vanmiddag, dan zien we de kans op buien wel wat toenemen. Maar de echt wat zwaardere buien, die lijken toch vooral over het binnenland te gaan trekken. Het zuidoostelijk deel van het land. Daarbij is er ook kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door, bij ons dus met nadruk niet al te talrijk. En misschien valt het op de meeste plaatsen net als gisteren weer mee. Want op veel plaatsen gisteren maar liefst 12 uur zon. Maar de temperatuur die komt niet veel hoger uit dan 17 graden. Want we zitten toch in behoorlijk koude lucht. Hoor. Voor 17 graden neem je begin maart je petje af.
19: Ja.
20: Maar nu is het duidelijk aan de lage kant.
19: Frisjes inderdaad.
20: Ja. En de wind die draait vanmiddag naar het westen. En is matig aan de zee af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht een enkele bui langs de kust met name. En dan morgenochtend meest droog weer, af en toe zon. En de wind die waait uit het westen. En morgenmiddag dan komt er iets meer bewolking. Maar het blijft waarschijnlijk meest droog. Later in de middag en morgenavond dan neemt de bewolking op de nadering van het frontsysteem van de nieuwe oceaandepressie toe. En gaat het van tijd tot tijd regenen. Temperatuur morgen op hetzelfde niveau als vandaag, zo'n 17 graden. En dan vrijdag wordt toch een dag met van tijd tot tijd. Misschien het meeste in de nacht van donderdag op vrijdag. Zo niet helemaal zeker. Maar van tijd tot tijd regen en motregen. Het front blijft wat slepen. Temperatuur zal ook niet veel hoger zijn vrijdag nog dan een graad of 18 tot 19, zuidwestelijke wind. En dan in het weekend dan zien we de luchtdruk, want die is sowieso de komende dagen wat hoger boven de Golf van Biscay in Frankrijk. Nou, dat hoge drukgebied, dat wint terrein. Maar er ontstaat ook een nieuw hoog tussen Schotland en IJsland. En daardoor blijft de stroming, omdat de luchtdruk boven Scandinavië aanhoudend laag is. Er ligt daar een depressie met veel regen die maar langzaam naar het oosten wegtrekt. Blijft toch uit het westen tot noordwesten komen. En dat betekent zo in het weekend nog niet echt heel veel belangrijk hogere temperaturen. Zoals op zondag wordt het niet veel warmer dan 18 graden. Zaterdag 19, dus dat houdt nog niet echt over.
19: Nee.
20: Neerslagkansen zijn niet al te groot. Maar helemaal compleet droog zal het ook net niet zijn. Hoewel in onze provincie het iets beter voor staat dat bijvoorbeeld het noordoosten van het land. Die zit natuurlijk wat dichter bij die Scandinavische depressie. En volgende week dan zien we de temperatuur langzaam oplopen. Zeker vanaf dinsdag. En dan komt er ook meer zon. Dus het wordt wat uitgesteld. Maar ja. We zien toch die verbetering wel optreden medio volgende week.
19: Maar dat duurt nog eventjes. Ja. En als ik er specifiek om mag vragen. We staan natuurlijk vrijdag de hele dag bij de Vier van Alkmaar. En dan zenden we ook live daar vandaan uit. Vrijdagochtend bijvoorbeeld. Ja. Je had het over een beetje een slepende depressie op dat
20: slepend
19: moment.
20: Slepend frontensysteem boven onze omgeving, ja.
19: Ja. Tot hoe laat sleept dat precies voort?
20: Ja, dat blijft zo'n beetje de grootste deel van de dag hangen, hoor.
19: Dus we hebben 's ochtends even een klein ponchootje nodig wel.
20: Ja, nou, kijk, in detail valt het pas goed morgen in te schatten. Okay, maar de neerslagkansen voor vrijdag zijn toch nog wel zo'n, 90%.
19: Okay,
20: dus de droog lijken we het niet te zullen houden.
19: Nee, dat mag duidelijk zijn. Weet je wat, wij spreken elkaar morgenochtend sowieso nog een keer. Dan gaan we wat specifieker kijken naar de vrijdagochtend. Hoe droog je het dan nog kunt krijgen voor ons, Jan. Goed?
20: Ja, ik ga vanavond vast in Alkmaar kijken.
19: Ja, dankjewel. Goed, Jan, dank en tot later.
20: Ja hoor.
19: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 1 file op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 minuten.

0: Cyrus met Flowers. Toepasselijk.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Want het kan altijd wat Flowers met Sjoerd natuurlijk. Sjoerd, goedemorgen.
3: Oh, wat ruikt het hier lekker, zeg.
0: Echt waar?
3: Oh, nou, het ruikt allemaal naar lelies. Heerlijk. De enige nog lekkerder dan de andere. Heerlijk is het. Ik ben in het zand, Pieter. En ja, ik sta nu in een zaal. En daar staan allemaal bloempotten met lelies erin. Allemaal genummerd. De een heet Liber Dance. De ander heet Liber Crown. De ander heet Imax. Maar ik zou je vertellen, het is niet die lelies zoals jij kent, zeg maar, op de tafel. Hè? Dat je die haalt bij de plaatselijke supermarkt misschien. Nee, dit zijn echt, nou ja, lelies van bijna mijn lengte. Dus 1,80 meter hoog.
0: Meen je dat?
3: En ja, fantastisch om te zien. Echt werkelijk prachtig. En het is het NK Lelykeuren. En Nederlands kampioenschap Lelykeuren. En het is vandaag, even kijken hoor, week 4. Want het duurt dus 4 weken. Elke week moeten mensen andere lelies keuren, nummers. En het is wat ik een uur geleden al zei, het is een beetje ingewikkeld. Jurgen, jij bent van de jury. Goedemorgen.
4: Zeker. Goedemorgen.
3: Jij jureert. Ja.

0: andere mensen die die lelies weer keuren.
1: Nee, wij jureren alle fasen.
0: Ja, oh ja.
1: Op dinsdagavond.
0: Ja.
1: En op woensdag is de keuringsdag.
0: Ja.
1: En de deelnemers moeten zo dicht mogelijk bij het juryoordeel komen.
0: Dus zo dicht mogelijk eigenlijk bij jou.
1: Ja.
0: Bij jouw oordeel, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Maar Ruud staat hier naast me. Ruud, jij bent volgens mij. Hi, goedemorgen. Jij gaat voor goud, hè, geloof ik.
2: Ik ga voor goud. Zeker.
0: Jongens, dat jullie het even weten. Staan hier ook meerdere andere. Ruud gaat voor goud. Want jij bent heel goed hierin.
2: Dat zijn jouw woorden.
0: Jawel, toch, Jurgen, of niet?
1: Ja. Ik vind dat hij het goed doet.
0: Ja, ik vind het goed doet. Ja. Maar kan het niet zo zijn dat Ruud meer weet dan jij, Jurgen?
1: Jazeker.
0: Ja. Dus dan is de ledenkudde eigenlijk weer beter dan het jury. Ja, het is heel ingewikkeld natuurlijk.
1: Ingewikkeld.
0: Ja.
1: Maar het is aan hem om zo dicht mogelijk bij ons oordeel te komen. En de jury bestaat uit minimaal drie keurders.
0: Okay.
1: Dus wij hebben op dinsdagavond ook wel eens discussie van ja, waarom geef je die nou dat cijfer en die nou dat cijfer?
0: Ja.
1: En het is aan Ruud om zo dicht mogelijk bij ons oordeel te komen.
0: Ja, en er is al. We zitten nu in week 4. Dit is de laatste week. Elke woensdag komen er nieuwe lelies op tafel. Ja. Daar komt eigenlijk op neer. Ja. En jureren maar. Dan jij hebt een bloknoot in je handen en daar staat op. Wat moet je dan doen, Ruud?
2: Je moet 5 onderdelen keuren.
0: Ja.
2: De bloem, het blad, de steel, de knop en de algemene vaas.
0: Ja. Gewoon hoe het eruit ziet.
2: En je ziet dat de jury 16 tot 19 punten heeft gegeven. Dus dat zit vrij dicht bij elkaar.
0: Ja. 16 tot 19 punten. Had je niet gewoon 1 tot 5 kunnen doen, Jurgen?
1: Ja, was makkelijker geweest.
0: Ja, maar laten we het ingewikkeld maken, hè?
1: Ja. We doen lekker eigenwijs en we doen gewoon 1 tot 20.
0: 1 tot 20.
1: Ja, en dan zeggen we inderdaad voor wat het laagste en het hoogste cijfer is.
0: Ja, dus het laagste is een 16.
1: Ja.
0: En het hoogste is 19 punten.
1: Ja,
0: Oké, dan ga ik jou eerst vragen, Jurgen. We hebben hier natuurlijk. Nou, hoeveel vazen hebben we hier staan?
1: 15.
0: 15. En de ene lelie vind ik nog mooier dan de andere. Ja. Wel andere. Heel grappig, Pieter. Want de ene lelie is de andere niet natuurlijk. Dat is op zich logisch. Maar ook het blad is heel anders.
1: Ja, je hebt in lelies heb je heel veel verschillende groepen.
0: Ja.
1: LA's, Orientals. En wat nu opkomt, zijn nieuwere Orientals. En dat zijn de dubbelbloemige.
0: Dubbelbloemige?
1: Ja, dus die hebben zeg maar minimaal 2 keer zoveel bloemblaadjes. En een heel gevulde bloem.
0: Ja.
1: En,
0: daar achterin. Ja, dat prachtig vind ik dat.
1: Ja, dat is, echt, dat is echt wel iets wat er aan zit te komen. Wat er nu echt aankomt.
0: Oh.
1: En we proberen zo verscheidenheid. Zoveel mogelijk verschillende soorten in de keuring te hebben.
0: Ja.
1: Zodat je niet altijd maar alleen maar Orientals hebt. Of alleen maar LA's.
0: Nee, precies.
1: En dat toch een beetje moeilijk maken.
0: Ja, nou, er lopen een aantal lelikeurders lopen dus hier in de zaal om te kijken. Want ze mogen gewoon de hele dag binnenkomen lopen.
1: Hele dag, ja.
0: En dan leveren ze uiteindelijk een blaadje bij je in.
1: Ja.
0: Bij de meester.
1: Ja, en dat wordt nagekeken. Ja. En dan wordt er
0: ook gespiekt.
1: Nee.
0: Ruud, spiek jij wel eens?
2: Er wordt bij mij wel gespiekt.
0: Laat de score daar toch achter, Cor? Cor, heb jij al een keer gespiekt of niet?
3: Nee.
0: Nou, je hebt je bril wel verdacht op je neus zitten, vind ik. Op dat puntje. Want iedereen wil bij jou afkijken natuurlijk.
2: Ja, ik ben de beste, dus ik wil naar kijken.
0: Ja, precies. Ja, toch?
2: Nee, gekkigheid. Maar er wordt weinig afgekeken, denk ik.
0: Wat doe jij in het leven?
2: Ik ben bemiddelaar, dus ik zit in de handen van de bollen van de lelies.
0: Oh, jij zit in de handen. Dus jij ziet er heel veel voorbij komen.
2: Ik zie heel veel lelies voorbij komen. Dat is ook mijn voorsprong, denk ik.
0: Nou, laten we nou bijvoorbeeld eens de heb je die al beoordeeld? De IMAX?
2: Die heb ik beoordeeld,
0: Nou, laten we eens kijken naar die IMAX. Nou, ik zou zeggen, prachtig ding.
2: Ja, hij is zeker prachtig. Lang. Ik heb hem ook goed beoordeeld. Maar als ik nou de cijfers geef, dan het is live op de radio. Dan kan iedereen het overnemen.
0: Ja, dat willen we natuurlijk allemaal niet, inderdaad. Maar is het een... Je kijkt dus inderdaad naar het blad. Ja, dat snap ik, Cor. Ja, Cor die wil meeluisteren. Dat snap ik.
2: Dat snap ik.
0: Ja, maar dan let je daar jury ook... Ja.
1: Waar je eigenlijk hierbij op let, is dat het een hele mooie bloemvorm is. Dus echt een mooie cupje is.
0: Ja.
1: En bij het blad kijk je dan wel naar die bladpunten. Dat het een klein beetje geel is. Daar haal je dus iets wat van af, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar verder, het is wel een hele mooie gevulde vaas.
0: Ja.
1: En de bloemvorm is goed. De knopkleur is goed.
0: De knopkleur.
1: Dus ja, deze scoort best wel hoog.
0: Oh ja,
1: eigenlijk wat Ruud zegt.
0: Maar gaan we die kant op, dan kom je een beetje bij de gekartelde. Kijk, en dat vind ik nou, ik vind dat persoonlijk niet zo mooi. Ik vind het,
2: dubbelbloemig is het.
0: Ja, dubbelbloemig. Ja, ik vind die andere daar achterin vind ik wel mooi. Maar dit is dus dubbelbloemig? Oh, oké. Okay. Ja. Ik vind het een beetje een gekartelde blad heeft. Vind ik dan niet zo mooi. Maar daar moet je dus doorheen kijken.
1: Nou, het voordeel is wel is dat hij geen stuifmeel hebt.
0: Nee.
1: Dus dat je geen viezigheid op je kleren krijgt of op de vloerbedekking of weet ik het wat.
0: Ja.
1: En dat die over het algemeen staan ze ook langer op de vaas.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, stel dat ik vis en vlees moet gaan beoordelen zelf thuis.
1: Persoonlijk, hè?
0: Ja, precies.
1: Dat
0: kies ik vaak voor vlees. Ja. Weet je, minder voor vis. Maar dat wil niet zeggen dat die vis niet uit. Nou goed, je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ik vind het salamootje ook erg.
0: Ja, dat bedoel je. Maar snap je wat ik bedoel? Dus daar moet je natuurlijk enorm mee opletten dat je niet je persoonlijke voorkeur erin hebt.
2: Persoonlijke smaak is totaal onbelangrijk.
0: Want dan ga je bij Jurgen liggen, ga je nat.
2: Dan ga je bij Jurgen nat.
0: Ja. En wat wint hij nou als hij straks. Het kan zijn dat Cor nog met de hoofdprijs natuurlijk...
1: Er is een geldprijs. Ja. En uiteraard, volgende week hebben we de prijsuitreiking. En een bos bloemen. En, ja. Of morgen. En, ja. Maar er is inderdaad een geldprijs te winnen voor alle categorieën 3.
0: Ja.
1: En de eer. Ja, ja. Je doet
0: kan ik ook meedoen bijvoorbeeld?
1: Zeker.
0: Echt waar? Ja. Zal ik eens een keer... Moet jij kijken of ik het goed doe, ja? Ja. Oké, okay, nou dan lopen we... Wij zijn er eens één aan, ga ik hem keuren.
2: Ja, kun je deze bloem
0: maken? Kun je deze bloem? Nou, dit is dus een dubbele
1: bloem.
0: Hij is roze. Nou, roze vind ik sowieso mooi. Oké, okay, dan ga je dus, hè. Het is een prachtig blad, vind ik zelf. Ik hou van dit blad. Het staat heel mooi in contrast ook met de bloempot.
1: Ja, maar cijfers. We willen cijfers.
0: Ja, we cijfers horen. Ja, even kijken hoor. 16 tot en met 19 natuurlijk. Nou, dit is wel een... het is ook een beetje een zootje, vind ik. Dus ik geef hem een...
1: Ja, dat heb je de goede opmerking.
0: Ja, weet je dat?
1: Zo hebben we gisteren ook te staan.
0: Echt waar, zie je? Ja, ja. Gewoon, ja, dus ik geef toch een 17. Nou. Dus, en dat is op zich, kijk, je moet, ja, weet je, het is niet voor de moeite, maar het is wel...
1: Je zit redelijk in de buurt.
0: Zit ik echt in, ja, toch?
1: Ja, dat is logisch, ja. Toch?
0: Wat het leuke is, het leuke is...
3: Sorry, short.
0: Ja, maar wat is er? Ja, maar ja, goed, ja, maar daar kom je ver mee, hè? Dat, ik bedoel, dat doe ik al 25 jaar. Nee, maar ja, het leuke is, kinderen mogen ook komen, hè? Dus die mogen ook...
1: We hebben de eerste keuringen, we altijd, dit jaar hadden we 5 basisscholen.
0: Ja.
1: Die komen dan met groep 7 of groep 8.
0: Ja.
1: En die komen ook keuren. Ja, en die zijn dan enthousiast. En we hopen dat die dan mee blijven doen, zeg maar, de andere weken.
0: Ja, ja.
1: En het is toch mensen enthousiast maken voor het bollenvak, de lelies, alles wat er gebeurt hier in het Noordkop.
0: Nou, leuk hoor. Nou, gaan we verder, Pieter. Ik denk dat ik deze... Dit is ook een beetje een zootje, 16 punten.
3: Nou,
0: we
3: gaan gewoon dus door. Even positief.
0: Ja, hey, hallo, kom op zeg. Nou, deze is prachtig. Oh, deze. Even ruiken. Gaat het ook om geur eigenlijk, of niet?
1: Nee, daar letten we niet op.
0: Oh, jammer. Nou, zou ik wel... Nou, ook belangrijk.
1: Ja. Ja, ook belangrijk.
0: Ja, ook belangrijk. Zeg, Piet, je kan nog meedoen met de NK-ledenkeuren.
3: Alleen als jij ook mijn lelies keurt dan,
0: Dan keur ik weer jouw lelies en dan keuren wij elkaar uiteindelijk. En dan kijken we wie er van ons tweeën gewonnen heeft.
3: Nou, ik denk allebei dan als we het goed doen. Dankjewel, Sjoerd.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
7: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
8: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
9: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
12: Goedemorgen. 40% van de huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Amsterdam heeft extra ondersteuning nodig in de praktijk. Vooral kwetsbare patiënten zijn hierbij gebaat. Een nieuwe locatie van de gebruikersbus in Amsterdam-Oost zorgt voor veel commotie in de buurt. In deze bus kunnen verslaafden tijd doorbrengen, zodat ze dat niet op straat doen. Het doel is dus om overlast tegen te gaan, maar bewoners hebben daar geen vertrouwen in en zijn een petitie gestart. En we volgen de fans John en Erika van den Berg uit Abbenes, die vandaag afreizen naar het WK in Amerika. Zelfs hun koffer is oranje en ze hebben voor maar liefst 50 dagen ingepakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
14: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
15: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
13: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
16: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
17: Zou ze ook morgen willen invoeren?
16: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
13: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
12: 3 files, eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, net iets meer dan 5 minuten. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen 5 minuten. En het langst in de file sta je op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotervaart bijna 10 minuten.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Dit is een uittip.
20: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: OMD met Enola Gay. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. En doe een jas aan vandaag, want het is echt potverdorie niet al te warm hoor. Voor deze woensdag 10 juni voelt het een beetje aan als 10 maart. Niks aan te doen. Het is 11 minuten over 9 en Anne is erbij voor redactie en productie. Good morning.
1: Hello, good morning.
0: En ja, good morning to Rachel, want die is er ook bij.
1: Yes,
0: die doet
1: good morning
0: het nieuws.
1: To you too.
0: Ja, hartstikke gezellig, jongens.
1: Wat is er, waarom?
0: Ja, nee, ik moet lachen. Ik zit nog een heel klein beetje met één been in Albanië. Ik ben daar geweest afgelopen weekend met het hockeyteam van mijn zoon. Wat een chaos, ik kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: Maar ook heel gezellig. Hartstikke leuk en toestanden. Maar ik had wel op de heenweg gewoon de klassieker. Het huilende kind naast mij.
1: Oh, no way. In het vliegtuig?
0: Ja, in het vliegtuig.
1: Hoe oud zijn ze?
0: Oh. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Zo erg was het niet. Nee, ik had een huilende baby. Want we zaten niet allemaal naast elkaar met het hele team of iets dergelijks. Ik zat gewoon naast een mevrouw met een huilende baby.
1: Oh, en heb je er een beetje geholpen?
0: Nou, een flinke tik uitgedeeld. En toen ging het gewoon. Nee. Nee, ik heb... vriendelijk geglimlacht van tijd tot tijd. Als daar ruimte voor was.
1: Zo'n dwingende glimlach van
0: hou je hond.
1: Was het non-stop, dat huilen?
0: Nou, in het begin wel. Kijk, als zo'n ding helemaal in de lucht is, dan valt zo'n kind in slaap natuurlijk. Al die indrukken, dat snap ik allemaal wel. Ik weet wel enigszins hoe het werkt. Maar er was wel een bijzonder moment. Bij het taxiën, toen had zij het kind op schoot. En toen zei de steward, of stewardess, hou me het goede. Die zei, de kind moet even naast je gaan zitten. En toen zei ze, nou, dat gaat niet gebeuren, want dan gaat hij heel hard gillen en er wordt helemaal niks. En dan gaat hij terugkruipen.
1: Oh, sorry, maar hoe oud was dit kind? Ik heb echt gevoeld dat het een baby was.
0: Ja, dat was een soort van baby, weet
1: van
0: ik veel.
1: Van een kind van 4,
0: Nee, weet ik, gewoon klein.
1: Hij had een eigen stoel.
0: Hij had wel een eigen stoel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik denk ook wel een luier om. Dus zeg maar...
1: Maar dan kun je ook 4 zijn, toch?
0: Ja.
1: Ja, hij wel.
0: Dat 84 zijn, maar goed, laten we het daar niet over hebben. Ik denk dat hij... net aan of nog net geen 2 was.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus kon nog niet echt mee in discussie gaan of iets dergelijks.
1: Mm-hmm.
0: Dus zij heeft dat kind op schoot. En die stewardess die zegt... nee, sorry, je moet echt op die stoel. En zij zegt, nou, gaat gewoon niet gebeuren.
1: Oh.
0: En er ontstaat een soort van onprettige situatie. En op dat moment komt er iemand anders, een andere steward, aanlopen... met een soort van verlengriem. En mag die gordel omdoen. En toen mocht ze hem opeens wel op schoot.
1: Gelukkig.
0: Toen dacht ik, wat is hier nou... doe nou gewoon een normaal met je regels en dergelijke in zo'n toestel.
1: Beetje als, meedenken.
0: Jij bent van meedenken een beetje. Nou, ik vind het vooral gek dat... Er zijn 2 dingen gek hieraan. A, dat die mevrouw zegt... dat kind is de baas over de situatie. Daar vind ik lastig als moeder of als vader. Ben jij in principe de baas over de situatie? Maar ik ben zelf ook een vader. Dus ik weet dat je soms denkt... poeh, ik heb hier echt geen zin in deze hele discussie. Want anders moet je heel erg mot gaan staan maken... met je eigen kind in een vliegtuig. En dan denk je, laat me nou lekker bij mij zitten. Als we met z'n allen neerstorten, dan gaan we er toch wel aan. Dat zou je kunnen denken.
1: Ja, maar
0: dat zou ik denken. Ik zou denken, wat maakt dat ene gordeltje nou uit? Dat ding gaat 500 km per uur... crash de grond in. Oh, gelukkig had ik mijn gordel om. Dat maakt natuurlijk niet uit.
1: Maar jij bent echt onwijs van de regels. En dit is toch een regel dat iedereen in de gordel moet voordat je omhoog gaat.
0: En als je dus een gordel hebt die je om dat kind heen kunt doen als je hem op schoot hebt. Zeg dan gewoon dat het oké is als je je kind op schoot hebt.
1: Maar ik denk dat dat wel een van de last resorts is.
0: Ja.
1: Dat je eerst even dat kind
0: dan moet je dus eerst ruzie maken met z'n allen.
1: Beetje raar.
0: Is toch niet nodig.
1: Nee. Maar die mevrouw had toch ook kunnen zeggen... prima, mijn kind kan even 2 seconden hier links zitten... en dan hou ik zijn hand vast en dan is het ook klaar.
2: Wacht maar tot je kinderen
0: hebt. Ja, ik wou net zeggen, wacht maar tot je zelf kinderen hebt. Want zo, je kunt niet een kind 2 seconden ergens neerzetten... en dan komt het allemaal wel goed. Nee, dat gaat niet. Nee.
1: Dat twijfel ik toch aan, hoor.
0: Nee.
1: Maar kwam er toen een ruzie tussen de stewards, de stewardessen?
0: Nee, dat is ook niet ontstaan.
1: Oh.
0: Toen was iedereen een soort van gemeenschappelijk boos. Maar dat kind bleef wel op schoot zitten. Dus de enige winnaar hierin was gewoon die koter zelf natuurlijk weer. En ik, want ik had er niet veel last meer van.
1: Gelukkig. Dat scheelt.
0: Wat mij betreft. Ja. Maar goed, ik heb nu nog steeds geen zin meer om te vliegen.
1: Nee?
0: Nee. Ik vind het allemaal veel te veel gedoe, joh.
1: Nou, ik vind toch dat je het goed hebt gedaan.
0: Onbedankt.

0: De 4 van Alkmaar. We gaan jou maar zo meteen eens even bellen. Kijk hoe het gaat. Met de voorbereidingen voor de duidelijkheid. Want hij is nog niet aan het lopen hoor, of zo.
1: Dat weet je niet. Misschien is hij
0: dat
1: nu wel
0: aan het trainen. Dat zou kunnen natuurlijk. Je hoort hem zo meteen na Bruno Mars met Risk It All.

0: Jeetje, Anne. Is dit jouw nieuwe lievelingsnummer?
1: Ik krijg toch helemaal zin om verliefd te worden zo? Of niet?
0: Heb je dat met dit nummer?
1: Heb jij dat
0: Ik heb jou nog nooit zo enthousiast mee zien doen met een nummer. En jij kunt best wel enthousiast meedoen met nummers.
1: Klopt.
0: Bruno Mars met Risk It All. Als je nog eens een plaat aan wil vragen voor Anne.
2: De vier van Alkmaar. De vier van Alkmaar.
0: Ja, het gaat gebeuren aanstaande vrijdag. En sterker nog, vandaag zijn ze met z'n allen van start gegaan. Maar aanstaande vrijdag zetten we onze radiostudio neer bij de Grote Kerk in Alkmaar. We gaan alle lopers van de vier van Alkmaar aanmoedigen en zenden de hele dag live uit op radio en televisie. We hebben er natuurlijk knijterveel zin in. En ik denk onze collega Jelmer van vandaag de dag ook. Jelmer, goedemorgen.
3: Hi, wat vertel jij dit enthousiast.
0: Ja, je houdt maar niet op over die 25 kilometer. Zoveel zin heb je erin, hè?
3: Zoveel zin. Ik kan echt niet wachten. Echt serieus. Nee,
0: we hebben je er een klein beetje ingeluisterd natuurlijk. We hebben je met lichte dwang onder druk gezet om die 25 kilometer aanstaande vrijdag te gaan lopen. Heb jij nog een beetje voorbereiding gedaan? Ben je er een beetje klaar voor?
3: Ja, ik heb mijn balkon heen en weer gewandeld. Dat is
0: sowieso
3: al heel wat. Ja. En dat is het eigenlijk.
0: Oké.
3: Okay. Dus
0: je gaat toch eigenlijk een klein beetje cold turkey je wandel toekomst tegemoet?
3: Ik ga 100% cold turkey wandelen toch?
0: Okay.
3: Ja, absoluut.
0: 100%. We hebben je vorige week even op pad gestuurd met Sjoerd en wandelcoach Roos. Heb je nog iets aan de tips van Roos gehad? Dat je dacht van, hier moet ik toch nog even rekening mee houden. Ze had het over je schoeisel, kan ik me herinneren.
3: Oh, ik heb trouwens wel iets gekocht.
0: Wat?
3: Ja, ik heb me wel voorbereid. Ik ben bij de Decathlon geweest.
0: Nee, toch?
3: Ja!
0: En heb je je laten adviseren?
3: Dat ga ik gewoon nog vergeten ook. Nee, ik heb Marino wollen sokken gehaald.
0: Echt? Wat goed!
3: Weet je hoe duur die dingen zijn? 22 piek.
0: Dat meen je niet.
3: Ja, 22 piek voor één paar.
0: Ongelooflijk. Je kreeg wel twee sokken in ieder geval. Dat scheelt. Ja. Maar je had volgens mij helemaal geen wandelschoenen, toch? Of mis ik even iets?
3: Nee, nou die ga ik natuurlijk echt niet kopen. Dat vind ik echt
0: Waarom niet?
3: Nee, ik ga het gewoon doen op mijn lekker stadsneakertje.
0: Met die wollen sokken erin? Wat gebeurt hier allemaal, Jelmer? Zou je dit nou wel doen? Het is een vierdaagse. Het is zeg maar gewoon 25 kilometer lopen.
3: Ja, maar ik ga even lekker dure schoenen kopen voor één dag.
0: Ja, maar hierna ben je hoekt. Hierna wil je heel veel vaker gaan lopen.
3: Nee, hierna ben ik helemaal niet vaker gaan lopen. Dit wil ik één keer. Daar heb ik mezelf genoeg afgebeizigd.
0: Ja.
3: Nee, dus ik ga het gewoon lekker op mijn sneakertjes doen.
0: Ja, maar ik heb daarnet ook eventmanager Jeroen Wouda van de Vier van Alkmaar gesproken. Die had ook nog wat tips voor je. Komen ze aan.
4: Nou, afhankelijk van het weer natuurlijk de juiste kleding. Ja, zorg ervoor dat je, als het wel gaat regenen, ook droge sokken mee hebt. Als weer het zonnetje schijnt, uiteraard gewoon de zonnebrand. En dat eigenlijk even genieten vooral van.
0: Ja, geniet er vooral van. Maar
3: ik hoor geen schoen.
0: Nee, maar ik hoor wel droge sokken. Dus betekent dat je eigenlijk twee paar had moeten kopen, jammer. Was en nat worden. Dus ik denk dat je terug moet om nog voor 22 euro.
3: Oh, wat ben jij toch een Pieter Kok.
0: Ik bedenk het niet, het was Jeroen. Jeroen heeft wat gezegd en Roos heeft gezegd dat je schoenen moest hebben. Dan sta je daar met één paar wollen sokken. Ik denk dat je het nog geen 10 minuten volhoudt. Wij willen gewoon dat je dit gaat halen. Hè? We zijn gewoon positief hier bij de ontbijttafel. We gunnen jou dit. We gunnen jou helemaal die...
3: Jij neemt één ding mee en dat is een zweep.
0: Oh,
3: en daarmee ga jij achter me aanlopen. Ja. Ik kom met een bloedende rug bij de finish. Dat is wat gaat gebeuren.
0: Ja, Oké, nou, wat wordt dan jouw strategie? Als jij het nou voor het zeggen hebt, wat zou jij... En dat hoort wel nog steeds bij 25 kilometer lopen. Maar wat zou jij dan...
3: Ik zeg een elektrische fiets. wat mijn tactiek zou zijn...
0: Ik ben zo blij dat je hier nog niet over nagedacht hebt. Want dat betekent dat wij dit gewoon mogen bedenken. Oké, dan is de tactiek... koop een paar fatsoenlijke schoenen. Die wandelschoenen zijn helemaal niet zo duur. En dan kun je nog eens een keer lekker naar de Ardennen met iemand. Of zo.
3: Nee, kijk, weet je, ik heb het zo bekeken. Maar dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen. Dus jij moet eventjes je oren dicht doen.
0: Ja, oké.
3: Ik heb het zo bekeken dat ik gewoon echt mijn uiterste best ga doen op deze schoentjes. Maar ik kijk ondertussen gewoon heel even op de borden welke buslijn waar ik zoek.
0: Oké. Ik haal Anna er even bij. Anne, we moeten dus wel even die GPS-trekker nog in zijn jas.
1: In die sokken.
0: Ja, in die sokken van hem. Oh. Ja, want die sokken die gaat hij niet kwijtraken natuurlijk. Jammer, ik hou mijn hart vast. Ik kan niet anders zeggen.
3: Ik hou ook mijn eigen hart vast en hij stopt nu al een beetje met kloppen. Dus ik weet niet of ik morgen dat wel haal.
0: En gelukkig is het vrijdag pas. Je hebt morgen nog om bij te komen van het idee. En dan vrijdag gas geven.
3: Ja.
0: Goed?
3: Ja, gas erop jongens. Gas
0: ik heb er echt zin in.
3: Gaan we die bananen. Hartstikke leuk. We gaan er een feestje van maken.
0: Oké, bedankt dat we even mochten bellen. Jammer.
3: Oké, geniet van de show, hè.
0: Ja, dankjewel. Doei. Jeetje jongens, aanstaande vrijdag samen dus met NH bij de Grote Kerk in Alkmaar. Voor de vier van Alkmaar. Kom vooral even langs als je daar in de buurt bent. Of een van die vijf afstanden gaat lopen. Want we staan er gewoon aan. Je loopt daar langs. Je kunt gewoon zwaaien. Ja. Ga je wuiven zoals de koningin?
1: Wuiven zoals Beatrix.
0: Dat zo doen we niet. We doen gewoon zo.
1: Ja,
0: lekker met het losse handje. Mocht je er nou niet bij kunnen zijn, maak je geen zorgen. Want je bent er altijd bij NH. En we zijn de hele dag live op de radio. En dan ook nog eens een keertje op de televisie. Dus je kunt ook alle mensen die langslopen bewonderen.
1: Gezellig.
0: Ik denk niet dat Jammert gaat halen.
1: Nee?
0: Nee joh. Die sneakertjes. Met die wollen sokken in sneakers. Heb je dat wel eens gedaan? Dat is ook niet fijn.
1: Als het regent is dat niet fijn. Hè?
0: Oh man. Ik hou echt mijn hart vast. We gaan het allemaal meemaken. Vrijdag is het zover.

0: voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Ik ben Rieke uit het mooie Amsterdam.
8: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel
9: Het is 9:30. In Burgervlotbrug is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bijna de helft van de Amsterdamse huisartsen in achterstandswijken heeft ondersteuning nodig in de vorm van een gespecialiseerd praktijkondersteuner. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat er een extra persoon werkt in de huisartsenpraktijk die patiënten helpt met meer dan alleen medische kwesties. Patiënten komen bijvoorbeeld keer op keer langs met hoofdpijn of buikpijn zonder dat er echt een medische oorzaak is en dan kan de praktijkondersteuner daarbij helpen. Rianne van Poelgeest is zo'n praktijkondersteuner. Voluit heet het praktijkondersteuner krachtige basiszorg. Ze werkt bij een huisarts in Buikslotermeer en zij vertelt voor wie deze hulp cruciaal is.
11: Ja, dat zijn vooral de kwetsbare patiënten. Geen stabiel steunsysteem. Veel problemen op veel vlakken. Armoede. Er is in deze wijk zijn er ook veel patiënten helaas slachtoffer van toeslagenaffaire. Of ze kunnen de weg niet vinden. Er is ook heel veel schaamte. Er is ook gewoon heel vaak niet weten wat er aan de hand is bij jezelf.
10: Kwetsbare patiënten dus die gebaat zijn bij deze hulp. Een deel van de huisartsen in de Amsterdamse achterstandswijken heeft al zo'n praktijkondersteuner, maar 40% wacht daar nog op. De nieuwe locatie van de tijdelijke gebruikersbus in Amsterdam-Oost zorgt voor veel onrust in de buurt. Wat is een gebruikersbus? Dat is een bus die is ingericht als hangplek voor drugsverslaafden. Met het idee dat er dan minder overlast is op straat. De bus verhuist per 29 juni naar de Linnaeusstraat ter hoogte van de taxistandplaats. Hij staat nu op het Schavenzandeplein en ondernemers ervaren er nu al veel overlast van.
12: Het is schrijnend, man. Ze ziet wat hier gebeurt. Dat is echt waar.
13: Inbraken, diefstal, junkies die proberen te overnachten in ons pand. Overlast, intimidatie.
12: Maar dan liggen ze hier gewoon onder het afdak met matrassen. Dan liggen ze te slapen als je aankomt. De flessen drank staan ernaast.
10: Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer geeft toe dat er vooraf geen overleg is geweest met de buurt.
14: Nou, als ik het ga vragen aan mensen, dan zeggen ze altijd nee. En niemand wil het in zijn voortuin of in zijn achtertuin.
10: Buurtbewoners pikken dit niet en zijn daarom een petitie gestart om de komst van de bus of de verhuizing van de bus tegen te gaan. Hij is gepland om er tot eind dit jaar te staan. En dan noem ik nog even de trajectcontrole op de A7 die vandaag is ingevoerd. Er werd op deze snelweg veel en hard gereden. Met uitschieters tot wel 200 km per uur. Dus het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat vonden het tijd om maatregelen te nemen. De trajectcontrole was er al sinds januari de andere kant op. Maar nu is het in beide richtingen oppassen geblazen. De controle moet de A7 veiliger maken en de kans op ongelukken verkleinen. Rij je te hard over het hele traject, dan kan je een boete verwachten. De gemeenteraad van Amsterdam bespreekt vandaag het nieuwe coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. In het akkoord zet de coalitie onder meer in op minder ruimte voor auto's, meer groen en betaalbaar wonen. Zo verdwijnen de komende jaren tienduizenden parkeerplaatsen en worden parkeervergunningen duurder. Wel is er op deze manier ruimte voor nieuwe parken en duizenden extra bomen. Ook stijgt de toeristenbelasting stapsgewijs naar 20%. De coalitie van Pro-Amsterdam en D66 heeft samen een meerderheid van 25 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Vanaf 12:30 is het debat over het coalitieakkoord te volgen op AT5. Het WK voetbal dan. Twee rasechte fans uit Abbenes, die we met NH volgen, vliegen vandaag naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het gaat om John en Erika van den Berg. Ze gaan het Nederlands elftal aanmoedigen tijdens de wedstrijden in de groepsfase en hopen natuurlijk op nog veel meer wedstrijden. Het is een droom die uitkomt. Ze hebben er 5 jaar voor gespaard en ze hebben er alle vertrouwen in, ondanks de niet zo heel succesvolle oefenwedstrijd van Nederland.
15: Oefenwedstrijden weer gezien heb van Nederland zelf al, begint het gemorrel weer onder de supporters. En ik vind, loop nou niet altijd te mouwen en te mekkeren dat het zo slecht is. Een Nederland zelf al en een oefenwedstrijd, die twee gaan meestal niet samen. Dat zijn meestal hele slechte wedstrijden. Vinden wij als Oranje Legioen horen inderdaad het team te steunen. En daar kun je dus merken dat het wat minder ging met Oranje, omdat ze niet voldoende gescheund werden.
10: Kortom, we moeten ons niet van de wijs laten brengen.
9: We moeten ons niet gek laten maken, jongens.
10: Nee. Dit zijn de experts waar we op
9: We worden nog steeds wereldkampioen. Wat zei je nou? Ze gaan echt lang weg, hè?
10: Ze gaan lang weg. Ze hebben ingepakt voor 50 dagen. Hun oranje koffer, moet ik erbij zeggen.
9: Wauw.
10: Ja. Hoe langer, hoe beter.
9: Ja, dat is natuurlijk zo, want dat betekent dat we verder komen. En ze hadden er ook nogal lang voor gespaard.
10: Ja, ze hebben er al 5 jaar voor gespaard.
9: Wauw.
10: En er zit nog een verhaal aan vast, want de tickets zouden eigenlijk in totaal €13.000 zijn.
9: Ja.
10: Maar er is gelobbyd door de KNVB dat het voor mensen
9: was
10: die
9: veel te duur
10: lid zijn van de vereniging goedkoper is.
9: Ja.
10: Dus nu was het in totaal €870.
9: Voor de tickets?
10: Voor de tickets.
9: Oh.
10: Maar goed, er komt natuurlijk van alles bij.
9: En je vliegtickets.
10: Je hotel.
9: Natuurlijk snap ik, maar dat is toch een besparing van ruim €12.000.
10: Ja.
9: Er zijn dagen dat je het niet verdient.
10: Nee.
9: Lekker,
10: ben je jaloers?
9: Hoor.
10: Zou je er willen zijn?
9: Voor geen meter jaloers.
10: Nee,
9: Anna heeft mij 1 keer in een stadion gezien. Dat was ook niet fraai.
10: Nee. Ja, dat was wel leuk eigenlijk.
9: Ja, nee, dat is mensenmassa's, pretparken, voetbalstadions.
16: Pretpark staat nog op de lijst.
9: Nee, dat ga ik zeker niet doen, Anne.
16: Ik heb voor mijn verjaardag gevraagd.
9: Ik ga nergens in.
16: Maakt niet uit.
9: Nee, ik ga ook niet mee.
16: Je mag ook best wel wachten.
9: Ik ga ook op de parkeerplaats.
10: Ja. We volgen het veilig op de bank.
9: Ja, precies, ja.
10: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
9: Dankjewel, Dago. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Vanochtend zijn er perioden met zon, maar er ontstaan ook stapelwolken die plaatselijk kunnen uitgroeien tot een bui. Ook vanmiddag een buienkans, maar ook geregeld zon, vooral aan de kust. Het wordt echter niet warmer dan 17 graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig. Eerst uit het zuidwesten, vanmiddag uit het westen. Morgen in de ochtend droog weer met af en toe zon. In de middag blijft het waarschijnlijk ook geruime tijd droog weer. Maar later in de middag neemt de bewolking toe en donderdagavond gaat het af en toe regenen en motregenen. Het wordt morgen niet warmer opnieuw dan zo'n 17 tot 18 graden. En de wind is meest zuidwestelijk tot westelijk en matig van sterkte.
9: Jan, dankjewel.

0: Potverdorie. Dat is lang geleden. Is dit nog jouw jeugd of was je hier te jong voor? Star Maker?
1: Ik weet niet of ik er was.
0: Idols?
1: Wanneer kwam dit?
0: Het was de eerste Idols. En dit waren zeg maar alle afvallers. En die gingen toen samen een...
1: Nee, toen zat ik op de basisschool. Ik denk dat ik misschien in groep 5 of 6 zat.
0: Star Maker, Nederlands televisieprogramma.
1: Oh, sorry, nee. Star Lied.
0: Ja, Star Maker Lied. Nummer. Is geschreven. Gecoverd. Nee, dit is weer heel wat anders natuurlijk. Zoek nou even op. Kom op, even sneller. Damn, I think I love you. Chaotic, inderdaad.
1: 2001. Nou, toen was ik hopelijk 4.
0: Net aan 4.
2: Okay. Misschien hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, okay, dat is wel echt lang geleden.
1: Maar dat was niet Idols, toch? Was het niet Idols? Geleden? Dat klopt dan niet.
0: Maar hoe heette dat dan? Nee, dat was toch wel... Het was toch met Jim en Jamai?
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde jaar als Jim en Jamai. Jim en Jamai.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Ja, want zij waren zeg maar de losers.
1: Nee,
0: en toen gingen zij samen...
1: Ik heb ook een basisschool gezien. Zie, 2003. Twee jaar later.
0: Oké, okay, maar wie heeft er dan gewonnen? Ah, maakt toch allemaal geen zak uit.
1: Wie gewonnen heeft, Jamai?
0: Ja, nee, dat weet ik toch.
1: Oh.
0: Van, ja, nee, van hun, dat weet ik wel. Maar waar kwamen dan deze mensen vandaan? Van,
1: Sita is toch chaotic?
0: Ja, weet ik. Maar
1: die zaten in een soort Big Brother-achtige situatie, toch?
0: Was dat? Ah, jongens, ik weet het al niet meer, hoor. Het is allemaal zo lang geleden. 25 jaar terug, hè? Man, man, man. Goed, het is tijd om iets weg te geven. Niet zomaar iets, dat is de ontbijttafel kaasschaaf. Hoe wil je die precies? Gewoon even het woord kaasschaaf appen naar 088-850-51-52. Wat is er?
1: Het programma heet de Star Maker.
0: Jawel. Toch wel. Het is gewoon een voorloper van Idols geweest.
1: Ja, sorry.
0: Ja, oké.
1: Okay. Voor mijn tijd.
0: Bedankt voor het nog even opzoeken.
1: Graag gedaan.
0: Ik probeer hier een kaasschaaf weg te geven. Kunnen we heel even serieus? Ja, bedankt. Het is een prachtig mooie kaasschaaf. Hij heeft een geel handvat met gaatjes erin, waardoor jullie op kaas lijkt. En een vlijmscherp mes om jouw kaas prachtig mooi en strak af te snijden. Hoe win je hem precies? Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en gewoon even 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Op deze wijze. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Als je dat doet, niks aan de hand. Maar je moet niet stiekem goedemorgen gaan zeggen of zo. Of je naam.
1: Als we het niet merken.
0: Nee, maar ik wil het allemaal niet horen. Alleen 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf. En wie weet is hij dan zometeen voor jou.

0: Ach, een van mijn lievelingsnummers dit.
1: Wist je dat wel, Han?
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: Oh, komt omdat de Electric Light Orchestra is.
0: Ja, en wat is daarmee dan?
2: Daar heb je alleen maar lievelingsliederen van, volgens
0: ja?
2: mij.
0: Ja, en waarom is dat dan? Kom op, heb ik allemaal...
2: Dat was je vakantiebandje.
0: Dankjewel.
4: Hij is gaaf. Gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Wat stond op de andere kant van het vakantiebandje?
2: Frans Bauer.
0: Ook met een E en met een L.
2: Elvis Presley.
0: Ja.
2: Goed, hè?
0: Ja.
2: Wauw, zullen we een keer een vriendenquiz doen?
0: Laten we eerst die kaasgaaf maar eens even weg gaan geven. Want ik ga hem alleen maar uitdelen aan degene die op de juiste manier zijn telefoon opneemt. Dus we gaan iemand bellen en kijken of dat op de juiste manier kan. Ik denk het wel hoor. Gaat vaak goed.

0: Kaashaap, kaashaap, kaashaap.
1: Ja, jij zit alweer te knikken aan, maar ik hoorde eerst een hm. Hoorde jij ook eerst een hm?
2: Nee, dat hoorde ik niet.
1: Ik heb ook niks aan jou. Nou, in dat geval reken ik hem goed. Misschien was het een technisch mankement. Hallo.
3: Hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
3: Ik spreek met Mario de Busser.
1: Mario de Busser uit Haarlem. Ik heb goed nieuws voor je. Doordat Anne weer zo coulant is, heb je de kaasschaap gewonnen.
3: Nou, helemaal fantastisch.
1: Want je was wel een tijdje stil, hè, voordat je wat zei, Mario. Je was wel aan het twijfelen, of niet? Je dacht, nou, heb ik die idioten nou echt aan de lijn?
3: Nou, precies. Want ik had verleden keer had ik ook 3 keer kaasschaaf geroepen. En toen was er niemand.
1: Dat meen je niet?
2: Oh,
3: ja,
1: toen had je gewoon heel iemand anders aan de telefoon.
3: Nee, helemaal niemand.
1: Nou, potverdorie. En waren wij het wel die aan het bellen waren? Of dat
3: ja,
1: ook
3: zeker.
1: Niet?
3: Oh, ja, zeker.
1: Je hebt een keer misgegrepen.
2: Ja. Technisch mankement.
1: Nou,
3: technisch mankement.
1: Wat heerlijk. Hij is nu dan helemaal voor jou, Mario.
3: Helemaal geweldig. Ja. Hartstikke leuk.
1: En waar komt hij te liggen bij jou in Haarlem?
3: Hij komt gewoon in de La.
1: Gewoon in de La. Daar ligt hij ook niet. Mario, het is een fijn plekje en een goed adres, dat mag duidelijk zijn. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op.
3: Hartstikke bedankt.
1: Veel plezier en een fijne dag.
3: Dankjewel, fijne dag.

0: The One. En The One zit tegenover mij, dat is Bart Slim. Bart The One, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Lekkere muziek draaien van Shirley Bassey en Lois Lane zit aan de kop van de show. En ik doe vandaag een bakje met Guido van Gorp. Hij maakte die podcast waar we met z'n allen met heel veel plezier naar hebben geluisterd. Mino's Imperium.
0: Ja, man.
1: Er is nu een vervolg.
0: Ja?
1: Hij gaat nu voor de hoogste aap op de apenrots als het gaat om voetbal. Gianni Infantino.
0: Ah, echt waar?
1: De titel is ook Gianni's Imperium. Nou, het is een beetje hetzelfde wat bij de eerste editie van die podcast. Je bent meteen helemaal hoekt als je zit te luisteren.
0: Is hij al begonnen? Staat hij online ook?
1: Ze willen hem af hebben. Het zijn 5 afleveringen en hij moet klaar zijn op het moment dat het WK begint. Nou, dat is bijna. Maar het is volle bak genieten. Er komen heel veel mensen voorbij. En het geeft ook een inkijkje in dat wereldje van de FIFA.
0: Ja.
1: Nou, niet de meeste vrolijk stemmende organisatie, zal ik maar zeggen. En die Infantino is natuurlijk ook wel een man die veel reacties oproept.
0: Dat mag je zeggen, ja.
1: Niet allemaal positief.
0: Nee. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus, en ik heb zo genoten van die eerste serie.
1: Het zat ook qua audio zo knap in elkaar. Ja. Dat is nu weer het geval.
0: Wat heerlijk.
1: Het valt er een hoop te genieten.
0: Wat fijn, wat een cadeau dat dit er opeens weer gewoon online is allemaal.
1: Heerlijk even bingen te komen.
0: Ik ga op de weg terug naar huis aflevering 1 meteen meepakken, denk ik.
1: Doe dat.
0: Dank en veel plezier zometeen met Bart Slim en zijn goedemorgen.
2: Vrijdag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
4: Allemaal.
2: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Geke uit Oudor.
14: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuis.
15: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
16: Ik ben Marcia uit Haarlem.
17: Ik ben Björn uit Herengewaard.
18: Ik ben Marta uit Het Geest.
19: Ik ben Henk uit Oudersluis.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bart. Het fatbikeverbod in het Vondelpark is nu bijna een maand van kracht. Met de fatbike kom je het park niet meer in. En dat is natuurlijk even wennen. Het heeft tot nu toe geleid tot 39 boetes en 31 waarschuwingen.
3: Huisartsen in Amsterdamse achterstandswijken zitten te springen om extra ondersteuning. Dat begon als een proef 8 jaar geleden. Het blijkt een groot succes, maar 40% wacht nog altijd op deze extra hulp. En een exorbitant groot en luxe jacht trekt in het Amsterdamse IJ veel bekijks. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Het is de nieuwe van Lois Lane. En het is een beetje Mark Ronson-achtig, een beetje Ray-achtig. Ik vind het een lekker liedje, hoor. Zeker. It Takes a Million heet hij. Goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die midden van de week editie van Goedemorgen. Het kantelpuntje van week 24 breekt al bijna weer aan. Ja, ook alweer bijna op de helft. En ik ga er ook op deze woensdag een lekkere show van maken. De fijnste muziek die hoor je hier tussen 10 en 12 in Goedemorgen. En iedereen komt weer aan zijn trekken. Dat voel ik aan alles. Het laatste nieuws uit Noord-Holland hoor je vandaag van Rachel. Tweede dag op rij, Rachel. Gezellig. Hallo, ben je er?
1: Ik ben er. Ja. Je overvalt me alweer, Bart.
0: Ja, sorry. Ik moet dat eruit.
1: Ik dacht, ik geniet even van mijn rust.
0: Ja, dat is nee, geen seconde rust hier. De volgende keer zal ik even aankondigen dat ik tegen je ga praten. Maar je zit natuurlijk vol in de focus.
1: Zeker, zeker. Ik was leuke quotejes aan het verzamelen die ik straks kan laten horen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Nee.
0: Nou, ga lekker door. Straks om 10:30 dus Rachel met het laatste nieuws uit Noord-Holland. En daarna krijgen we dan Jan Visser met het uitgebreide weerbericht. En ik doe vandaag een bakkie met Guido van Gorp. Een tijdje geleden maakte hij een fantastische podcast over de Haarlemse spelersmakelaar Mino Raiola, Mino's Imperium. Hij heeft een nieuwe podcast gemaakt over een ander, laat ik zeggen, controversieel figuur uit de voetballerij, Gianni Infantino. Daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur straks. Espen Lind met When Susanna Cries. Is de Foundations met Build Me Up Buttercup. En net als voor al die wandelaars die vanochtend begonnen zijn aan de Vier van Alkmaar, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ik doe vandaag een bakkie met Guido van Gorp. Guido, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik had het natuurlijk moeten opschrijven van de vorige keer, maar hoe drink jij je koffie ook weer?
2: Dat is espresso, ja, dubbele espresso, ja, een beetje suiker erbij.
1: Dat was hem. Nou, ik zal hem voor de volgende keer onthoud ik hem. Jij was al eens eerder te gast hier in Goedemorgen. Toen ging het over jouw prachtige prijswinnende podcast Mino's Imperium over Mino Raiola. Je hebt een nieuwe podcast gemaakt, eigenlijk het vervolg, hè, van die vorige. En deze gaat over de voorzitter van de voetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Wat wilde jij eigenlijk over hem vertellen?
2: Maar ik wilde eigenlijk vertellen wie hij is, hoe hij aan de macht is gekomen. En je hoort zoveel over hem, je ziet zoveel over hem. Maffe dingen ook, hè. We hebben allemaal nog de Peace Prize met Trump hebben we nog vers in het geheugen zitten. Ja, en ik wilde gewoon weten, wat is dit voor man? En ja, toen ging ik er nog eens een paar seconden langer over nadenken. Van ja, weet je, hij is sinds 2016, dus 10 jaar, is hij aan de macht. Maar wat weten we nou eigenlijk van die vent? En het is eigenlijk zo snel gegaan. Maar het lijkt alsof de periode blad er nog niet helemaal voorbij is, zeg maar. En ineens hebben we nu hem. En ja, ik wilde toch voor mezelf in ieder geval op een rijtje zetten van wat is er nou gebeurd? En hoe komt het nou dat we hier beland zijn met een president die zomaar een Peace Prize geeft aan de president van Amerika? Ja, en dan komen er in de tussentijd zoveel vragen bij je naar boven. En die proberen we eigenlijk allemaal één voor één, stap voor stap in de podcast te beantwoorden. Ja. Want ja, hoe komt hij aan de macht en hoe heeft hij zijn macht uiteindelijk veel groter gemaakt? En we kunnen nu al concluderen dat hij veel machtiger is dan Blatter ooit is geweest. Ja. En dat buiten het oog eigenlijk van het grote publiek. Dat is nog interessanter.
1: Ja, je noemde zijn naam al even, hè? De voorganger van Infantino, Sepp Blatter, die spreek jij ook, hè? Die heeft ook behoorlijke pittige beschrijving van Infantino, noemt hem een dictator. Is hij dat ook? Ja, je noemde net al even dat hij veel macht naar zich toe heeft getrokken, maar regeert hij dictatoriaal?
2: Ik begrijp wel wat Blatter daarmee bedoelt. Ik ben zelf niet zo'n fan van zulke grote woorden, maar ik begrijp wel, ergens in de kern heeft hij wel een punt.
1: Ja.
2: Kijk, wat er onder Infantino is gegroeid. Hij is begonnen als de hervormer van FIFA. FIFA lag echt op de rug. Het kon niet slechter, hè, met corruptieonderzoeken destijds onder Blatter. Weinig transparantie. En hij zou de boel wel eens even veranderen. Hij zou wel eens meer transparantie in de FIFA gooien. Meer democratie. En op papier is er meer democratie.
1: Ja.
2: Alleen, hij weet ook hoe hij democratie kan gebruiken. Dus als er een stemming is, en het gebeurt inderdaad met ieder land heeft 1 stem om bijvoorbeeld een WK toe te wijzen of een nieuwe president te kiezen of een herverkiezing te bevestigen.
1: Ja.
2: Dan kun je stemmen ook controleren door bijvoorbeeld iets van angst in te boezemen. En dat gebeurt. Ja. Waardoor mensen uiteindelijk ook doen wat je wil. En nou ja, ik ga nu even met 7 mijlslaars er doorheen, hè? Dat snap je wel. In de podcast leggen we het meer stap voor stap uit. Maar daar in de kern komt het daar wel op neer. En onder Infantino is bijvoorbeeld de pers wordt echt buiten de deur gehouden. Ja. Dat is ook wel wat je ziet de afgelopen jaren. Er is geen persconferentie meer mogelijk met Infantino. Kritische vragen, die houdt hij er buiten. En de toezichthouders, dat zit ook in een van de afleveringen. Hij had op een gegeven moment toezichthouders aangesteld die dus gingen controleren van ja, gebeuren die hervormingen onder mij, gebeuren dat allemaal op een goede manier?
1: Ja.
2: Dan kan ik iets verantwoorden. Ja, en die gasten die doen op een gegeven moment, die moeten doen wat hij wil.
1: Ja.
2: En die zeggen van ja, maar je wilt dat we onafhankelijke toezichthouders zijn. dat gaat niet helemaal samen, hè? Met sturen terwijl we onafhankelijk moeten zijn. Ja. Kijk, en dat zijn allemaal voorbeeldjes. En dan zijn er nog wel 100 die we allemaal zouden kunnen bespreken.
1: Ja,
2: waarmee je ziet van zijn macht is groter. Maar het vermogen om zeg maar interne checks en balances te hebben in die organisatie, om kritisch te kunnen zijn, is steeds minder. En dan snap ik dat zo'n Blatter zegt.
1: Het is een
2: dictator, dat snap ik. Maar ja, het is natuurlijk wel even, wie zegt dit?
1: Ja,
2: het is de man.
1: Om dat uit zijn mond te horen. Precies.
2: Heel veel mensen die zeiden vroeger over Blatter, dat is een dictator.
1: Ja, dat vond ik ook wel opvallend.
2: Dan is de cirkel ook alweer rond.
1: Zeker. Nou, en ook op een andere manier, tot slot, Guido. Want deze podcast begint eigenlijk met je onderwerp van je vorige podcast. Namelijk de pogingen van Mino Raiola om datgene te worden wat Infantino nu is. Het is een beetje what if, maar was Mino... niet een veel betere voorzitter geworden, weet je, van de FIFA?
2: Nou, nou, laat ik maar gewoon zeggen, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Voor de spelers was het fantastisch geweest. Ik denk dat we enorm veel lol aan hem hadden kunnen beleven. Dat denk ik zeker. Ik denk ook dat hij de persconferenties zeker nog intact had gehouden. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat had gedaan dan.
1: Ja.
2: Bestuurlijk weet ik het nog zo net niet.
1: Nee.
2: Maar het was wel leuk geweest. Nou,
1: altijd leuk om er een beetje over te filosoferen. Je hebt een prachtige podcast gemaakt. Hij heet Johnny's Imperium. Guido van Gorp, je koffie is klaar. Die espresso neem ik lekker mee. Dank voor een mooie podcast. Veel plezier met het WK.
2: Ja, dankjewel.
1: Gaan toch kijken ook. Met z'n allen weer, hè?
2: Yes.
1: Oké, dag Guido. Dankjewel. Groetjes. Hoi. Doei. Ja, gaat dat luisteren. Johnny's Imperium, de podcast van Guido van Gorp. Wij gaan op naar het nieuws van 11:30. Doen we met deze van Fruitcake. Dit is My Feet Won't Move. Nou, die van mij wel, hoor.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ik ben Adrien uit Volendam.
9: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
10: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11:01. In Blokhuizen is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
13: Goedemorgen Bart. De gemeente Amsterdam heeft 39 boetes en 31 waarschuwingen uitgedeeld sinds de invoering van het fatbike-verbod in het Vondelpark. Dat verbod ging op 11 mei in, maar pas vanaf 25 mei werden er boetes uitgedeeld. Mensen mochten in het begin dus even wennen, dan kreeg je alleen een waarschuwing. Het verbod geldt voor alle fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter. Bij de ingang van het park staan verbodsborden en ook worden alternatieve routes aangegeven. En de boete is niet mis. Voor mensen van 16 jaar en ouder is het €115. Voor jongeren vanaf 12 is het €57,50. En kinderen onder de 12 die kunnen nog geen boete krijgen. De gemeente onderzoekt het effect van het fatbike-verbod en bepaalt dan ook of het ook op andere plekken in de stad zal worden ingevoerd. Bijna de helft van de Amsterdamse huisartsen in achterstandswijken heeft ondersteuning nodig, in de vorm van een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat er een extra persoon werkt in de huisartsenpraktijk die patiënten helpt met meer dan alleen medische kwesties. Patiënten komen bijvoorbeeld keer op keer langs met hoofdpijn of buikpijn zonder dat er echt een medische oorzaak is en dan kan de praktijkondersteuner helpen. Vooral kwetsbare patiënten zijn gebaat bij deze hulp, vertelt deze patiënt aan AT5.
14: Het is zo lastig dingen te ondernemen. Ik ben digitaal niet vaardig. Ik zelf weet niet welke wegen ik moest bewandelen. En daar heeft de praktijkondersteuner mij geholpen. Ja, mijn financiën en een postadres kunnen organiseren voor mij. Nou, ik vind het heel fijn.
13: Een deel van de huisartsen in de Amsterdamse achterstandswijken heeft al zo'n praktijkondersteuner. Die wordt vergoed door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Maar 40% van de praktijken die wachten nog op. En de Vier van Alkmaar is vanochtend van start gegaan. Duizenden lopers zijn op dit moment aan het wandelen. En die doen mee aan de 18e editie van dit bekende wandelevenement. Lopers kunnen kiezen voor afstanden tussen de 10 en de 40 kilometer. Onze Jelmer loopt vrijdag mee. Diep respect. Organisator Jeroen Wouda van Le Champion die zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Maar er is één dingetje dat hij niet in de hand heeft. En dat geeft toch een beetje spanning, vertelde hij vanochtend aan Pieter Kok.
15: Eigenlijk iets waar je heel weinig controle op hebt is toch ook wel het weer. En Dat vind ik daardoor ook wel heel spannend.
16: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, als je die beelden van gisteren ziet met allemaal ernstige hagelbuien in Brabant en zo, dan denk je wel, gaat dit allemaal goed?
15: Ja, dan zie je de code geel voorbij komen. Dan denk ik, nou, dan hebben we daar geluk mee. Want het is vandaag een prachtige wandeldag. Maar dat is wel iets waar je, ja, daar heb je geen controle over. En ja, de rest wel. En daar heb ik dan ook wat minder spanning voor.
13: Er komen ook veel bezoekers naar Alkmaar, dus het wordt een gezellig feestje. En met NH zijn we er alle dagen bij. Dus ook als thuisblijver kan je meegenieten. De nieuwe locatie van de tijdelijke gebruikersbus in Amsterdam-Oost zorgt voor veel onrust in de buurt. Een gebruikersbus is een bus die is ingericht als hangplek voor drugsverslaafden, met het idee dat er dan minder overlast is op straat. En deze bus verhuist per 29 juni naar de Linnaeusstraat, ter hoogte van de taxistandplaats. Bewoners en ondernemers zeggen dat er niet met hen is overlegd.
17: We vinden dat het gewoon in goed overleg moet gaan. Dus dat doet zeker wat met ons. Het schaadt een beetje het vertrouwen. We steken hier veel geld in om het hier goed te krijgen. Dus het is voor ons een mes in de rug.
18: Zo'n bus hoort hier niet. Je hoort gewoon een gebouw aan te stellen. Daar gaan we die mensen gewoon behandelen. Oké, ze zijn in de samenleving. Die kan jij niet bij mensen voor de deur stoppen of in de winkelstraat. Maar dat is schandalig.
13: Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer geeft toe dat er vooraf geen overleg is geweest met de buurt. Buurtbewoners pikken dit niet en zijn een petitie gestart om de komst van de bus tegen te gaan. Hij is gepland om er tot eind van het jaar te staan. En een opvallende gast in het Amsterdamse IJ. Bij het BIM-huis ligt sinds enkele dagen het luxejacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands. Het schip is bijna 70 meter lang. Hij kost ook $70 miljoen. Het biedt plaats aan 12 gasten en beschikt onder meer over een schoonheidssalon, een fitnessruimte en een lift. Robert Sands is bestuurder van een van de grootste drankenbedrijven ter wereld en verblijft nu dus samen met zijn vrouw een paar dagen in Amsterdam. Het schip trekt veel bekijks en de Amsterdammers zijn verdeeld over dit exorbitante jacht.
19: Ik dacht, dit is een soort van oligarch die hier Amsterdam komt bezoeken.
20: Ja, het is voor het soort boot is het een mooie. Ziet er wel goed uit en ik zou me hier wel een paar weken op kunnen vermaken, denk ik.
19: Plotserige boot, ja. Ja. Ga maar ergens anders heen, dacht ik.
21: Ja, mooi ding.
22: Mooi ding, ja.
21: Ja, is mooi boot.
13: Bewondering, afgunst en afgrijzen dus. Ben je er al langs gefietst?
12: Nee, het is een beetje uit de richting. Mijn zoon moest laatst wel bij het BIM-huis zijn, dus die heeft hem misschien wel gezien. En ik zit even naar het beelden te kijken, maar ik had me hem eigenlijk nog veel groter voorgesteld.
13: Ja?
12: Valt wel mee.
13: Misschien moet je hem het echt zien.
12: Ja, ik denk dat vooral de luxe ook van binnen zit en zo. Hè? Dus,
13: dat denk ik ook. Ja, hij ziet er nog een beetje niet te protsig uit van de buitenkant.
12: Exact, dus dat valt dan wel weer mee. Nou ja, laten we hopen dat de 12 gasten die daar op die boot zitten heel veel geld uitgeven in Amsterdam.
13: Dat
12: hebben we allemaal wat.
13: Nou, precies, dat is waar. Ja. Ja, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
12: Thanks, Rachel. Jan Visser, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart.
12: Nou, is het een beetje lekker weer om het bootje te varen vandaag? Of valt het mee op dat?
23: Ja, dat hangt er vanaf waar je je bevindt met je boot.
12: Ja, zo is dat. Maar nou, vertel Jan, wat gaat het weer ons brengen vandaag?
23: Ja, nou, we hebben een droge ochtend achter de rug. Of althans, tot nu toe ochtend. En ook behoorlijk wat zon. Alleen de laatste uren zien we steeds meer stapelwolken ontstaan. Maar het is nog steeds nagenoeg overal droog gebleven in de provincie. Alleen het Gooi, daar is toch wel wat kwetsbaar voor een buiengebied dat is ontstaan boven Zuid-Holland. En die buienlijn die beweegt zich via de provincie Utrecht en het Gooi richting Flevoland. En de felste buien zitten boven Zuid-Holland. Het komt daar herhaaldelijk tot flink wat onweer op dit moment. Ook hagel wordt inmiddels gerapporteerd. Dus het zijn felle buien, maar ze komen niet veel dichterbij. Want het trekt langzamerhand toch ietsje meer het binnenland in. Nou, het beeld is voor de rest van de dag dat er wel een paar buien kunnen ontstaan. Maar het accent van de zwaarste buien ligt ook voornamelijk wat dieper landinwaarts. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer trouwens. En aan zee blijft het overwegend droog. Ik denk dat ze ook in Alkmaar zich niet al te druk hoeven te maken. Zoals het er nu naar uitziet hoor.
12: Okay.
23: Want een enkele bui niet geheel is uitgesloten. Temperaturen blijven laag voor de tijd van het jaar, 17 graden. En de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust soms vrij krachtig. Dus eigenlijk, en gisteren viel het eigenlijk, ondanks de enorme buien die onder meer in delen van Brabant vielen, is het toch bij ons erg meegevallen. De meeste plaatsen hadden zo'n 12 uur zonneschijn. En pas gisteravond kwamen de buien wat op gang vanaf de Noordzee. Het leverde trouwens spectaculaire wolkenluchten op, met veel oranje kleuren en bliksemschichten. Dus dat was wel bijzonder.
12: Ja.
23: Nou, morgen dan zien we dat de atmosfeer wat stabiliseert. Want we hebben die buien te danken aan veel kou op hoogte in de atmosfeer. Nou, morgen warmt die bovenlucht wat op. Verder droog weer in de ochtend betekent dat. Af en toe ook wel wat zon. En in de middag, ja, dan is het nog steeds wel droog weer. Er komen wel een paar buien tot ontwikkeling. Maar dat lijkt wat dieper het land inwaarts, het oosten van het land. En dan later in de middag neemt de bewolking wel toe. En dat heeft te maken met het frontensysteem van de nieuwe oceaandepressie. En morgenavond gaat er af en toe regen vallen. Temperatuur morgen 17, hooguit 18 graden. Nou, vrijdag wordt een dag met veel bewolking, af en toe regen, 18 tot 19 graden. In het weekende nemen de regenkansen af. Maar helemaal compleet droog, dat lijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Want er is wel hoge druk, alleen het hoge drukgebied verplaatst zich van de Golf van Biscayen naar het zeegebied tussen IJsland en de Britse eilanden. Eigenlijk komt daar een nieuw hoge drukgebied onder ontwikkeling. Maar de luchtdruk blijft laag boven Noord-Europa. En daardoor boven onze streken een west- tot noordwestelijke stroming, waarmee nog steeds koele lucht wordt aangevoerd. Polaire lucht. En daarin komen de middagtemperaturen niet boven de 20 graden uit nog. Zowel zaterdag als zondag is dat het geval.
0: Okay.
23: En pas medio volgende week, ja, dan lijkt het allemaal onder invloed van hoge druk boven het Europese vasteland toch wel wat zomers te gaan worden. Okay. Dus het wordt wat uitstellen geblazen.
0: Ja, nou goed, dan moeten we even goed voorbereid naar die uitzending vrijdag. Want dan zijn we natuurlijk op locatie.
23: Ja, inderdaad. Dus
0: een plutje mee in een regenjas, ja, denk ik. Geen overbodige luxe. Kwamen toch twee meldingen van luisteraars binnen. Robert en Hans, die allebei hier een beetje in de regio wonen, die zeggen dat het inderdaad in Hilversum-Zuid behoorlijk onweert. En Vera, die zegt nog, die bevindt zich in Purmerend. Die zegt, nou, ik heb net naar mijn kleinzoon schone kleding gebracht, omdat hij in een gigabui zat op de Westerweg in Purmerend. Dus ook bij jou in de buurt heeft het net even...
23: Ja, dat is heel dichtbij. Maar ik zie hier een gebroken wolkendek.
0: Ja.
23: Dus ik weet niet precies hoe laat het geweest is.
0: Nou ja, eerder vandaag, denk ik.
23: Maar
0: ja,
23: ik zit ook net de Westerweg. Ja, het is ietsje verder. Het zou even gekund hebben, ja.
0: Ja, nou ja.
23: En echt dat zo'n... dat kan, op een gegeven moment zie je die wolken die ontstaan. En dan kan er een enkeling kan er kortstondig uitgroeien tot een bui.
0: Ja.
23: Dat zag je gistermiddag ook. En het was binnen no time weer weg. Dus de radar die zag het niet eens.
0: Ja, ik denk dat de kleinzoon van Vera had gewoon even dikke bed te pech. Kan gebeuren.
23: Pech, ja.
0: Zo is dat. Oké, Jan, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
23: Ja hoor.

April dit jaar stond hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. En onze eigen Jan Visser was daarbij, bij Slow Hand. Alhoewel daar bij dit liedje volgens mij niet echt sprake van is. Erik die stuurt een appje, kon leren. Heeft Clapton haast of zo? Ja, dat was even gast erop daar, hè, bij After Midnight. Maar ja, dan moet je ook naar huis, hè? Zo is het ook, ja. Clapton is God. Dat stond er op een zeker moment op muren in Engeland gekalkt. En ik heb nooit iemand gezien die het tegendeel heeft bewezen. Dus tot het zover is, gaan we daar maar vanuit. Er ging ooit een gerucht trouwens dat Eric Clapton linkshandig was. Hij werd ooit op de foto gezet met een gitaar voor een linkshandige. Want die speelt natuurlijk anders dan rechtshandige. Omgekeerde wereld. En toen dacht iemand, wacht even, die Clapton die houdt ons al jaren voor het lapje. Maar dat bleek niet zo te zijn, want die gitaar die hij in zijn hand had, dat was een gitaar die had hij gekocht als cadeautje voor Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix, dat weten we natuurlijk allemaal, dat was wel echt een linkshandige gitarist, die heel vaak op rechtshandige gitaren speelde, maar die bouwde die dan om. Ze draaide die de snaren bouwde die om, dus bij hem zaten dan ook die dingen waarmee je de snaren aandraait en je gitaarstem zaten bij Clapton, of bij Hendrix altijd aan de andere kant, aan de onderkant, omdat die gitaar omdraait. Nou goed, ingewikkeld verhaal. Hey, over gitaargoden en legendarische rock'n'roll bands gesproken. Iemand stuurde mij deze week een foto waar ik echt even op moest kouwen. Ik ga kijken of ik hem kan reproduceren. Het gaat over Bill Wyman, voormalig bassist van de Rolling Stones. Die trouwde ooit, toen hij 52 was, met de destijds 18-jarige Mandy Smith. Dat is al dat je denkt, oké, discutabel. Een jaar later gingen ze alweer uit elkaar. En toen is de zoon van Bill Wyman, die niet met die Mandy had, maar die was al 30 jaar oud, die is toen getrouwd met de moeder van die Mandy. Nou, en die hebben er uiteindelijk weer een kind gekregen. Dus dat kwam er eigenlijk neer. Nou, hier moet je echt even voor gaan zitten. Is dat Bill Wyman zowel de ex-schoonvader van zijn eigen zoon was en de stief-grootvader van zijn voormalige vrouw. Nou, bent u daar nog?

0: Godverdorie, man, twee lekkere platen. Met Scheiden van de Markt van uur 1 van Goedemorgen. Tasmin Archer was dit met Sleeping Satellite. En daarvoor nog Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. Straks heb ik weer je hulp nodig bij het bepalen van de week, breken van de week. Want het is gewoon woensdag, hè, dat je het niet vergeet. En nu op dat nieuws van 11 uur. Ja.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
5: Voordeelhaartjes.nl. Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
11: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
12: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
13: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
14: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 1 minuut over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen Bart. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat komt omdat Nederland extra checks uitvoert. 39 boetes in ruim 2 weken tijd voor fatbikers die toch door het Vondelpark reden. Er geldt sinds kort namelijk een fatbikeverbod, maar daar moeten mensen dus nog even aan wennen. En de gemeenteraad van Amsterdam bespreekt vanmiddag het coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij 2 andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Goedemorgen.
24: Met Bart Slim.

0: op mijn lange lijst van steden waar ik nog een keer heen wil. Maar dan wel in een andere tijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Boston hoorde je van Stella Lefty. 12 minuten over 11.
1: Ciao tutti, buongiorno. Daar zijn we
0: nu. Zeker, uurtje 2 van deze midden van de week editie van Goedemorgen. Gek idee dat die week alweer bijna op de helft is. Ik heb daar weer 2 fijne plaatjes aan gekoppeld. 1 daarvan mag dan officieel het predicaat weekbreker van de week dragen. En dat bepaal jij. 2 lekkere liedjes die nou nogal uit elkaar liggen qua stijl en qua genre en zo. Dus dat maakt de keuze ofwel heel makkelijk of misschien juist wel heel lastig. Het zijn wel allebei lekkere liedjes die je met enige regelmaat voorbij hoort komen in dit programma al hier. Goed, jij gaat daarover, hè? Ik heb daar niks over te zeggen. Ik laat ze alleen maar horen en dan roep ik jou op om op A of B te stemmen. En dan komt dan een uitslag uitrollen. En ja, de kiezer bepaalt, hè? Zo werkt dat in een democratie. Voor de rest natuurlijk ook weer een toeterplaat. Het is een heel bekend liedje, maar ja, het gaat weer om dat woord, hè? Dat komt natuurlijk wel vaker voor. Ja, het liedje heb je 100.000 keer voorbij horen komen. Fijne plaat is het. Maar ja, welk woord is er weggetoeterd? Hè? Die vraag ga ik je straks stellen. En hopelijk weet jij daarop het antwoord. Allemaal op deze woensdag. Het is 9 juni op nhnieuws.nl. Het verhaal van familiebedrijven in Noord-Holland. Ja, onze provincie kent er velen. En met een geschiedenis die overgaat van ouder op kind. Maar die opvolging is niet meer zo vanzelfsprekend. En leidt soms tot gedwongen stoppen. Wim Laan, hij is ijsmaker in Den Helder en hij is daar een voorbeeld van.
2: Kijk, de beslissing die ik nu genomen heb, dat is ook eentje die, ja, dat doe je niet zomaar. En dat doet ook best wel zeer. En, maar ja, we gaan stoppen en we hebben geen opvolging. En, dus dat is inderdaad wel een dingetje.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: De toeter.
3: Nou, het antwoord daarop is in ieder geval niet Town of Malice, want die hoorde je van The Jam, A Town Called Malice. Fijne plaat. Nee, de toeter zat verstopt in dat hele bekende liedje van de mama's en de papa's. Ja, de eerste band die aan gedeeld ouderschap deed. Daar had ik een woordje in weggetoeterd. Hadden een heleboel woorden kunnen zijn. Leaves, brown, sky, grey. Dat waren er allemaal niet. Nee, het was een ander woord wat ik had weggetoeterd. En jullie zitten er weer bovenop, jongens. Dus complimenten. Rinette moest het antwoord schuldig blijven. Even kijken, Joyce heeft het meestal goed, maar vandaag niet. Dan is dit een goede inzending van Annelies. Wie komt er verder nog meer voorbij? Koene heeft het bij het rechte eind. Rob, Sylvia, Monique, Erik, Saïda. En dit is Rieneke. En dan hebben we nog Willy. En dan zegt Wil ook nog, lieverd, het is 10 juni. Ja, sorry, ik zei 9 juni. Kom ik daar nog bij? Lucia corrigeerde mij ook nog even. Het is inderdaad 10 juni en geen dag eerder. Wat kwam er verder nog langs? Eens even kijken. Rinette wist het dus niet. Anja belde ook, wist het ook niet. Jannie belde nog. Fred had het volgens mij ook bij het rechte eind. We gaan het eens aan Frank vragen. Frank, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Waar ben je vandaan, Frank?
4: Amsterdam-Oosterop.
3: Oh, kijk eens. Nou, dan kunnen we naar elkaar zwaaien.
4: Nou, ik weet niet welke richting, maar...
3: Zo'n beetje bij de Aker.
4: Daar moet ik naar het westen kijken.
3: Ja, precies. Nou, goed.
4: Ik woon op de Kalandlaan in Leiden. Dus ik kijk uit over heel meer en kwaad, dus dat is goed.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik ken het buurtje, dus fijn. Dan hoeft de prijs niet ver te reizen. Er was een woordje weggetoeterd. In California Dreaming van de mama's en de papa's. Roept u maar, Frank.
4: Dat is Church.
3: Ja, hartstikke goed.
4: Stopped into a church,
3: inderdaad. I passed along the way. Fijne plaat, hè, die California team.
4: Veel jeugdsentiment.
3: Ja. Het is eigenlijk ook een plaat die je op je koptelefoon moet horen. Want hij is zeg maar... het is twee keer mono, hè?
4: Het is tijdloos.
3: Ja, man. Maar het geluid is ook zo mooi. Je hoort de muziek aan de ene kant en de zang. Wonderlijke plaat. Dat woord en dat liedje levert jou een klein maar fijn prijsje op, Frank. Dus gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
3: Het is al woensdag. Vrijdag gaat er een hele stapel envelop op de deur. De deur uit, moet ik zeggen.
4: Ik laat een verrassen.
3: Oké, dan. Nou, dank voor het meedoen, Frank. Fijne dag, hè?
4: Graag gedaan.
3: Groetjes. En het antwoord van Frank en al die andere mensen was Church. En inderdaad. Ja, jongens,
0: dat moet er op de toeter.
1: NH.
3: Bij geen enkel ander woord. Goed, straks weer hoogste tijd voor de weekbreker van de week. Ik ga je er weer twee voorschotelen. Eén van die twee moet het dan worden. Tot die tijd eerst de Scorpions. Dit is Wind of Change.

0: De Scorpions hoorde je met Wind of Change. Nou, dan nog even een kleine rechtzetmededeling. Ik zei dat Rinette het goede antwoord niet wist op de vraag van moeder op de toeter. Dat zijn wel degelijk het goede antwoord. Hoe kwam je daar nou bij? Nou, bij deze rechtgezet, Rinette. Niet boos zijn, hè?
1: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
0: Ja, ik wil natuurlijk niemand valselijk beschuldigen van het geven van het verkeerde antwoord. Hè? Dat is niet de bedoeling. Het is woensdag, week 24, bijna op de helft. Daar koppel ik altijd een weekbrekertje aan. En die bepaal jij, hè? Ik leg je de beide keuzes voor. Een van die twee moet het dan worden. Die mag dan, laat ik zeggen, een minuutje of zes dat predicaat weekbreker van de week dragen. Nou, hier een kwestie, toch? Zal ik de beide keuzes eens even voor je uitserveren? Dit is keuze A. Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Tom Brown of Funkin' for Jamaica. En dit is keuze B.

0: Make Me Smile. Nou, ik zei het al, platen kunnen niet verder uit elkaar liggen. Twee heel diverse liedjes dus. Wil je Tom Brown horen met Funkin' for Jamaica, dan heb je 1 of A. En wil je die andere horen, Cockney Rebel en Smile, dan heb je B of Cockney Rebel of Smile. Als het voor mij maar duidelijk is, hè? Zo simpel is het. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is het nummer 088-850-51-52.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
12: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Eén minuut over 11:30 in Bergen aan Zee is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen Bart. Allereerst een korte mededeling. We krijgen zojuist de melding hier binnen dat er tot 7:00 geen treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol en Utrecht door een blikseminslag. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de gehele dienstregeling. Dus ik zou zeggen, hou je reisapp goed in de gaten. De zwemmer die gistermiddag vermist raakte bij de Molenplas in Haarlem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zochten gisteravond al urenlang naar de zwemmer en vandaag wordt de zoektocht voortgezet met een specialistisch duikteam. De vermissing werd gisteren rond 17:30 gemeld. De persoon had aangekondigd te gaan zwemmen in de Molenplas aan de zuidkant van Haarlem, maar kwam daarna niet meer thuis. Er werd kleding langs de oever van de plas gevonden, vermoedelijk van de vermiste zwemmer. Brandweer, politie, duikers, boten en een helikopter werden ingezet om naar de zwemmer te zoeken. Vandaag gaat de zoektocht dus door, maar de omstandigheden zijn lastig. De Molenplas staat namelijk in verbinding met de Haarlemmermeerse ringvaart. En volgens de politie is er momenteel sprake van sterke stroming. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt omdat Nederland nog extra checks uitvoert op de medicijnen die door Europa al zijn goedgekeurd. Het gaat om allerlei verschillende geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
16: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
15: De extra checks die Nederland doet, die zijn er niet om te kijken of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels een kleine 40 boetes en vele waarschuwingen uitgedeeld sinds de invoering van het fatbike-verbod in het Vondelpark. Dat verbod ging in op 11 mei, maar mensen mochten eerst even wennen. In het begin kreeg je alleen een waarschuwing en pas vanaf 25 mei werden de boetes uitgedeeld. Het verbod geldt voor alle fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter. De boete varieert van €57,50 voor jongeren vanaf 12 jaar en €115 als je 16 jaar of ouder bent. En de gemeente onderzoekt het effect van het fatbikeverbod om te kijken of ze het ook op andere plekken in de stad willen invoeren. De gemeenteraad van Amsterdam debatteert vandaag over het nieuwe coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. In het akkoord zet de nieuwe coalitie onder meer in op minder ruimte voor auto's, meer groen en betaalbaar wonen. Zo verdwijnen de komende jaren 10.000 parkeerplaatsen en worden parkeervergunningen duurder. Behalve een debat over de voorgestelde toekomstplannen is vanmiddag ook een hoorzitting waarin de nieuwe wethouders zich presenteren en aan de tand gevoeld zullen worden door de raadsleden. Als de raad akkoord gaat met hun benoeming, dan zullen de nieuwe wethouders aansluitend worden beëdigd. Vanaf 12:30 is dit debat over het coalitieakkoord te volgen op AT5. Het WK voetbal dan. Twee ras-echte fans uit Abbenes, die we met NH op de voet volgen, die vliegen vandaag naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Ze zijn zojuist opgestegen. Het gaat om John en Erika van den Berg, zestigers uit Abbenes dus. En ze gaan het Nederlands elftal aanmoedigen tijdens de wedstrijden in de groepsfase. En ze hopen op nog meer wedstrijden. Het is een droom die uitkomt. Ze hebben er 5 jaar voor gespaard, maar ze hebben er alle vertrouwen in. En ze hopen heel lang weg te blijven. En hun vrienden hopen dat ook.
17: Iedereen zegt van, goh, we hopen dat we je voorlopig niet meer zien. Maar niet dat we je niet leuk vinden, maar dan gaat het goed met het Nederlands elftal. Dus.
18: Het zou mooi zijn als ons eerste live WK ook gelijk een titel oplevert. Dus dat, daarna gaan we nooit meer mee dan. Dat is klaar.
15: Ze hebben dus ingepakt voor 50 dagen en zelfs hun koffer is oranje.
0: Ja, vanzelfsprekend. Ja, ik zoek elke dag bij mezelf aan de binnenkant of er al iets van een oranje vuurtje wakkert. Nog niet.
15: Waarom niet?
0: Nou ja, het zit. Kijk, ik heb het nog niet. Ja, het gaat wel komen hoor, denk ik. Maar, ik
15: moet, nog geen vlaggetjes in jouw huiskamer?
0: Nou, dat doe ik sowieso nooit. Nee, maar, ik moet toch de WK-vibe krijgen.
15: Ja, het helpt ook niet dat die wedstrijden allemaal zo laat zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Die eerste wedstrijd is al om 10:00. Nou, dan ligt deze jongen eigenlijk al lekker met een boekje in bed, hoor.
15: Ja, nou, misschien onze buren geven een borrel. Dus
0: oh, echt?
15: Misschien ga ik toch even.
0: Ja, misschien moet je dat toch maar even doen. Ja. Ik ga misschien denk ik lekker in bed naar de radio luisteren. En het is ook een prachtige manier om een wedstrijd te beleven, toch?
15: Heel goed, heel goed. Ja. Ah, ja. Nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Rachel. Het nieuws dan. Het weer. Het nieuws. Het weer. Jan Visser.
19: De zon laat zich vandaag geregeld zien, maar er is ook kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Aan de kust blijft het waarschijnlijk meest droog weer. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 17 graden. Het is dus opnieuw een koele dag. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen blijft het tijdens de ochtend droog, met naast bewolking ook af en toe zon. Ook in de middag is nog wat zon en waarschijnlijk een geringe buienkans. Morgenavond echter gaat het van het zuidwesten uit nu en dan regenen. Temperatuur morgen opnieuw zo'n 17 graden... en de wind is matig uit het westen, later in de middag en avond draaiend naar zuid tot zuidwest.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files in onze regio. Maar ik herhaal toch nog even het bericht waar Rachel haar nieuws mee begon. Namelijk dat er geen treinen rijden de hele dag tussen Amsterdam CS en Utrecht. Dat is het gevolg van een blikseminslag. Het laatste nieuws is dat die blikseminslag plaatsvond ergens tussen Breukelen en Utrecht Centraal. Nou, Utrecht is natuurlijk een heel belangrijk knooppunt van treinen. Goed, dat heeft zijn gevolgen en dat gaat ook nog wel even duren. Duurt waarschijnlijk tot 7:00 vanavond.

0: van Van de Man Morrison. Ik heb 2 weken geleden een LP van hem gekocht, Moondance. En dat is echt zo'n prachtig album. Into the Mystic staat erop. Dat is bij deze een van mijn lievelingsliedjes. Goed, dat is voor een andere keer.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Want jullie bepalen wie de Weekbreker van de Week wordt. De laatste plaat van dit uur. En dat is dan de laatste plaat van uur 2. En ook het laatste plaatje van het eerste deel van deze week. Week 24. Weekbreker van de Week. Eretitel voor die plaat. Je mag hem gewoon een dikke 4 minuten dragen. En dan is het door, hè. Die keuze is reuze. En de platen liggen enorm aan elkaar. Dat zie ik ook een beetje in stemgedrag. Ik ga ze even aan je voorleggen. Dit is keuze A. Funkin' for Jamaica. Van Tom Brown en zijn toeter. En de blazers. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Tom Brown of Funkin' for Jamaica. Zie maar, als het voor mij bijna.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: John, wat ga je doen? John, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
1: John, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zien.
1: John, wat ga je doen?
2: John, wat leuk dat jij op je vakantie in je baard hebt laten staan. Staat je goed.
3: Dankjewel, Bart. Ja. En mijn stem is ook gelijk een heel stuk gezakt.
2: Ongelooflijk. Ik weet niet waar je geweest bent, maar je levert goed werk daar.
3: Hallo.
2: Goedemiddag. Nee, goedemorgen nog. Jij maakt er de middag van.
3: Ja.
2: Want er gaat een weekbreker aan vooraf. Maar we zitten nog in de ochtend, potverdorie.
3: Ja, dat is
2: maar,
3: wat.
2: Waar gaan jullie het allemaal over hebben, Francis?
3: Ik ben de June van Dienst van vanmiddag. Ja. Anja van Zalingen komt, de stadsarcheoloog van Haarlem. Omdat het vandaag buitenspeeldag is, komt zij vertellen over spelen door de eeuwen heen. Hebben we ook natuurlijk Pim Pampet. Het rad staat er al. Ja. En haar helpt. Waarbij we op zoek gaan naar vrijwilligers voor een bus. Wat ook heel gezellig is. En mijn vraag aan jou als luisteraar is: wat is jouw geheim voor de eeuwige jeugd? Daar mag je alvast over nadenken.
2: Oh, dat vind ik een hele goeie.
3: Ja, jij ziet er ook heel jong uit, Bart.
2: Ja, nou, dankjewel. Ik voel
3: doe je
2: dat niet altijd.
3: Maar doe je dat?
2: Ja, weet ik niet. Positief denken.
3: Ik vind het een mooie. Nou, dan mag je doorgeven 088 58 51 52.
2: Ja.
3: Jouw geheim voor de eeuwige jeugd.
2: Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt te rollen. Dat is allemaal zo dadelijk na 12. Maar voor het 12 uur wordt, hebben wij nog even een zakelijk dingetje te regelen.
4: De weekbreker.
2: Ja.
4: Van de week.
5: De weekbreker van de week.
2: Die bepalen jullie, hè, welke plaat ik als laatste ga draaien. En dat is dan de weekbreker van de week. Nou, deze prachtige eretitel is vandaag voor Steve Harley en Cockney Rebel met een straatlengteverschil gewonnen. Dit is Make Me Smile. Veel plezier, fijne dag en

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
15: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
16: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
17: Herma, ik

0: Het is 1 minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan wegen in Noord-Holland. Het is opmerkelijk, er is geen geld meer, zegt Rijkswaterstaat. Door een blikseminslag rijden de hele dag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. En 39 boetes in ruim 2 weken tijd voor fatbikers die toch door het Amsterdamse Vondelpark reden. Sinds kort geldt daar namelijk een fatbike-verbod. Straks meer erover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
13: tot 2. Met

0: 10 minuten over 12, woensdag 10 juni. Nou, Bart heeft net heel vakkundig de week doormidden gebroken. Dankjewel daarvoor, Bart. En fijn dat je erbij bent. Dit is June tot 2. Helaas nog steeds niet met onze eigen June. Heerlijk aan het genieten van de welverdiende vakantie. En gelijk heeft ze, want daar schijnt de zon en hier regent het. Nou goed, straks horen Jan Visser erover. Hebben we natuurlijk Pim Pam Pet. Maar ik sta hier niet alleen. Ik sta hier natuurlijk naast de one and only Maarten.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, Maarten, gaat het goed met je ogen? Je kreeg net even iets tegen je koptelefoon.
1: Ja,
0: tegen
1: die
0: je
1: koptelefoon die knalde tegen, tegen mijn hoofd.
0: Oh, je hoofd.
1: Heel harde schedel.
0: Ja. Een bikkel ben je. En Barbara was zo lief om meteen met een doekje te komen. Barbara voor het nieuws. Barbara, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Echt daarvoor viel hij bijna op het rad.
1: Ja.
2: In een spijker.
0: Nee, echt waar?
1: Ja, van het rad van Pim Pam Pet. Met allemaal spijkers eraan. Ja. Dus ook een geluksdag.
0: Nee, we moeten wel een beetje voorzichtig doen met je Maarten. Want we moeten nog heel lang met je mee. En June moet straks ook nog van je kunnen genieten. Ja. Dus doe voorzichtig. Ik zei net inderdaad, ik zat in die clip van Tambourine. Ja, ze hadden in een clip, wilden ze een soort van hippies in die clip. En toen werd ik gevraagd met een aantal vrienden uit Rotterdam. Zo van, ja, gaan jullie dan hippie spelen? Maar ik zat nog niet op de toneelschool. Dus ik ging echt heel erg een hippie spelen. Dus heel erg met een zogenaamde nap joint in mijn... Nou, vervolgens zag ik die clip terug. Toen hebben ze gewoon alles weggegooid. Toen hebben ze gewoon in een weiland of zo staan zingen en spelen. Het was hartstikke gezellig.
1: Wat jammer.
0: Ja, maar altijd als ik dit nummer hoor van Tambourine, dan denk ik aan die tijd dat ik nog jong was. Over jong gesproken, want dat is een beetje mijn vraag aan jou en ook aan jullie. Kringloop met Francis, dat ken je, het programma, dat is het vierde seizoen. Ik ben toen, voor het vierde seizoen, kun je terugkijken op nanieuws.nl, naar Liewe Lex gegaan. En Liewe, die had ik in het eerste seizoen, was ik bij hem langs geweest, een wat oudere man. In Opdam heeft hij het rommelparadijs. Echt een fantastische loods, helemaal vol met zooi. Maar vorig jaar bleek dat zijn broer net overleden was. Daar had hij 55 jaar mee gewerkt.
1: Oh.
0: Dus ik dacht, ik ga voor dit seizoen eens even bij hem terug. Om te vragen hoe het met hem gaat. Supergoed zag hij eruit. Maar echt, zo'n beetje slanke, stralende ogen. Man van 75 plus. En toen vroeg ik aan hem, wat is nou jouw geheim van dat je zo er jong uitziet? En toen zei hij gewoon heel simpel, Francis, blijven werken.
2: Ja.
0: Blijven werken.
2: Dat is denk ik wel een heel kloppend antwoord.
0: Toch? Blijven werken, in beweging blijven. Dat is zijn geheim voor de eeuwige jeugd. Maarten, jouw geheim voor jouw eeuwige jeugd, terwijl je nog zo jong bent?
1: Wat lief, dankjewel. Nou,
0: vorige keer had ik jou oud genoemd.
1: Ja, daarom.
0: Toen ging ik helemaal nat.
1: Toen had je het gedaan. Nee, mijn geheim is dat ik al een aantal jaren zeg dat ik 29 ben.
0: Dat helpt.
1: Ja, dat ga ik volhouden tot ik dood ben. Want ik wil ook op mijn grafsteen dat de datum is tot mijn 29ste.
0: Oh, wat mooi.
1: Ik blijf van altijd 29. Het leuke is dat daardoor iedereen weet dat. Waardoor ik dus ook allemaal kaartjes krijg op mijn verjaardag met Happy 29 en Forever 29.
0: Oh, maar
1: dus iedereen denkt dat ik 29 ben.
0: Maar dat is ook echt zo. Je bent ook echt 29. En het mooie is dat je volgt een groot voorbeeld. Prince, die zei, ik ben gewoon gestopt met mijn verjaardag vieren. Nou, hij zegt ergens ook rond 34 of zo.
1: Ja.
0: Terwijl die volgens mij 52 werd uiteindelijk.
1: Maar dat werkt echt. Mijn neefje, mijn nichtje, die vindt het heel frustrerend. Die zitten altijd te ontrafelen hoe oud ik nou echt ben. Maar ik zeg altijd 29.
0: Dat is
1: hou
0: mooi.
1: Ik voor de rest van mijn leven vol.
0: 29 maart en till you die. Maar blijf nog lang bij ons. Barbara, jouw geheim voor jouw eeuwige jeugd?
2: De spelende mens, dat heb ik wel eens van iemand gehoord. Ja, de homo ludens.
0: Mooi.
2: Ja, dus als je denk ik veel speelt in allerlei opzichten. Spelend door het leven gaat. Letterlijk en figuurlijk.
0: Mooi, het is
2: dan
0: vandaag.
2: Dan hou je denk ik wel jezelf een beetje jong. En de rest om je heen ook.
0: Buitenspeeldag is het ook vandaag. Dus dat is heel mooi. Dus we kunnen lekker. Ja, heel goed gedaan.
2: Even aan die rekst, toch?
0: Nou, hartstikke goed. Dat is ook mijn vraag aan jou. Jouw geheim voor jouw eeuwige jeugd. 088-850-51-52. Ik zelf ben van jouw school, Barbara. Ik vind ook, je moet blijven spelen, blijven bewegen. Dus gewoon het kind in jezelf omarmen.
2: Ja, maar ik weet dat volgens mij Maarten heeft jou... Die dacht dat jij 20 jaar jonger was dan je bent.
1: Ja.
2: En nu lijkt je heel oud.
1: Ik weet hoe oud jij bent.
2: Hij dacht dus dat jij 20 jaar jonger was.
0: Nee.
1: Ja, vind je wel een hele jonge ziel hebben. Dat klinkt wel...
0: Oh nee, maar dat vind ik onwijs lief compliment.
1: Ook wel een jonge kop, maar ik weet hoe oud je echt bent. Dat was echt een shock.
2: Ja.
0: Oké, ik ben dus 55, maar ik heb een grijze baard, Maarten.
2: Hij dacht dat je in de 30 was.
0: Nee.
2: Begin 30.
0: Ja. Nee, echt waar?
1: Ja. Nou, we hebben heel vaak shows gedaan op vrijdag. Dan viel jij in voor Nick. En ik dacht gewoon dat je van mijn leeftijd was.
0: Oh, maar jij maakt echt mijn dag. Nou ja, je kan reageren als je ook mij een complimentje wil geven over mijn jeugdigheid. Nee hoor, wat is jouw geheim voor je eeuwige jeugd? 088-850-51-52. Jeetje, Maarten, wat lief van je. Ja.

0: Ja, dat staat dus inderdaad voor de eeuwige jeugd. Je golden years, je prime. David Bowie, ook exact 10 jaar geleden bij ons vandaan gegaan... op 69-jarige leeftijd. Ik vroeg dus net aan jou... Wat is jouw geheim voor de eeuwige jeugd? Naar aanleiding van mijn gesprek met Liewe Lex... in Kringlopen met Francis, aflevering 4. En Liewe zei toen tegen mij, de man die het rommelparadijs bestiert in Opdam... Gewoon lekker blijven werken. Ik ga eens even kijken, want er kwamen heel veel mooie berichten binnen. Maar Lydia?
1: Ja, daar ben ik.
0: Hoi Lydia, gezellig dat je er bent.
1: Ja!
0: En vrolijk bovendien. Wat is jouw geheim voor de eeuwige jeugd?
1: Ik zeg altijd niet jaloers zijn op een ander.
0: Oh, maar dat vind ik een hele mooie. Maar dat is moeilijk, ja. Hè? Hoe doe je dat?
1: Nee. Ik gun iedereen alles. Weet okay. je wel? Maar gewoon denken van, oké, die heeft het en ik het niet. Nou, jammer dan.
0: Okay.
1: En dan ga je verder.
0: En daar blijf je dus jong bij, want je krijgt dan geen pijnsrimpels, bijvoorbeeld. Nee. Dat je heel erg moet nadenken en dan denk je, oh, iedereen is tegen me, de wereld vindt me stom. En ik ben jaloers op dat die het beter heeft dan ik. Nee, gewoon tevreden zijn met wat je hebt, Lydia.
1: Precies, dat ben ik.
0: Nou.
1: En dat moet, ik hoop dat iedereen dat doet.
0: Ik vind het echt een geweldig goede tip. Dank je wel, Lydia.
1: Dankjewel.
0: Ik ga naar Dennis.
2: Hoi, Francis.
0: Hoi, Dennis. Wat onwijs fijn dat je even belt. 088-58-51-52 op het geheim voor de eeuwige jeugd. Dennis, kom maar door.
2: Nou ja, gewoon geen haast hebben en je eigen niet druk maken. En regelmatig sporten natuurlijk.
0: Maar het is in deze tijd heel moeilijk, hè, om geen haast te hebben. Want alles moet maar snel, snel, snel, vlug, vlug, vlug.
2: Ja, maar als je op tijd vertrekt, dan heb je daar geen last van.
0: Als je op tijd vertrekt, heb je...
2: Ja, toch?
0: Dat is wat goed van je. En lukt het jou om dat ook goed in de praktijk te brengen?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, en sporten, lukt dat ook?
2: Ja, zeker 3 keer in de week.
0: Oké, en wat sport je dan?
2: Spinning, heel veel spinninglessen.
0: Oeh, spinning, maar dat is zwaar, hè? Dat is op zo'n fiets en dan met een instructeur of doe je het voor zo'n scherm?
2: Nee, met een instructeur en dan je tong op je knieën.
0: En heb je dan wel zo'n zeemleren broek aan? Want het is nog best wel een rit van een uur.
2: Ja, nee, dat is wel goed voor de billetjes, hè? Om zo maar te zeggen.
0: Die moeten ook jong blijven, Dennis.
2: Ja, precies.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Dennis. Fijne
2: Yo,
0: dag, hè?
2: Fijne hoi. Doei, doei.
0: Ik ga even naar Gonnie, volgens mij. Gonnie?
3: Ja, dat zijn we.
0: Oh, Gonnie, wat fijn dat je er bent. Vertel eens even de eeuwige jeugd. Wat is uw of jouw geheim?
3: Mijn geheim is met beide voeten op de grond blijven staan... en je hoofd in de wolk. En accepteren alles wat goed overkomt en je blij maakt.
0: Oh, wat mooi zeg. Dus blijven met je voeten op de grond en je hoofd in de wolken.
3: Ja.
0: En dan, en wat zei je als laatste? Wat dat...
3: En dan alles accepteren en erkennen wat goed is voor ons.
0: Alles blijven accepteren en erkennen wat goed is voor ons. Jemig, Gonnie.
3: Ja, en daar ben ik oud mee geworden.
0: En mag ik een onbeleefde vraag stellen? Want aan een dame vraag je niet, maar aan hoeveel lentes denken we dan?
3: Hoe bedoel je?
0: Nou, qua leeftijd.
3: Och. Nou, ik zeg mijn leeftijd niet, maar ik laat de mensen rekenen.
0: 29.
3: Ik ben van 1933.
0: Oh, Gonnie, dat is echt onvoorstelbaar. En je
3: met
0: klinkt
3: mijn hoofd
0: zo goed.
3: In de wolken en een goede gezondheid en dankbaar voor iedere dag.
0: Ik vind het echt fantastisch, Gonnie. Deze neem ik echt in mijn binnenzak. En ik wens je nog een ruim, rijk, vol leven.
3: Met mijn hoofd in de wolken.
0: Zo is het. Dankjewel, Gonnie.
3: Joehoe.
0: Joehoe. Wat een heerlijke berichten kwamen binnen voor de eeuwige jeugd. Ik vind het echt fantastisch. En dus gewoon altijd 29 wijf. Want ik zie ook Marieke. Ik ben niet vies van een prikkie botox. Heel mooi. Mag ook gewoon. Jos zegt altijd blijven lachen. Houdt me jong. Lucia zegt positief blijven. Met tegenslagen kunnen omgaan. Vera zegt je bent zo oud als je je voelt. Dat is ook zo. En Ed als laatste eeuwige jeugd weet ik niet. Maar het houdt me jong door te lachen en naar muziek te luisteren. En daarom luister je naar NH.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
5: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12:30. In Akersloot is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan wegen in Noord-Holland. Het is opmerkelijk nieuws. Rijkswaterstaat zegt dat er domweg geen geld meer is. De bouwwereld reageert geschokt. Uit een net gemaakte documentaire die is ingezien door de Telegraaf blijkt dat er eerder ook al andere werken zijn geschrapt in de regio. Projecten die de komende 2 jaar zouden plaatsvinden gaan niet door. Het gaat onder meer om een project aan de A7. Door blikseminslag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Ja, de NS verwacht dat dat wel tot 7 uur vanavond zal duren. Door die inslag is een trein op het traject tussen Breukelen en Utrecht Centraal stilgevallen. De bliksem is niet op de trein ingeslagen en er wordt geprobeerd op dit moment om die trein naar een station te krijgen, zodat de reizigers verder kunnen. Ja, je moet de actuele spoorinformatie goed in de gaten houden. De zwemmer die gistermiddag vermist raakte bij de Molenplas in Haarlem, die is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zochten gisteravond al urenlang naar de zwemmer. Vandaag wordt die zoektocht voortgezet, al met een specialistisch duikteam. Langs de oever van de plas is kleding gevonden, vermoedelijk van de zwemmer. De zoektocht wordt vandaag bemoeilijkt door een sterke stroming. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels een kleine 40 boetes en vele waarschuwingen uitgedeeld sinds de invoering van het fatbike-verbod in het Amsterdamse Vondelpark. Dat verbod ging op 11 mei in, maar mensen mochten eerst even wennen. Maar nu krijg je wel boetes. Die boete varieert van €57,50 voor jongeren vanaf 12 en €115 als je 16 of ouder bent. Laatste berichtje, duizenden lopers. Ja, die zijn vanochtend begonnen aan de 18e editie van de Vier van Alkmaar. Vanaf vandaag lopen de wandelaars door onze regio via onder meer Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Broek op Langedijk. Vrijdag dan doen wij op de radio ook de hele dag verslag. Dan zijn we ook in Alkmaar met een speciale radio-uitzending. Onze Jelmer die gaat dan 25 kilometer lopen. Ja, hem wordt geadviseerd om speciale wandelschoenen aan te schaffen. Dat gaat hij niet doen.
7: Nee.
8: Hij gaat op gimpen.
7: Oh, mijn hemel.
8: En in de ontbijttafel zei hij het volgende erover.
9: Ik heb het zo bekeken dat ik gewoon echt mijn uiterste best ga doen op deze schoentjes. Maar ik kijk ondertussen gewoon heel even op de borden welke buslijn waar we zoeken.
8: De buslijn. Hij gaat gewoon afsnijden met de bus.
7: Nee, jammer, dat gaan we niet doen hoor.
8: We houden die man in de gaten.
7: Ja, zeker. Nee, hij moet wel echt die 25 lopen.
8: Ja, dat is al minder dan andere mensen doen.
7: Nou ja, 25 toch? Is al veel hoor. Je kan de laagste is 5 en dan de hoogste is 40.
8: Ja, oké. 25 is best oké.
7: Best pittig. En we hadden gisteren hier Francine Postma, dat is een bekend wandelaar, laat ik hem even zo zeggen. En zij gaf als tip goede schoenen inderdaad, goede sokken, maar ook schapenwol onder je voeten en dan je sokken eroverheen. Dat schiet er vet in en dan, dat gaat heel goed tegen de blaren.
8: En misschien van die hele goede blarenpleisters.
7: Ja, sowieso. Ja, nee, maar we zorgen dat als hij aankomt, als hij ooit aankomt vrijdag, dat we hem goed in de watten gaan leggen.
8: En pak zijn buskaart af.
7: Ja, sowieso.
8: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Barbara, dankjewel. En voor het weer, ja, dat weer is nogal wat. Is hier onze eigen Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Francis, goedemiddag.
7: Ja, dat is, het is nog wat blikseminslag, trein die niet rijdt. Dat code geel van gisteren, waarvan wij dachten in Noord-Holland dat we daar toch niet heel erg last van zouden hebben. Dat is nu wel gebeurd.
10: Ja, vandaag wel, gisteren niet.
7: Nee.
10: Gisteren is het relatief rustig gebleven. Gisteravond kwamen er wel wat buien opzetten. Maar de vergelijking met het binnenland stelde het allemaal niet zo heel veel voor. En al met al hadden we gisteren op veel plaatsen zo'n 12 uur zonneschijn. Dus met andere woorden, het was een zonnige dag. Terwijl elders in het land, ja, lang niet overal, hè, want het accent ligt op de buien, maar lang niet overal waren ze.
7: Nee, precies.
10: En dat is ook vandaag het geval. Tot nu toe is een groot deel van de provincie droog gebleven. Het zuidoostelijk deel van de provincie heeft eerder vanmorgen een paar buien gehad. Met name in het Gooi werd ook flink onweer waargenomen. En dat was diezelfde lijn waarop die zware buien zaten, waarop blikseminslag is opgetreden. Ja. En het gebeurt natuurlijk wel vaker in zomers met wat onstabiliteit. En die buien waren echt fors. Veel blikseminslag, behoorlijk wat neerslag ook. Barendrecht 20 mm. En Montfoort en zo, 18 mm. En bij ons eigenlijk op de meeste plaatsen weinig of geen neerslag.
7: Nee.
10: En dus aan de kust behoorlijk wat zon nog. Temperatuur is nu een graad of 16. In die buien trouwens ging Cabau in Utrecht terug tot iets onder 9 graden.
7: Ja.
10: Dus dat is wel heel laag voor deze tijd.
7: Ja.
10: En nu is de temperatuur wel weer wat aan het oplopen. Nou, bij ons de rest van de middag, er is een buienkans. Vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie. Elders blijft het waarschijnlijk ook in Alkmaar droog met geregeld zon. Meeste zon aan zee. En het wordt zo rond de 17 graden. En de wind is meest matig uit het zuidwesten aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, vanavond en de komende nacht kunnen er opnieuw weer enkele buien vallen die vanaf Engeland komen opzetten.
7: Ja.
10: Maar later in de nacht verdwijnen de meeste buien. En morgen is het dan droog met af en toe zon. Waarschijnlijk ook in de middag droog. Eerst nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en morgenavond gaat het van het zuidwesten uit. Nu en dan regenen op de nadering van een frontensysteem van een depressie op de oceaan.
7: Okay.
10: En temperatuur morgen 17 tot 18 graden. Nou, vrijdag wordt het een dag wanneer een front geparkeerd is boven onze omgeving. Met veel bewolking, nu en dan regen. 17 tot 18 graden. En in het weekeinde, het wordt wel wat beter, maar nog niet volle bak zomer. Temperatuur blijft beneden de 20 graden. Verder soms een bui, maar ook af en toe zon. En pas medio volgende week zien we de temperatuur verder stijgen.
7: Okay, en wat doet dat voor de barometerstand?
10: 1015 momenteel.
7: En als laatste de weerspreuk, Jan Visser.
10: Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
7: Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat. En dan hoor ik jouw stem en denk ik, ja, daar word ik vrolijk van. Dus die zon schijnt al door je speakers. En buiten begint het ook een beetje op te klaren. Hartstikke goed.
10: Ja, okay.
7: Dankjewel, Jan.
10: Ja hoor, hoi.

0: De Cardigans bij NH en Love Fool.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin.
4: Pam. June tot 2.
3: Pet.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, dat is toch wel echt een van de leukste spelletjes van de Nederlandse radio, kan ik zeggen. Pim Pam Pet. En dan helemaal hoe het is uitgesproken. Pim Pam Pam.
6: Ja.
0: Heel gezellig.
6: Een cowboy.
0: Beetje een cowboy, Pim Pam Pet. Nou, er staat hier een prachtige rat in de studio. Daar ga ik zo dadelijk aan draaien. Eerst nog een selectievraag. Twee mensen kunnen meedoen. 088-850-5152. Als je de selectievraag goed hebt, die ik zo ga stellen. En wat kunnen we dan winnen, Maarten?
6: Ja, die waardebon opnieuw voor €50 uitgeven bij Pluto Sport.
0: Oh, dat is echt te gek. En daar kun je best wel flink wat van kopen. Want gisteren zei je tegen mij dat ze niet alleen sportsokken hebben, maar ook andere dingen.
6: Zeker. Broeken, jassen, tassen, sokken, onderbroeken, alles.
0: Ja, ik lach daarom omdat je het zo lekker zegt. Het is ook het hele assortiment komt voorbij. Ja. De selectievraag, ik ga er snel naartoe. Vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. Straks komt stadsarcheoloog van Haarlem, Anja van Zalingen, langs om meer te vertellen over spelletjes over de eeuwen heen. Daarom dacht ik, de selectievraag voor vandaag is een activiteit die je buiten kunt doen met de letter. En ik geef een slinger aan het rad. Ha, de H van Hendrik. Een buitenactiviteit die je buiten kunt doen met de letter H. 088-850-5152 om je te selecteren voor Pim Pam Pet. Een buitenactiviteit die je buiten kunt doen met de letter H.

0: Ja, als je daar niet vrolijk van wordt. Lekker dansen met Michael Jackson. En dan blijf je ook jong bij Rock With You.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En zo is het. Pim Pam Pet, een van de leukste spelletjes van de Nederlandse radio, vind ik zelf. Als ik er zelf naar luister. En het is spannend ook altijd. Hè? Twee kandidaten tegen elkaar. Die spelen 5 vragen. Daarvan is degene met de meeste vragen goed wint. Wint dus een waardebon bij een sportwinkel van €50. Dat is echt geen kleine prijs. Er staat hier het grote blauwe rad. Daar geef ik een lel aan bij een volgende vraag. En dan is het aan jou om het goed te doen. Maarten is enig jurylid.
2: Ja.
0: Streng doch rechtvaardig.
2: Zeker.
0: Ik heb 5 vragen. Ik ga eerst eens even naar de eerste beller 088-850-51-52. Voor de selectievraag. Dat was namelijk een buitenactiviteit. Heeft te maken met buitenspeeldag. Daar gaat straks Anja van Zaling over praten.
2: Ja.
0: Maar een activiteit die je buiten kunt doen met de letter H was het. Hallo, met wie?
3: Met Margreet.
0: Hey Margreet, gezellig. Waar bel je vandaan?
3: Ik bel uit Haarlem.
0: Haarlem, hartstikke mooi. Ook met een H. Een mooie stad. Ja, Anja van Zaling is stadsarcheoloog van Haarlem.
3: Tuurlijk.
0: En een buitenactiviteit met de letter H?
3: Ik zei honkballen.
0: Honkballen, reken ik goed. Zag ook al handstand tegen de muur, hinkelen, huttendorp, handboogschieten, handballen ook, hardlopen, hinkelen,
3: hiken,
0: hoepelen. Ik vind hem goed, Margreet. Jij bent sowieso geselecteerd om mee te doen. Aan de andere kant van de lijn heb ik...
4: Yvonne.
0: Hi Yvonne, wat gezellig dat je er bent.
4: Ja, gezellig.
0: Waar bel jij vandaan?
4: Ik bel uit het zonovergoten Den Helder.
0: Oh, Den Helder is fantastisch. Ik hou van Den Helder.
4: Ik ook.
0: Ja, heel goed. Want het is een prachtige, prachtige stad. Mooie stad aan zee. Heel veel zonuren.
4: Ja.
0: Schitterend. En dan kun je ook heel fijn buiten spelen. Wat had jij bedacht? Een buitenactiviteit met
4: Hinkelen
0: de letter...
4: en hoepelen.
0: Hinkelen en hoepelen.
4: En ik hoop dat ze dat eens een keer gaan doen weer, die kinderen. Want dat mis ik wel op straat.
0: Ja, dat snap ik. Hinkelen en hoepelen. Dat was echt leuk. Heb je dat vroeger als kind ook gedaan?
4: Nou, hinkelen wel. Hoepelen trouwens ook. Maar ook bussieskrap en tikketje op de fiets. En verstoppertje. En noem maar op.
2: Tikketje op de fiets.
0: Tikketje op de fiets.
4: Bussieskrap,
2: dat is toch gevaarlijk?
4: Ook leuk.
0: Tikkers op de fiets is heel gevaarlijk, maar dat kan in Den Helder.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Die kunnen wel tegen stootje. De jutters. En bussietrap, dat vind ik leuk. Dat was met die bal, hè? En dan verstoppen. Ja, zie je nou wel, Maarten. Dat zei ik gisteren
2: verteld. Ja.
0: Bussietrap, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Goed, we gaan er niet langer omheen draaien. We gaan het spannende spel Pim Pam Pet spelen. Ik ga met jullie beginnen. Zijn jullie er allebei klaar voor?
4: Ja hoor. En succes tegenstanders.
0: Heel goed, ja, Margreet. Je krijgt succes van Yvonne. En Yvonne zegt succes terug tegen Margreet en vice versa. Wat doe je op brood met de letter... P? Ik zal hem even dichter naar de...
4: Pindakaas.
3: Pasta.
2: Ja, de pindakaas van Yvonne was eerder dan de pasta van Margreet.
0: Oké, Yvonne, het is 1-0 voor jou. Vraag 2. Daar komt-ie. Handen aan de knop, die er niet is, maar wel met luide stem. Iets wat je mee naar school kunt nemen met de letter T.
3: Een tekenboek.
2: Oeh, dat was wel tegelijk. Margreet, wat zei jij?
3: Tijdschrift.
2: Een tijdschrift, ja.
0: En wat zei Yvonne?
4: Tekenboek.
2: Allebei goed.
0: Allebei goed, allebei een punt.
2: Ja.
0: Staat 2-1 voor Yvonne. Dan gaan we naar de volgende vraag. Een schrijver of een dichter met de letter B.
4: Ja,
0: van Bernhard.
4: Dat weet ik niet.
2: Ik ook niet.
4: Nou, Bernhard, heb
0: je
4: nooit een boek geschreven dan?
0: Bernhard heeft nooit een boek.
2: Is
0: nou, Bernlef had gekund. Of J.C. Bloem had ook gekund.
2: Maar heeft Bernhard nooit een boek geschreven?
0: Mijn leven als prins.
2: Ja. Ja. Over het Wereld Natuurfonds.
4: Nee,
0: dan doe ik even een andere voor jullie. Een krant of een tijdschrift? Met de letter K. Een krant of een tijdschrift?
4: Ja. Nou, de Karel Doorman krant, weet ik veel.
0: Ik weet niet of die bestaat.
4: Weet ik ook niet.
0: Een krant of een tijdschrift?

0: Met de letter K.
1: KM.
2: KM?
1: Ja,
2: nooit
1: het was een muziekgroep, KM.
2: En hoe schrijf je dat?
1: K-A-J-E-M.
0: K-A-J-E-M. We gaan het nu even dubbel checken. KM.
2: KM Magazine. Nee, dat bestaat niet.
0: Nee, dat bestaat niet. Hè, verdurie.
1: Dat is uit de oude doos.
0: Oh, dat is echt uit de oude doos. Nou, dan doe ik er eentje. Ja. Een tv-serie dan. Met de letter. Ze zijn moeilijk, hè, vandaag?
1: Ja.
0: M. Een televisieserie met de letter M.
1: Musketeers.
2: Mission Impossible. Dat hoorde heel veel.
0: Ja, de Musketeers is er één, hoorde ik.
2: Wie zijn de Musketeers?
1: Mission Impossible.
2: Ja, nee, wie? Wie zijn de Musketeers?
3: Ik zei dat.
2: Oh, ik. En ik is Yvonne. Ja, die was eerder, dus dat is een punt voor Yvonne.
0: Maar Margriet zei Mission Impossible.
2: Ja, maar wel later.
0: Wel later, hè, verdurie.
2: Ja, sorry.
0: Het staat 3-1 voor Yvonne. Even kijken. Ja, heel goed. Even kijken. Laatste vraag. Wat neem je mee op reis? June is lekker op reis naar het zonnige zuiden. Wat neem jij mee op reis met de letter O?
3: Odorex.
0: Dat is wel een goeie. Odorex, dat is deo.
2: Oh ja, dat heb je nodig. Ja.
0: Wie was dat?
2: Yvonne. Dus
0: oh, Yvonne. Wat goed. Jee, gefeliciteerd.
3: Nou, ik win nooit.
0: Nou, Yvonne, wat leuk. Je wint echt nooit. Nou, je krijgt nog een extra applausje erbij, hoor. Jij krijgt de waardebon, die gaat jouw kant op richting Den Helder.
3: Oh, geweldig. Nou, dat vind ik
0: heel fijn. En Margreet, ja, niet getreurd. Er komt gewoon morgen weer een nieuwe pimpampet.
1: Volgende keer beter. En Yvonne, gefeliciteerd.
0: Ah, super lief.
3: Dankjewel.

0: grote hit voor Abel en Onderweg. Ja, het is zo leuk, dat Pim Pampet. Ik vind het echt te gek. En het was echt een soort nek-en-nek race, maar het gebeurt dan ook. Ja, dat die vragen dan soms zo ongelooflijk moeilijk zijn, hè Maarten?
1: Ja, en het mooie was, Yvonne, ik sprak haar natuurlijk nog om die prijs in orde te maken. Toen zei ze, ik win nooit wat. Ik heb ooit met een tekenwedstrijd een konijn gewonnen. Er was een dwergkonijntje, bleek een Vlaamse reus te zijn.
0: Dus nu zit ze thuis in Den Helder met een enorm groot konijn.
1: Ik weet niet, dat is allemaal, ik denk dat de konijn niet meer leeft.
0: Nou, maar die Vlaamse reus die blijven lang leven. Ja, dat moet je nagaan. Ja. Ondertussen, dat is hartstikke leuk, is het vandaag natuurlijk buitenspeeldag. Nationale buitenspeeldag. Ja. En stadsarcheologe van Haarlem, Anja van Zalingen, die is al hier binnen. En het is een vaste gast van de uitzending. En die heeft allemaal botten hier neergelegd.
1: Oh, is dat het?
0: Ik heb geen idee. Het wordt hartstikke spannend. En wat dat met buitenspelen te maken heeft, dat hoor je zo dadelijk.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België.

0: Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
11: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
12: Ik ben Hans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
13: Het is 1 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Door blikseminslag op het spoor rijden er de hele dag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Houd de berichtgeving goed in de gaten. De vrouw uit Deershoorn die haar eigen man vergiftigde blijft voorlopig vastzitten. Ze wilde het proces in vrijheid afwachten om bij haar kinderen te kunnen zijn, maar dat mag niet van de rechter. En de zwemmer die gistermiddag vermist raakte bij de Molenplas in Haarlem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zoeken vandaag verder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
17: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: June tot 2.
29: Met

0: 10 minuten over 1 op deze woensdag, de 10e juni. En als je denkt, hé, die stem die ken ik niet, dat klopt. Ik ben er vandaag en morgen als jouw June van dienst. Ik ben Francis, kijk gezellig even mee. Via de app van NH of je tv, want dan zie je niet alleen mij dus, Francis... en ook Maarten, die nu even de camera's aan het recht trekken is. Maar zeker ook, en dat is echt fantastisch, onze gast. Want zij is namelijk stadsarcheoloog van Haarlem, geboren en getogen Haarlemmer... en al sinds 2008 de bewaarder van wat er onder de stad verborgen ligt. Anja van Zalingen. En je bent vaste gast hier, hè?
1: Dankjewel voor deze fantastische intro.
0: Nou, dat werd heel verliefd, Anja. Ja,
1: die
0: vaste
1: krijg
0: gast.
1: Niet vaak meer.
0: Nou ja, jij bent echt een vaste gast. Die moet je met alle egaars behandelen.
1: Ja,
0: Anja, het is vandaag 10 juni, Nationale Buitenspeeldag. Een dag om kinderen de straat op te krijgen, weg van de schermen.
1: Zeker.
0: Maar eigenlijk is buitenspelen natuurlijk van alle tijden. En dat weet niemand beter dan jij. Want voor jou is het eigenlijk elke dag buitenspeeldag.
1: Ja, ik speel altijd buiten. Schep je mee.
0: Ja. Jij is het nog steeds echt zo?
1: Ja, kijk, hier, vieze nagels. Ja. En lekker scheppen, ja.
0: Lekker scheppen. En ja. Ik kan me voorstellen dat de Haarlemse bodem... in de loop van de eeuwen heel wat speelgoed heeft prijsgegeven. Hè? En ik zie hier allemaal botten liggen. Anja, ik weet niet helemaal wat hier de bedoeling van is.
1: Ja, daar ga jij straks lekker mee spelen.
0: Oké. Wat heb je bij je?
1: Ik heb... kijk, wat vind je van spelletjes terug, hè, in de Haarlemse bodem? Dat is niet alles natuurlijk, maar wat er... wel veel overgebleven is. Het zijn bijvoorbeeld knikkers.
0: Ja.
1: Dat zijn we allemaal, hè?
0: Ja.
1: Knikkers. Bijvoorbeeld ook tollen.
0: Ja.
1: Hele oude mensen die kennen dat nog wel.
0: Ja, zeker.
1: Of van je opa en oma, tollen. Het bikkelspel. Dat is gemaakt van bot, net als het snorrenbotje.
0: Dat zijn de botten die ik hier
1: dat
0: ongeveer
1: zijn
0: heb liggen.
1: De botten die daar liggen.
0: Oh jee, maar.
1: Dus ja, en dat blijft nog wel over. Bijvoorbeeld in de beerput of in grachten. Ik zal zo uitleggen waarom.
0: Ja.
1: En dat is dan het speelgoed wat sterker is. Wat we dan terugvinden.
0: Laten we gewoon maar heel simpel bij de botten. Laat ik even wat ze zijn. Dan kom ik straks maar bij de knikkers. Want
1: ja, de knikkers.
0: Dat is echt het meest herkenbaar is van alle. Oh,
1: is, ja, je
0: op.
1: Kent ze allemaal. Ja, wie kent ze niet? Hoe ziet de knikker eruit?
0: Ja, rond.
1: Ja, klein of groot. En ik heb zelf met glazen knikkers gespeeld.
0: Ik ook,
1: ja,
0: zeker.
1: Mijn moeder nog met van die, dan kon je mee krijten. Van die aardewerken.
0: Die waren
1: zacht aardewerken,
0: weet
1: je
0: die
1: nog?
0: Ook weer? Dat
1: ik weet niet meer hoe dat heette.
0: Nou ja, als je dat weet, 088,
1: maar daar kon je ook,
0: 58,
1: als je voorzichtig over de straat ging, dan kon je ermee krijten. Dat was ook niet de bedoeling natuurlijk.
0: Nee.
1: En deze zijn ook van steen, van aardewerk. Deze komen uit de middeleeuwen.
0: Dus je hebt nu serieus een stukje middeleeuwen in je handen?
1: Ja, ik heb nu echt, ik had woorden.
0: Oh, wat mooi. Is dat van,
1: een kleintje,
0: van,
1: een grotere.
0: Van steen ook? Of is het van aardewerk?
1: Dit is inderdaad van aardewerk. En je hebt ze van steen, je hebt ze ook van glas gehad. Gemiddeld genomen zijn het gewoon deze, een beetje bruinige voorwerpjes rond.
0: Ja.
1: En daar werd eigenlijk net als nu, of ik weet niet, knikkeren kinderen tegenwoordig ook nog.
0: Waarschijnlijk mag ik hopen wel. Het is het allerleukste spel wat er is. Gewoon met je hak in het zand. Een potje draaien.
1: Precies,
0: en gewoon
1: dat. En dan mikken.
0: Ik zie binnen kalkendotten. Dat zijn die...
1: ja, dat zijn het.
0: Kalken, dankjewel.
1: Ja.
0: Hartstikke fijn.
1: Ja,
0: Anja.
1: Inderdaad.
0: Dat komt in ieder geval binnen. Maar je hebt dus deze uit de grond gehaald.
1: Ja.
0: Van aardewerk. Die zijn dus ook gebakken geweest, denk ik. Is dat, zeg maar, knikkeren? Want dat deed je dan buiten. Maar ik begreep van jou dat er ook middeleeuwse gebedenboeken zijn... die bijhouden wanneer je mocht knikkeren.
1: Ja, je hebt gebedenboeken en daar wordt het hele jaar tijden bij gehouden. Hè, dus van januari tot december. En bijvoorbeeld ook de oogstmaand en de dit en de dat maand.
0: Ja.
1: En daar werd ook wel eens soms wat opgemerkt over andere dingen... dan de oogst en het jaargetijde, het weer en dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld over... kinderspelen. En daaruit weten we in welke maanden althans, daar wordt dan een opmerking gemaakt van, dit is de maand dat kinderen buiten spelen. En dat doe je natuurlijk niet midden in de winter.
0: Okay.
1: December, januari.
0: Nee, dat is de grond te hard om zo'n gaatje in de grond te maken.
1: Ja, precies. En als het alleen maar regent en heel erg koud is, dan doe je dat niet.
0: Nee.
1: Maar dus daar weten we wel uit. Daar zie je ook afbeeldingen van spelende, in dit geval knikkerende kinderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat waren bepaalde maanden en het was echt in een gebedenboek werd dat bijgehouden.
1: Ja, althans, een gebedenboek is natuurlijk iets wat je koopt... waar mooie tekeningen en verhalen in staan. En gebeden uiteraard, dat is het belangrijkste. Maar ook wat er in zo'n maand gebeurde.
0: Ah,
1: of,
0: een soort almanak,
1: kan je het zeggen.
0: Ik snap wat je zegt.
1: Zo. En uit die boekjes weten we... dan wordt er wel eens soms wat opgemerkt. Je kan het ook wel op schilderijen zien natuurlijk. Je hebt ook speciale schilderijen van Breugel bijvoorbeeld. Die heeft allerlei kinderspelen op één heel groot schilderij gezet. Nou, je weet niet waar je kijken moet. Zoveel gebeurt daarop.
0: Ja.
1: fantastisch schilderij.
0: En op die dingen die waren waarschijnlijk ook gebeuren, want ik moet toch een beetje naar die bordjes die me staan aan te gapen. Dat zijn dus de bikkels.
1: Dat zijn de bikkels, ja. Je kent natuurlijk ook de uitdrukking bikkel, hè?
0: Ja.
1: Het is een heel sterk bordje.
0: Ik pak ze er toch even bij.
1: Het komt uit een poot van een schaap. Over het algemeen, ik heb hier de 500 jaar oude. Jij hebt daar de moderne.
0: De Neppert.
1: Hij is wel echt.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, het is gewoon echt bot. Dierenbot.
0: Oh,
1: deze ook. Alleen deze is dan 500 jaar geleden gebruikt. En die worden nog steeds gemaakt. Die verkopen we ook in het museum. Als je zelf een bikkelspel wil spelen,
0: hoe werkt dat dan, bikkelen?
1: Nou, dat is grappig. Er zijn verschillende omschrijvingen van. En ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien van een meneer die dat in de jaren 30 speelde. En die regels zijn ietsje anders dan dat we denken dat het in de middeleeuwen gebeurde. Het verschilt ook per regio. Ik had zelf natuurlijk thuis ook altijd, als wij wat spelletjes deden, onze eigen regels.
0: Ja.
1: Of regionale regels natuurlijk.
0: Okay.
1: Maar gemiddeld genomen is het zo. En ze zeggen, het is eigenlijk lange tijd in de middeleeuwen en daarna vooral door meisjes gespeeld.
0: Ja.
1: Je doet het minstens met z'n tweeën.
0: Dan heb je die bikkels in je hand.
1: Dan heb je die bikkels in de hand en je hebt een balletje.
0: Ah, het balletje.
1: Ja, balletje zit er nu niet bij, want dat is niet bewaard gebleven. Maar de bedoeling is eigenlijk, om het moeilijk te maken, is dat je werpt het balletje omhoog. Dat zie je ook wel op afbeeldingen. Je hebt ook heel veel deels blauwe tegeltjes waar je meisjes ziet spelen met een balletje en bikkeltjes in de hand.
0: Ja, precies.
1: Je gooit de bal omhoog en dat is meer een tijdsaanduiding. Dus je gooit met je linkerhand die bal omhoog. En in de tijd dat hij stuitert, gooi je dus die bikkels, werp je op de grond.
0: Zo.
1: En het idee is eigenlijk, maar dat zijn dan natuurlijk varianten op de spelregels, maar goed, dat je dus die bikkels zo alle vier of vijf.
0: Vijf, ja.
1: Neer op de grond krijgt in dezelfde positie.
0: Ah,
1: en dat is best lastig.
0: Dat is heel lastig, want eentje lukt nog wel. Maar op een gegeven moment
1: krijg je er vijf, terwijl het balletje
0: in de lucht zit.
1: Ja, als die stuitert, en dan moet je weer opnieuw stuiteren. Dus als het bal gestuiterd heeft, dan houd je op en dan begin je weer. Zo krijg je steeds die pogingen om in die tijd van dat opwerpen van dat balletje. Als het nou fout gaat, bijvoorbeeld je bent bezig en de bal is al gestuiterd, bijvoorbeeld, dan is je beurt af en dan mag de volgende.
0: Klinkt goed. Laten we zo. Ik ga dit alvast even oefenen. En dan gaan we het zo hebben over de andere bordjes die hier liggen.
1: Ja, ja.
0: Je luistert naar June tot 2. Ik praat zo verder met Anja van Zalingen, stadsarcheoloog van Haarlem, over kinderspelen.

0: Road Ahead. Is toch mooi, hè? Altijd onderweg. City to City. En onderweg nog steeds hier in de studio. En dat is hartstikke fijn. De stadsarcheoloog van Haarlem, Anja van Zalingen, ter gelegenheid van het Nationale Buitenspeeldag. We hebben al knikkeren gehad en we hebben bikkelen gehad.
1: Bikkelen.
0: En nu kom je opeens weer met een bot. Het is ongelooflijk. Ja. Het snorrenbotje. Dat woord dat klinkt al als een sprookje. Wat is een snorrenbotje?
1: Ja, dat klinkt heel intrigerend. Nou, ja. Het snorrenbotje komt eigenlijk al voor in hele oude tijden. De oude Grieken, de oude Egyptenaren.
0: Ja.
1: En in eerste instantie, zoals al, ik moet ook toegeven, archeologen zeggen al heel snel, als ze het niet weten, het is iets ritueels, iets cultisch, iets religieus.
0: Oké.
1: Ja, maar goed.
0: Is dat dit ook, het snorrenbotje?
1: Nou ja, dat beweren ze dus voor die vroegste tijden. Maar ja, hoezo? Want uiteindelijk maak je hier geluid mee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Het snorrenbotje.
1: Het is, je kan het van hout hebben of van metaal.
0: Je houdt een botje omhoog. Hoe oud is dit botje?
1: In de middeleeuwen. Dit is een 16e eeuw snorrenbotje.
0: Oké.
1: Kijk, als je goed kijkt, dit is een botje van een varken.
0: Ja.
1: En als je goed kijkt, dan zie je daar een gaatje in.
0: Ja.
1: In het midden. Kijk, dit stukje is er afgebroken. Deze hebben we in een beerput gevonden. Dus hij is weggegooid toen hij inderdaad kapot was. En jij hebt een reconstructie.
0: Ik heb een reconstructie. Die ga ik nu laten zien, want je hebt mij een botje gegeven. Dit is ook een echt botje weer?
1: Dit is ook weer een echt botje, zeker.
0: Met twee draadjes of een draadje er doorheen. En dan moet ik waarschijnlijk iets doen.
1: Ja, dus als je nu gaat draaien.
0: Tollen?
1: Ja,
0: ik moet hem dus. Oh, wacht even. Weer, oh, wacht eens even.
1: Dat. Ja, ja, totdat hij helemaal. Ja,
0: en dan helemaal, ga je. Huh?
1: Ja, en dan trek
0: en dan
1: je hem
0: draai
1: strak.
0: Ik hem, draai ik hem, draai ik hem, trek hem strak. En dan. Oh, wacht even. En dan is de bedoeling dat hij dus gaat tollen. Ik ken dit vroeger.
1: Hij gaat snorren. Hij maakt een zoemend, snorrend geluid.
0: Vroeger deden we dit met een knoop.
1: Ik wou zeggen, vroeger deed ik het met een knoop.
0: Jij deed het met een knoop.
1: Ja, back in the 70s.
0: Ik maak hem stuk.
1: Het is maar goed dat ik de echte niet heb.
0: En niet het bordje maak ik stuk, maar het touwtje maak ik stuk.
1: Je hoort een beetje zoemend, hoor je geluid.
0: Oh,
1: maar ik geloof, ik weet niet of je hem nog aan de praat krijgt.
0: Nee, ik krijg hem nu niet meer aan de praat. Nou, lekker dan. Tot zover het snorrenbordje. Ik ben zo blij dat het niet het originele snorrenbordje is. Want normaal deden ze daar dan een leertouwtje doorheen of zo?
1: Ja, of gewoon een draadje.
0: Maar Anja, ik ken mijn eigen krachten niet.
1: Gelukkig
0: is dit een replica snorrenbordje. Is het touwtje maar gewoon een touwtje.
1: Als je googelt, zijn er verschillende reconstructies van hoe werkt nou een snorrenbotje.
0: Oh,
1: maar hij maakt een soortzelfde geluid als je dat met een knoop.
0: Met een knoop, dan gaat je zo vroom.
1: Ja, vroom, vroom. En dan
0: wat leuk, dus, maar wat was daar religieus, zei jij misschien? Maar...
1: Ja, weet je, als archeologen het niet weten, noemen ze snel al iets cultisch.
0: Ja.
1: Zeker vroeger.
0: Ja.
1: Nu niet meer zo gauw hoor. Maar dus het kan hè, dat je geluid maakt in een ceremonie met een priester of iets.
0: Ja.
1: Geen idee. Maar in dit geval, dit is gewoon kinderspeelgoed. We deden het zelf ook met een knoop, vonden we leuk, toch?
0: Want ja. Het snorrenbordje wat jij in je handen had, dat was een heel oud snorrenbordje. Was
1: deze,
0: het 16e eeuw, zei
1: ja, deze is van de 16e eeuw.
0: Ongelooflijk. Het is gewoon een bordje met een gat erin. En, doe je dan,
1: en hoe simpel kan het zijn? Hè? Je hoeft niet rijk te zijn om toch leuk speelgoed te hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor die bikkels. En de knikkers ook, die zijn niet
0: dat
1: zo
0: vroeg
1: verwaard.
0: Ik me ook af, want met zo'n Nationale Buitenspeeldag... Hè, wat leert jou dit, al deze oude speelgoed... objecten iets over de tijd en over dat...
1: Ja, nou ja, het is wel leuk om te zien waar mensen zich vroeger mee vermaakten. Dat geldt natuurlijk ook voor volwassen spelletjes. Want we vinden ook veel speelschijfjes. Hè, bijvoorbeeld van damspellen of van nou ja, dat soort bordspellen.
0: Ja.
1: Al in de Romeinse tijd heb je ze van glas en dat soort dingen. Het molenspel bijvoorbeeld. Dus kaarten, ja, dat vind je niet zo heel snel terug. Hoewel ze in de Lakenhal in Leiden wel... kaarten van het beleg van Leiden hebben teruggevonden. Van die soldaten die buiten de tent natuurlijk ook hun vermaak moesten doen.
0: Ja.
1: Kaartje leggen. Maar ja, de papieren vinden we natuurlijk niet zo snel. Maar bijvoorbeeld ook die tollen zoals ik die hier heb. Dat kun je ook echt alleen maar buiten doen. Want als je met deze gaat tollen en hij gaat ronddraaien... wil moeder dat niet binnen in huis hebben.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus dat moet ook echt buiten. Er sneuvelt ook vaak heel veel ruiten. Dat lees je ook wel
0: want
1: veel terug.
0: Want je moest
1: terug.
0: Dan met een zweep er tegenaan slaan.
1: Ja, je hebt zeg maar of een draaitol, die dan trek je. Je hebt twee soorten. Die ene, daar doe je een touw omheen en dan trek je hem los.
0: Ja.
1: En dan laat je hem gaan totdat hij is uitgerold. Maar als je het hard trekt, kan hij ook stuiteren. Hup, zo bij de buurman in de glazen.
0: En dat is het klappen van de zweep uiteindelijk.
1: En het klappen van de zweeptol, die blijf je dus aan de gang houden door er met een zweepje tegen te slaan. Vandaar het klappen van de zweep.
0: Precies.
1: Je kent het klappen van de zweep, daar komt die uitdrukking vandaan.
0: Ja.
1: En dan merk je dus dat dit wordt vooral buiten gespeeld. Alleen vroeger had je nooit gladde stoepen, vaak ja. niet. Dus dat deed je dan vaak op een kerkhof, op de zerken.
2: Oh,
1: of
2: wow.
1: in de kerk, op van die mooie plafuizen.
2: Ja.
1: Of op in de chicere delen in de stad waar wel mooi plaveisel ligt. En ook als het vriest op het ijs.
2: Ja, het is, ja. Het is onvoorstelbaar. Ik hang aan je lippen, aan je verzameling, een stadsarcheoloog van Haarlem. Jouw boek Onder het Zand vandaan, 180 jaar archeologie in Haarlem, is te koop in de boekhandel en online. Ja, en er is nog veel meer, want je kan ook naar het archeologie.
1: Oh, ja, het archeologisch museum. Daar liggen dus al deze objecten.
2: Exact.
1: Ja, precies.
2: Graag.
1: En 20 juni zijn we in Schalkwijk de hele dag op de Braderie voor de archeologiedagen. De Nationale Archeologiedagen zijn 20 en 21 juni in heel Nederland. Dus check even je eigen plaats voor iets leuks voor archeologie.
2: Dankjewel, Anja van Zalingen. En yes. Een fijne buitenspeeldag, hè?
1: Ja, dank je. Ik ga weer lekker naar buiten.
2: Oké, doei.

0: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Arlene en ik kom uit Blaricum.
10: Met Andrea. Ik woon in het prachtige Zaandam.
11: Thuis in heel
0: Het is ruim 1:30 en halfweg is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De vrouw uit Diershoorn die haar eigen man vergiftigde blijft voorlopig vastzitten. Ze wilde het proces in vrijheid afwachten om bij haar kinderen te kunnen zijn, maar dat mag niet van de rechter. De vrouw zou haar man meerdere keren het giftige methanol hebben laten drinken. De reden van de vergiftiging is nog niet duidelijk, maar volgens haar advocaat zag ze geen andere uitweg. Ze heeft haar geprobeerd haar kinderen en zichzelf in bescherming te nemen, zegt de advocaat. Door blikseminslag rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal Station en Utrecht. De NS verwacht dat dit tot 7 uur vanavond zal duren. De bliksem sloeg in op het spoor tussen Breukelen en Utrecht Centraal. Maar dat raakt ook de treinritten vanaf Centraal Station Amsterdam richting Utrecht. Het advies is om vooral de actuele spoorinformatie goed in de gaten te houden. In de kop van Noord-Holland worden binnenkort 2 bossen met elkaar verbonden. En daardoor zal er 1 nieuw aaneengesloten bosgebied ontstaan. Het gaat om het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in Wieringermeer. De verbinding is mogelijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf dit grote stuk grond overdraagt aan de provincie. De zwemmer die gistermiddag vermist raakte bij de Molenplas in Haarlem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zochten gisteravond al urenlang naar de zwemmer. Vandaag wordt de zoektocht voortgezet met specialistisch duikteam. Ja, langs de oever van de plas is kleding gevonden. En de zoektocht wordt bemoeilijkt vandaag door de sterke stroming. En nog een laatste berichtje, dat is dan wat positiever. Een koe is uit de sloot bevrijd door de vrijwillige brandweer. Dat gebeurde langs de Molendijk, vlakbij Schermerhoorn. De zwaarlijvige dame die was dus in het water terechtgekomen.
0: Oh.
12: Ja, ze hield de kop nog even boven water, maar kon dus niet op eigen kracht het water uitkomen. De lokale brandweerlieden hebben alles op alles gezet om de koe veilig op het droge te krijgen. Met behulp van een touw om de nek van het dier en ondersteuning van een tractor is die koe bevrijd.
0: Show,
12: dat lijkt me geen makkelijke klus.
0: Nee, dat lijkt me heel zwaar. Want dat modder dat zuigt ook natuurlijk. En zo'n koe is ook best wel zwaarlijvig, zoals je dat heel mooi zegt. Dus dat zit dan vast.
12: Ja, ik vind het altijd wel mooi van die reddingsactie.
0: Ja.
12: Vorige week zag ik ook bij Utrecht. Toen zat er heel hoog in de boom een papegaai. En toen had een vrouw de brandweer gebeld van willen jullie komen. Dat wilden ze niet voor een papegaaitje. Toen is die vrouw zelf de boom ingeklommen. Zat ze zo hoog dat ze er niet meer uit kon.
0: Nee.
12: Toen is die brandweer alsnog gekomen. En dat werd echt een heel zo'n leuk feel-good verhaal.
11: Want uiteindelijk is die papegaai weggevlogen en is zij gered.
12: Nee, zij is eerst bevrijd.
11: Okay.
12: Door al die brandweermannen, die waren ook heel vrolijk.
11: Van die grote stoere kerels.
12: Ja, van die hele stoere kerels. En toen uiteindelijk zat die papegaai heel hoog in een andere boom. En toen zei ze, ja, als die brandweerlieden dat papegaaitje gaan halen, dan schrikt die en dan vliegt die weg. Mag ik het dan doen? Toen zeiden die lui, oké, dat mag, maar je krijgt één poging en daarna dan zijn we weer weg. En dat lukte dus.
11: Oh, dat zijn wel echt de betere verhalen.
12: Ja, toch?
11: Ja, en net als met deze koe, heerlijk dat ze gered is.
12: Het liep goed af. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
11: Barbara, dankjewel. Voor het weer kijk ik heel even Jan Visser vriendelijk aan, Jan.
13: Vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie kan vanmiddag een regen- of onweersbui vallen.
11: Oh.
13: Elders blijft het, zeker in de kustgebieden, meest droog weer met geregeld zon. Het wordt echter niet warmer dan een graad of 17. De wind waait uit het westen en is matig. Vanavond en de komende nacht enkele buien met kans op onweer. Morgen is het tijdens de ochtend droog met af en toe zon. Ook in de middag droog weer met nu en dan zon. Maar later in de middag neemt de bewolking toe en morgenavond gaat het van het zuidwesten uit af en toe regenen en motregenen.
11: Okay.
13: Temperatuur morgen maximaal zo'n 17 tot 18 graden.
11: Jan, dankjewel. Ik heb ook nog één file voor je. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Oké. Vijf kilometer, 9 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Ik heb zo dadelijk de BB&Q-band voor je. On the beat.

0: Suzanne Freek bijna en halverwege.
1: NH Helpt.
0: Ja, want elke zaterdag luister je naar NH Helpt. Bij ons hier op de radio tussen 12 en 2 presenteert Rachel Morsink het programma NH Helpt. Doet ze heel fijn en hele mooie tips krijgen. En als je iets wil, dan gaat zij voor je op zoek. En natuurlijk via de site nhhelpt.nl zie je hele bijzondere oproepen. Dus of je nou op zoek bent naar een helpende hand of juist graag wilt bijdragen aan het welzijn van anderen, NH Helpt is de plek waar Noord-Hollanders elkaar ontmoeten. En wij als provinciegenoten helpen elkaar, steunen elkaar en inspireren elkaar. Nou, mooi is, die uitwisseling is altijd kosteloos en bij voorkeur tussen buurt- of streekgenoten. En nou is onze eigen Sjoerd, ja, die is, gaat ook iemand helpen. Sjoerd?
2: Ja, een hele goede middag vanuit het zonnige Heilo. Nog wel, denk ik, Jantien.
3: Ja, tuurlijk.
2: Het zou wel kunnen gaan regenen, begrijp ik.
3: Ja, dat kan, maar het zonnetje waait vast over. Ja, dat moet.
2: En bij jou schijnt het zonnetje ook, hè?
3: Ja.
2: Want wat ga jij maandag doen?
3: Ik ga maandag op vakantie met een groep mensen met epilepsie en heel veel vrijwilligers.
2: Ja.
3: En we hebben een busje, we hebben busjes en we hebben nu ook een chauffeur gevonden.
2: Ja.
3: Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Want je had bij NH Helpt bij ons gevraagd inderdaad om een chauffeur. Want jullie hebben een bus, daar moeten alle mensen in.
3: Ja.
2: Nee, er moet iemand ook rijden natuurlijk.
3: Ja. En vooral op de rolstoelbus, die is heel belangrijk.
2: Ja, en Gerard, jij gaat hem rijden.
4: Ik mag ook rijden.
2: Jij mag hem rijden, de bril is opgepoetst.
4: Wat zegt?
2: De bril is opgepoetst.
4: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Maar er zijn natuurlijk altijd nog vrijwilligers nodig. Want dit is fantastisch wat je doet. Want ik heb hier de map heb ik voor me met wat we allemaal gaan doen.
3: Ja.
2: Nou, lees jij nou eens voor. Wat beginnen we dan bijvoorbeeld? Want maandag dan vertrekken we. Waar beginnen we dan mee? Wat gaan we allemaal doen?
3: Maandag beginnen we. Dan komen we aan in Losser in het Borghuis.
2: Oh, we gaan hier naar Noord-Holland?
3: Nee.
2: Zijn ze hier wel gewend.
3: Nee, want hier heb je geen huizen voor mensen met voor grote groepsaccommodaties. Nee, of die zijn zo gigaduur.
2: Ja, dat is het natuurlijk.
3: Dat is het. En die zijn in het oosten van het land veel betaalbaarder.
2: Ja, dus dan gaan we vertrekken vanuit hieruit lekker. Gaan we richting Overijssel.
3: Ja, gaan we naar Overijssel. En dan komen we daar aan. Dan komen 's middags de deelnemers. Worden allemaal gebracht. En 's middags houden we het nog even rustig. Nou, dinsdag gaan we lekker zwemmen. Want ze komen bijna nooit in een zwembad en dat vinden ze heerlijk. Dan gaan we woensdag gaan we met de bus naar het station in Boekelo.
2: Ja.
3: Dan stappen we op de trein met z'n allen.
2: Ja.
3: Rolstoelen kunnen ook mee, dus dat is heel fijn. En dan gaan we naar Haaksbergen, daar is een museumpje. En dan kunnen we het stadje even in, want ze vinden het altijd heerlijk om te winkelen.
2: Ja.
3: Dus we moeten wel even souvenirs.
2: Ik zie trouwens dat je aan het genieten bent. Ik zie die ogen van jou. Wat vind je zo mooi om dat vrijwilligerswerk te doen?
3: Nou ja, ook wat je ervoor terugkrijgt.
2: Ja, weet je. Het is hard werken, zo te horen.
3: Nou, die week is hard werken. Ja. Want je staat 24 uur aan. Want 's nachts zijn de aanvallen er ook natuurlijk.
2: Van de epilepsie,
3: Van de epilepsie. En, maar ze kijken er zo naar uit.
2: Ja.
3: En ze vragen al van wanneer gaan we, ze noemen het af en toe ook het kamp. Ja.

0: Maar ja, de vrijwilligers komen eigenlijk overal vandaan.
1: Ja.
0: Dus,
1: mooi hoor.
0: Ja, ja, het is gewoon heel...
2: Zonnebrand inpakken, het wordt lekker weer.
0: Ja, ja, ja, het wordt een hele mooie
2: weer. Gerard, niet te hard rijden. Hey. Niet hard rijden, hè?
3: Nee, nee, nee. Ik ga hem wat keurig.
2: Voorzichtig allemaal.
3: De bekeuringen moeten we zelf betalen.
2: Ja, dus, ja, ja.
3: Nee, ik hou hem in.
2: Ja. Nee, we, laten we hopen dat deze mensen een fantastische vakantie kan krijgen.
1: Nou,
2: er zijn
1: inderdaad
2: altijd vrijwilligers nodig. Tendens, ga maar eens even kijken op de website. Veel plezier maandag.
0: Ja, dat gaat lukken. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, ja, we hebben er heel veel zin in. Ja.
1: Hartstikke mooi, Sjoerd. Dank je wel. En check dus even die site, hè, Tendens. En anders gewoon even 088-58-51-52. Vrijwilligers, altijd nodig. NHHelpt.nl. Dit is Magic.

0: zo is het. I don't wanna lose you. En dat hoeft ook niet, want morgen zijn we weer reunited, Maarten.
1: Zeker.
0: Ja, want dan zijn we er weer, hoor, van 12 tot 2. Kwamen nog hele bijzondere berichten binnen op de hulpvraag van chauffeur Jantine. Ik zorg dat ze worden doorgespeeld naar haar, maar je mag altijd nog reageren. 088-58-51-52 voor de vrijwilligers die gezocht worden. Morgen dus weer een nieuwe aflevering van June tot 2. Ben ik gelukkig weer bij. Ja. Wij ruimen alvast de lunchtafel een beetje op, hè, Maarten?
1: Zeker,
0: heel veel kruimels. Ik ga zo dadelijk wel even stofzuigen.
1: Oh, daar hou ik je aan.
0: Nee, dat is goed. Want dadelijk goedemiddag met onze eigen Jos Heremans. En daarna vandaag de dag met Patricia en Jelmer.
1: Ja, klopt.
0: Oh, fijn.
1: Ze zijn er weer.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan vanaf vrijdag met Jelmer. 25 kilometer, 4 van Alkmaar.
1: Oeh.
0: Nou goed, spannend hoor. Wij horen elkaar morgen weer. Maak er een mooie dag van. Dit zijn de Stranglers.

0: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
1: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barthe in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Ik ben Tanja uit Omdijk.
9: Ik ben Ewout uit Hilversum.
10: Ik ben Erika uit Grotebroek.
11: Ik ben Peter uit Bussum.
12: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
13: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2:00. Het belangrijkste en laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder.
16: Goedemiddag. Door blikseminslag op het spoor rijden de hele dag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Dat gaat tot 7:00 vanavond duren. En bij een woning in Huizen, daar is ook de bliksem ingeslagen. De vrouw uit Dirkshoorn, die haar eigen man vergiftigde, blijft voorlopig vastzitten. Ze wilde het proces in vrijheid afwachten om bij haar kinderen te kunnen zijn. Maar dat staat de rechter niet toe. En de politie heeft granaten en zwaar vuurwerk gevonden op de plek van de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard van vorige week. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: We hebben nog een paar files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer file en dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar modder op de weg. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat het stil tussen Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. 12 minuten vertraging. En de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting naar de A22. 2 kilometer file, maar wel 20 minuten vertraging.
0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
22: Goedemiddag.
23: Met Jos.

0: Een nickel voor Goodbye van Raccoon. Doet mij denken aan het verhaal van mijn oom. Die had een restaurant en daar traden regelmatig beentjes op. Maar er was één beentje zo slecht. En toen zei hij van €100 als je er nu mee ophoudt.
1: Goedemiddag.
0: Jos Heremans. Ja, daar zijn we weer. Goedemiddag. Tot 4 uur zijn we gezellig bij. En we gaan allerlei leuke dingen doen. We hebben heel veel leuke muziek. Je kunt maar liefst 2 keer kiezen tussen A en B. En dan gaat het om liedjes die je kan kiezen in Rondje van het Huis. Jan Visser gaat vertellen wat voor weer het wordt. Barbara is er voor het laatste nieuws. En wat is het laatste nieuws, Barbara?
2: Wat is het laatste nieuws? Nou, dat is veel met blikseminslag.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens last van.
2: In je hoofd?
0: Ja, overal.
2: Raak je extra geladen?
0: Ja, ach ja, extra geladen. Ja, dan ben ik statisch. Goed, nou, dat soort dingen dus allemaal gaan we nu tussen nu en 4 uur doen. We hebben ook nog 19 toen. En in 19 toen gaan we naar 1991. Dus bedenk maar eventjes ondertussen wat jij toen deed.

0: van vandaag.
1: Ja, dit is de dag van vandaag. Het is vandaag dus 10 juni. Het is woensdag. En zoals je misschien her en der wel gemerkt hebt, kan het af en toe behoorlijk regenen. Ja, langs de kust en een beetje in die streken valt het mee. Maar meer landinwaarts is het toch wel behoorlijk pittig. Zo rijden er dus heel weinig treinen in de buurt van Utrecht. Tussen Amsterdam en Utrecht ook. En ja, en dat deed mij wel denken aan een mooi verhaal. Ik zat namelijk een paar weken geleden in de trein van Kopenhagen terug naar Amsterdam. Stonden we 2,5 uur stil in een tunnel. Nou, dat wil je ook niet meemaken, hoor. Dat is echt ellende. En ze probeerden die trein steeds maar weer op te starten. Met het mislukte dan weer. Er was iets met de software. Nou, uiteindelijk die trein eruit gekomen. Met een heel klein rotgangetje. Bij een stationnetje omgewisseld naar een andere trein. Waar eigenlijk niet zoveel mensen in konden als de trein waar wij in zaten. Dus we hebben 4,5 uur op een klapstoeltje gezeten. Tussen de fietsen op weg naar Hamburg. Mensen, dat is geen loddetje. Daarom dacht ik, weet je wat, ik zoek een plaatje uit met de trein. En in dit geval de morning train. En er staat er tussen haakjes achter 9 to 5. En dat betekent dus in dit geval, je stapt er om 9 uur in. En als je geluk hebt, ben je er om 5 uur uit.

0: NH. Goedemiddag. Jos Heremans.
1: Ja, dat was een liedje ver voor het feminisme. Want ze zitten de hele dag maar te wachten tot hij s'avonds weer een keertje thuis komt. Als het baasje 's morgens met de trein gaat en 's avonds komt hij dan weer terug. Hè? Maar waren dat voor tijden dat dit liedjes mochten, Barbara? Oh, ik zal je microfoon overzetten. Kijk, dat bedoel ik al.
2: Ja, monddood maken is... Ja. Nou, wel lekker rustig. Kun je de hele dag je eigen gang gaan.
1: Ja, dat is wel weer waar.
2: Uren
1: ja.
2: Zonder die man. En je hebt ook geen zware baan.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Maar dan moet je het wel om en om doen, denk ik. De ene dag de ene en de andere dag de ander.
2: Ja.
1: Dat is ook wel weer lekker.
2: Dat is absoluut waar.
1: Over treinen gesproken. Is er al wat bekend? Rijden er al wat meer treinen tussen Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld?
2: Er zijn nog wel wat verstoringen en vertragingen. Maar het gaat de goede kant op. Zometeen krijg je het complete beeld.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hallo, ik ben Annette en ik kom uit Zaandam.
18: Ik ben Lida en ik woon in Hoofddorp.
19: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gasperdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 2:30 in Schermerhorn, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder.
2: Goedemiddag. Ja, door blikseminslag was er geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol en Utrecht en Amsterdam Centraal in Utrecht. Maar het goede nieuws is dat de meeste treinen weer rijden. Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht zijn nog wel wat minder treinen. De bliksem sloeg in tussen Breukelen en Utrecht Centraal op het spoor. En ook bij een woning in Huizen is vanmiddag de bliksem ingeslagen. De schade bleef gelukkig beperkt tot een paar kapotte dakpannen. Brandweer hoeft uiteindelijk niet te blussen. Ja, voor Noord-Holland geldt vanmiddag geen code geel, maar toch kunnen er wel onweersbuien met hagel en windstoten zijn.
1: Oppassen dus.
2: Zo is dat. 3 granaten en zwaar vuurwerk zijn er gevonden bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Opmerkelijk, precies bij de plek waar vorige week een dode man werd aangetroffen. De dode man is een voortvluchtige Brit die 2 mensen in Amsterdam zou hebben omgebracht en daar al voor gezocht werd sinds 2017. Wat zich precies in dat pand in Heerhugowaard heeft afgespeeld, dat wordt onderzocht nu door de politie. En over de politie gesproken. Die heeft vannacht op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal klapkogels gebruikt bij de aanhouding van een verwarde man. Ja, die man was op het dak van een restaurant geklommen. Klapkogels, ja, dat zijn kogels die geven wel een flinke klap,
1: ja,
2: maar die gaan niet het lichaam binnen.
1: Okay.
2: Dus die kunnen wel een soort schrik-effect te werk stellen. Oh ja, of teweeg brengen.
1: Ja, waardoor iemand een beetje verstijft als het ware.
2: Ja, en ook in de omgeving schrokken mensen wel van die knallen. Nou, rond 6 uur vanochtend heeft een arrestatieteam de man veilig naar beneden kunnen halen.
1: Nou, gelukkig.
2: En een laatste positief berichtje. Vandaag zijn natuurlijk duizenden wandelaars van start gegaan. Hè? Bij de 18e editie van De Vier van Alkmaar.
1: Hei ho.
2: Zo is dat. Routes via Bergen, Heerhugowaard, Heilo en Broek op Langedijk. Aankomende vrijdag dan hebben we ook een extra radio-uitzending de hele dag vanuit Alkmaar.
1: Heerlijk.
2: Onze Jelmer, dat heb je misschien wel meegekregen. Ja, die gaat ook 25 kilometer lopen.
1: Gaat hij niet halen.
2: Is niet zo'n sportief type van zichzelf. Ja, vertelt hij ook zelf.
1: Oh ja.
2: Ja, en iedereen zegt, ja, je moet wel goede wandelschoenen aanschaffen. Maar hij zegt, ik ga gewoon op gimpen. In de ontbijttafel zei hij er het volgende over.
7: Ik heb het zo bekeken dat ik gewoon echt mijn uiterste best ga doen op deze schoentjes. Maar ik kijk ondertussen gewoon heel even op de borden welke buslijn waar ik zoek.
2: Welke buslijn, hoor je dat, Jos?
1: Ja, die komt in de bezemwagen. Echt, absoluut. Kun je vergif op in, nee.
2: Dat denk jij, ja?
1: Ja, ongeoefend lopen en dan ook niet op goede schoenen.
2: Ja, dat is wel een uitdaging. Je kunt een hoop op wilskracht.
1: Ja, dat is wel waar. Zondagavond meldt hij zich.
2: Als hij nu al heeft over een bus.
1: Ja, daarom.
2: Dat voorspelt niet veel goed. Nou goed, wij blijven dat volgen. En vrijdag dus de hele dag live vanuit Alkmaar. En voor nu meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we eens kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. En dat horen we natuurlijk van onze eigen weerman. En dat is Jan Visser.
20: Vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie kan vanmiddag een regen- of onweersbui vallen. Elders blijft het, zeker in de kustgebieden, meest droog weer met geregeld zon. Het wordt echter niet warmer dan een graad of 17. De wind waait uit het westen en is matig. Vanavond en de komende nacht enkele buien met kans op onweer. Morgen is het tijdens de ochtend droog met af en toe zon. Ook in de middag droog weer met nu en dan zon. Maar later in de middag neemt de bewolking toe en morgenavond gaat het van het zuidwesten uit af en toe regenen en motregenen. Temperatuur morgen maximaal zo'n 17 tot 18 graden.
1: En dan gaan we even kijken of er nog files staan. En die staan er inderdaad. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 6 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Knooppunt Kooimeer. 10 kilometer file en 6 minuten vertraging.

0: Je ne parle pas français, Namika.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
4: Rondje van het huis.
0: En bij het rondje van het huis zit er geen woord Frans bij, hoor. Dus dat komt heel goed uit. We hebben twee keuzes, de A en de B. Keuze A, als je die het leukste vindt, dan bel of app je naar 088-850-5152. En als je keuze B het leukst vindt, dan app of bel je keuze B door naar 088-850-5152. Maar wat zijn dan keuze A en keuze B? Nou, laten we zo dadelijk beginnen met keuze A. Want keuze A, die klinkt als volgt.
5: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij.
0: Ja.
5: En de wereld draait maar door.
0: Als je denkt van Dikhout vind ik te gek, dus die wil ik wel horen. Dan moet je dus eventjes keuze A doorgeven. Maar wil je liever keuze B horen? En ben je fan van Incognito? Dan... doe je gewoon lekker keuze B. 088-850-5152.

0: NH.
1: NH.
0: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
3: Ja, de keuze was tussen Always There van Incognito of Stil in mij van, natuurlijk, van Dickhout. En wij dachten, nou, dat wordt een enorme, mogen we toch wel zeggen, majeure overwinning voor Van Dickhout. Maar het werd veel spannender dan we dachten. Maar toch, uiteindelijk, met 52% net een nipte meerderheid voor Van Dickhout. Want...
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen... Alle stemmen... zijn geteld.
3: Ja, en dus is er maar één uitslag mogelijk. Hier is Van Dickhout. Nou ja, hier. Hier zijn ze.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
11: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
12: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
13: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is bijna 3 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland en dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De Amsterdamse oud-wethouder Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf na een ruzie met een taxichauffeur. Dales heeft de man discriminerend beledigd, zegt de rechter. En hij heeft de chauffeur ook nog met foto en kenteken op social media gezet. Na een blikseminslag op het spoor vanochtend komt het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Utrecht weer langzaam op gang. En de politie heeft granaten en zwaar vuurwerk gevonden op de plek van de dodelijke steekpartij in Heurigewaard van vorige week. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
15: We hebben nog 2 files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 8 kilometer file, 6 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. Daar staat 11 kilometer file en dan ben je 7 minuten langer onderweg.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
19: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Goedemiddag.
29: Met Jos Heer.

0: Material Lover was dat van Shanna Spyro. En voordat wij overgaan naar de rubriek waarbij we iedereen feliciteren, vroeg ik me eigenlijk af of je nog steeds kippentat met appelmoes eet als je jarig bent. Ik ga even met een schuin oog naar Barbara kijken. Die heeft twee kinderen in de leeftijd die misschien niet kippentat en appelmoes ontgroeid zijn. Maar is dat nog steeds populair? Oh ja, moeilijke vraag, hè?
1: Nou, mijn kinderen die willen altijd heel gezond eten.
0: Ja. Wat is dat nou voor opvoeding?
1: Ja, maar eens even kijken. Op je verjaardag. Ik ging wel met mijn dochter altijd naar op haar verjaardag naar een soort van all-you-can-eat restaurant. En daar had je ook kip en patat en appelmoes.
0: Ja, nou, ik ben nog steeds van de kip, patat en appelmoes generatie. We hebben straks 1-jarige die zeker geen kip, patat en appelmoes wil op de verjaardag.
2: Oh. Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, vandaag wordt ze 60, Esther Ouwehand. Oh nee, 50. Reinoud Oerlemans wordt 55. Onze oud-collega Margreet Spijker wordt 62. En Carla Nolte, onze oude receptioniste. Daarover verklappen wij geen leeftijd.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Oh.

0: sugar.
1: Dat was Harry Styles met Watermelon Sugar. We gaan terug in de tijd.
2: 19 toen. 19 toen.
1: En ik neem je in 19 toen mee terug naar 1991. Kun je nog een beetje bedenken wat je toen deed? Poeh, ik moet zeggen, ik weet zelf ook niet meer zo goed wat ik deed in 1991. Ja, ik verhuisde. Ik woonde in Zaandam en toen ben ik terug verhuisd naar Amsterdam. Ja, of dat nou beter is, dat weet ik ook niet. Zaandam was wel leuk overigens, hoor. Ja, best een leuke stad om in te wonen. Maar goed, dit geheel terzijde. Als je televisie keek, bijvoorbeeld in 1991, dan kon je dit horen.
3: Tom, ben je aanwezig?
4: Jazeker, Hans. En dan gaan we met beatspel nummer 1. Dit degelijke afwasmachinebestendige houten keukengerei uit Denemarken zorgt niet uitsluitend voor een leuke aanwinst in de keuken. Het is natuurlijk ook handig in gebruik. Ook de prijs zal je verbazen. Welke prijs is onze vraag, Hans?
1: Ja, misschien kun je je nog wel herinneren. Dit was het programma Prijzenslag. Ja, kun je je toch niet meer voorstellen dat je dat tegenwoordig nog op de televisie ziet. De presentator die je hoorde, die stem die je hoorde, dat was natuurlijk de fameuze DJ en presentator Tom Mulder. En qua muziek in 1991, muziek was er genoeg in 1991. En degene die een beetje door aan het breken was in Nederland ook, was Sugar Ray. En daar zong ook een duet samen met Paul Jong.

0: Goedemiddag, Jos Heremans.
1: Ja, en die doet het niet alleen, want Barbara is die hele tijd al bezig om het laatste nieuws uit Noord-Holland bijeen te schrapen.
2: Zo
1: en
2: is dat.
1: Zitten daar nog verrassende dingen bij, Barbara?
2: Tuurlijk. Zit er leuk. Je moet gewoon zo meteen sowieso luisteren om 3:30, over een paar minuten. Een oud-wethouder die een taxichauffeur mishandelt. En mensen die nu al blaren hebben in Alkmaar.
1: Voordat ze gelopen hebben.
2: Ongeveer wel, ja.
3: Dat laadje, ja. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie... en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik ben Nel en ik woon in de druk, gezellig Zwanenburg.
10: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 3:30 in Schermerhorn, is het 16 graden. Dit is het... het is 4:30, inderdaad. Ja, tijd vliegt, Barbara. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder... die ook de tijd in de gaten houdt.
2: Nou, dat was een schrijffout van mij, moet ik toegeven. Maar ik heb het nieuws. De Amsterdamse oud-wethouder Geert Dales... die is veroordeeld tot een taakstraf na een ruzie met een taxichauffeur. De 74-jarige Dales heeft een man discriminerend beledigd... en de chauffeur ook nog eens met foto en kenteken... op social media gezet, zegt de rechter. Dales gebruikte woorden... als kut Marokkaan en vuile moslim. De oud-wethouder zou boos zijn geweest... op de manier waarop de taxichauffeur 2 vrouwen bejegende. Dales belde zelf de politie. Op Twitter zei hij later dat je geen taxi met een moslim moet nemen. Na blikseminslag op het spoor komt het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Utrecht weer op gang. Sinds het einde van de ochtend was er enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol en Utrecht en Amsterdam CS en Utrecht. Er rijden nog steeds wel minder treinen dan normaal. De bliksem sloeg in op het spoor tussen Breukelen en Utrecht. 3 granaten en zwaar vuurwerk zijn er gevonden bij een bedrijfspand in Ruggewaard. Precies op de plek waar vorige week een dode man werd aangetroffen. De dode man is een voortvluchtige Brit die 2 mensen in Amsterdam zou hebben omgebracht... en daar al sinds 2017 voor gezocht werd. Wat zich precies in het pand heeft afgespeeld vorige week is nog niet bekend. In de kop van Noord-Holland worden binnenkort 2 bossen met elkaar verbonden... waardoor er 1 nieuw aaneengesloten bosgebied ontstaat. Het gaat om het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in Wieringermeer. De verbinding is mogelijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf... dit grote stuk grond overdraagt aan de provincie. En hiermee wordt dus een deel nieuw bos aangelegd.
1: Kun je langer wandelen.
2: Hoe groener, hoe beter. Ja. Zo is dat, over wandelen gesproken. Duizenden lopers zijn natuurlijk vanochtend begonnen aan de 4 van Alkmaar, de 18e editie wel te verstaan. Ze lopen routes via onder meer Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Broek op Langedijk. Aankomende vrijdag dan zijn we de hele dag live vanuit Alkmaar met onze radiostation. Vandaag zijn we er natuurlijk ook al aanwezig en we spraken met de lopers. Onder andere met deze dames.
12: We zouden eigenlijk gaan hardlopen. Toen vond ze dat niet zo'n heel goed idee. ging niet zo goed. Vonden we toch niet heel leuk. Dus toen was de wandelvierdaagse.
13: En het is ook gewoon gezellig om met samen te wandelen en hiervoor te oefenen. Ook om elkaar beter te leren kennen. We kennen elkaar nog niet zo heel lang. En we hebben elkaar een beetje gevonden in het wandelen en het hardlopen.
2: Aha, en veel giebelen dus.
1: Giebelen, ja. Zo'n wandelende datingshow.
2: Nou ja, dat is hopelijk wel vol te houden. Ja, 25 zeker. Of 40 kilometer.
1: Ah, je klets wat af, hoor. Dan gaat het ook makkelijker, hè, als je een beetje aan het kletsen bent.
2: Ja, toch? Dan ben je in één keer weer 5 kilometer verder.
1: Zo is dat.
2: Nou, alle wandelaars toi gewenst vandaag. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
1: En of het een beetje wandelweer wordt, dat horen we natuurlijk weer van Jan Visser.
14: Het bleef vandaag in het grootste deel van de provincie droog met geregeld zon. Vanavond echter neemt de kans op buien, en dat geldt ook voor de komende nacht ten dele, weer toe. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. Morgen is het in de ochtend meest droog weer met af en toe zon. En in de middag blijft het in eerste instantie droog met nu en dan zon. Maar later neemt de bewolking toe en donderdagavond valt er af en toe regen. Het wordt morgen, net als vandaag, niet veel warmer dan 17 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust, soms vrij krachtig. In de avond draait de wind naar zuid tot zuidwest. Vrijdag valt er af en toe regen bij een temperatuur van zo rond 18 tot 19 graden. In het weekeinde wordt het over het algemeen wat droger met iets meer zon, maar het blijft vooralsnog koel weer.
1: Dan hebben we nog een paar files. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. 11 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten. 7 minuten vertraging.

0: Niet of nooit geweest van Agda en de Murk.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dan komen we weer bij het meest democratische onderdeel van dit programma. De keuze tussen A en B. Wil je plaat A horen of wil je plaat B horen? En dat kun je doorgeven op 088-850-51-52. En degene met de meeste stemmen, die gaan we dan zo dadelijk draaien. Dan wil je natuurlijk weten, wat laat je dan horen? Nou, hier komt keuze A.

0: Vind je het wat?
1: Ja, ik vind het ook best aardig.
0: All Out of Love van Air Supply. Maar ja, je kunt natuurlijk ook denken, ik vind dat Air Supply helemaal niks. Ik wil liever iets anders horen. Ik hoor bijvoorbeeld veel liever een liedje van Tavares. Nou ja, dan moet je dus... keuze B doorgeven. It Only Takes a Minute van Tavares of All Out of Love van Air Supply. Laat het maar eventjes weten op 088-850-5152. Dan komt het helemaal voor elkaar. Gaan we eerst naar een vrouw die verliefd is luisteren.

0: Bruno Mars.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Hondje van het huis.
2: Hondje van het huis.
0: Ja, het was weer reuze spannend, want je had de keuze tussen twee nummers. Air Supply met All Out of Love of natuurlijk Tavares. Nou ja, de keuze was heel moeilijk. It Only Takes a Minute van Tavares dus. Of All Out of Love van Air Supply. Het was ook reuze spannend, maar er is wel een duidelijke winnaar. Met 75% tegen 25% is het geworden. Nou, ik houd de spanning nu nog even in.
2: Goedje van het huis.
1: Alle stemmen.
0: Is het geworden? Is het geworden? Is het geworden? Is het geworden? Nou, daar komt hij aan. Het is geworden. Ja, kan bijna niet anders, hè. Daar herken ik jullie weer in, hoor. Lieve luisteraars, jullie houden van mooie muziek. Air Supply, All Out of Love.

Ja mensen, het is een drama. All Out of Love van Air Supply. Maar gelukkig, straks is er verlossing. Want dan is Patricia er van 4 tot 7 met Vandaag de Dag. Tot die tijd, Reality met Lost van Lost Frequencies. En ik wens je nog een hele gezellige woensdagmiddag.

0: van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
11: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
12: Ik ben Nico uit Berkhout.
13: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
14: Ik ben Mitt in Aksoy uit Zaanstad.
15: Ik ben Louise uit Purmerend.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De Amsterdamse oud-wethouder Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf na een ruzie met een taxichauffeur. Dales heeft de man discriminerend beledigd en de chauffeur ook nog eens met foto en kenteken op social media gezet. Na een blikseminslag aan het einde van de ochtend op het spoor komt het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Utrecht weer op gang. En de politie heeft granaten en zwaar vuurwerk gevonden in Heerhugowaard. Precies op de plek van de dodelijke steekpartij van een week geleden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
17: En hoe gaat het op de weg? Jelmer die weet dat, want die heeft de ANWB verkeersinformatie voor zich. Staan er veel files?
1: Het valt op dit moment nog mee. Er staan er 4. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelofaan en Sveen. 12 minuten vertraging. 9 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. De A7 dan Zaanstad richting Hoorn, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. 9 minuten en 8 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt daar dus.
2: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ik heb veel buikpijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Vandaag de dag
20: met Patricia Nagelkerk.

0: heel goede middag allemaal, lieve luisteraars. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Op deze woensdagmiddag, Jelmer die is er ook weer.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo. Het is woensdag 10 juni vandaag en het is de dag dat wij weer terug zijn van onze cursus.
1: Ach, wat was het een leuke dag.
0: Ja, het was leuk. Wat hebben wij geleerd, Jelmer?
1: Wij hebben geleerd dat we... Ja, onszelf moeten zijn. Ja. Ook op de socials. Dat is eigenlijk...
0: Ja, nou, en dat we vooral heel vaak op de socials moeten.
1: Ja, we moeten vaak op de socials. Dus eigenlijk moet iedereen ons ook op de socials gaan volgen. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Liken, like, delen. Volgen, liken, delen. Dat moet je nu.
1: Ja, dat is NH Radio op Instagram. Dat is vandaag de dag op Facebook. Ja. En NH Radio op Facebook. Ja. Dus twee keer Facebook, één keer Instagram.
0: Facebook, Instagram.
1: En dan zie je onze kopjes gewoon vanaf vandaag veel vaker voorbij komen.
0: Ja, vandaag staan er al twee filmpjes dus op, hè?
1: Het is ongelooflijk. Echt serieus.
0: En Barbara zit ons aan te kijken van... eerst zien dan geloven.
2: Ja, nee, ik vind het wel heel leuk.
0: Ja?
2: Ja, ik zag vanochtend al een filmpje van jullie voorbij komen.
0: Ja.
2: Met een bepaald dilemma erin.
0: Ja, precies. Ja, dat dilemma, daar gaan we het straks over hebben. Leuk. Dat is wel leuk, inderdaad. En dat vind je dan weer terug op de social, daar kun je al stemmen. Dus dat is ook leuk. Hè?
1: Dat is knap, hè? We hebben zelfs geleerd hoe we een polletje erbij moeten zetten.
0: Ja, polletje hier, polletje daar.
2: Jullie hebben ook een beetje gekeet tijdens de cursus.
0: Ja, we waren een beetje melig.
1: We waren ontzettend melig.
0: Dat
1: hoort erbij,
0: hè? Ja, maar we probeerden het wel serieus op te pakken allemaal. Maar ja,
1: andere mensen iets serieus.
0: Ja, dat was het. We hadden wel een heel mooi verhaal geschreven over een kapotte A9... en een Willem met zijn drillboor.
1: Zijn drillboor die het niet weet. En toen kwam er iemand voorbij met een accu. Die gaf die accu, toen werden ze verliefd. En dan gingen ze trouwen op de A9.
0: Nou, toen kwam het allemaal goed. Ja. Nou ja, god, dat soort dingen. Wij waren een beetje, klein beetje melig. Maar we hebben wel serieus opgelet, toch?
1: Absoluut.
0: Dus we hebben er veel van geleerd. En of dat echt zo is, dat kun je dus allemaal zien bij ons op Facebook en op Instagram. Hey, woensdag 10 juni is het. Straks gaan we natuurlijk weer van alles doen. Straks gaan we op boevenjacht met Onno Vos. En als jij een keer gratis naar de opera wil in een Amsterdams park, waarbij je ook nog eens uit volle borst mag meezingen.
1: Oh,
0: dat is natuurlijk wel leuk.
1: Ja.
0: Blijf dan vooral luisteren, want straks hoor je waar en wanneer dat kan. Eerst muziek, de nieuwe van Taylor Swift. Die is lekker.

0: Taylor Swift, wat vind je ervan, Jan?
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Leuk nummer, hè? En het zit in een film. Het is van de Toy Story.
1: Yes.
0: I knew it, I knew you.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, wij houden wel van een beetje zingen. En als jij dat ook hebt, dan zou ik vooral even goed opletten. Want als je de komende zomer in het Erasmuspark komt in Amsterdam, dan kan het zomaar zijn dat je een operakoor ziet oefenen. Daar wordt gerepeteerd daar voor de opera Dido en Aeneas. Of zoals dit project op zijn Nederlands heet, Dido in het Park. We laten even een klein stukje horen van een bekende aria uit deze opera.

0: Prachtig. En wat nou zo leuk is, als jij dus ook van zingen houdt, dan kun je meedoen met deze opera. Regisseur Marleen Prins die kan ons daar alles over vertellen. Marleen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, een opera heeft normaal gesproken natuurlijk een wat chic imago. Dan ga je toch met een beetje een gala-jurk naar een operahuis. Maar nu gaat dat gewoon gebeuren in een park. Hoe ontstond dat idee?
1: Nou, dat ontstond eigenlijk toen ik hier in om de hoek bij mij in het Erasmuspark aan het wandelen was. En bedacht van, goh, ik werk eigenlijk heel vaak niet in Amsterdam. Maar dit is eigenlijk een geweldig park om een meezingopera in te doen. En Dido en Aeneas, er zitten heel erg veel koorstukken in. Het is hartstikke lekkere muziek. Het duurt 50 minuten. Dus wat zou het nou leuk zijn als we een ongelooflijk grote meezingkoor kunnen samenstellen van bewoners uit de wijk die mee gaan doen met die opera.
0: Nou, superleuk. Ik woon daar ook in de buurt. Ik wandel daar vaak met mijn hondje. Dus wij gaan ons zeker aanmelden. Maar vertel even hoe dat er dan uit gaat zien. Het is dus in het Erasmuspark, midden in de stad. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Nou, we beginnen eigenlijk, we gaan op aanstaande zondag 14 juni hebben we een soort kennismaking. Daar kan je gewoon een beetje komen kijken en wat we precies gaan doen en een beetje spreken met iedereen. Dat is in het Eikenbosje in het Erasmuspark. En vanaf zondag 5 juli zingen hebben we elke zondagmiddag om 4 uur, van 4 tot 4:15, kun je gewoon die muziek uit de opera instuderen. Dan is een dirigent en een pianist en er komen veel meer mensen dus samen om die muziek te leren. Dan na de zomervakantie, dan komt er ook orkest bij en dan komen er dansers bij en dan komen er nog veel meer bij. En dan hebben we op 6 september, eigenlijk als de vakanties goed en wel afgelopen zijn, dan hebben we in het Westenpark hebben we onze uitvoering. En dan zingt het publiek dus bijna helemaal mee. Dat is in ieder geval het idee.
0: Dus dan verkast je eigenlijk de hele boel naar het Westerpark en dan is daar de echte opvoering.
1: Ja, en we nemen ook niet zoveel mee. Het moet echt een beetje flashmob-achtig iets zijn we aan het voorbereiden. Dus het orkest, dat neemt zijn eigen violen mee, gaat daar zitten. Dus we hebben helemaal geen decors, we hebben geen tribunes. En het is gratis. Ja. Dus je kan gewoon met je kleedje kan je gewoon naar het Westerpark en dan ga je lekker zitten en dan komen wij eraan met z'n allen. En het koor zit tussen het publiek.
0: Ja, dus dat is fantastisch.
1: Wordt helemaal opgenomen in de muziek, als het goed is.
0: We laten nog even een klein stukje horen, want dan hoor je hoe het is als dat koor erbij komt. Ik denk dat dat wel best een kippenvel moment wordt als je in dat Westerpark zit, uiteindelijk op 6 september. Luister maar.

0: Ja, misschien hoor je het in deze opname niet goed. Maar deze opera is ook wel bijzonder, vind ik. Opera is natuurlijk heel vaak in het Italiaans of in het Russisch. Maar deze is gewoon in het Engels, begrijp ik.
1: Dus, klopt. En dat maakt het ook gewoon toegankelijk. Dus je weet ook echt wat je zingt. Dat kan in het Italiaans en het Russisch misschien ook wel. Maar Engels is dan toch iets geschikter daarvoor.
0: Ja.
1: En het zijn korte stukken ook. En het is gewoon heel toegankelijk om op deze manier met opera in aanraking te komen.
0: Ja, ja, heel
1: dus
0: laagdrempelig.
1: Je zingt of luistert.
0: Ja, precies. Ja. Je kunt gewoon naar die einduitvoering. Of je kunt je aanmelden voor dat koor. En moet je dan wel een beetje kunnen zingen, vind je? Of maakt het echt helemaal niet uit?
1: Nee, het maakt echt helemaal niet uit.
0: Nee?
1: Want er zijn heel veel koren die het wel eens gezongen hebben. Dus er is ook een grote groep mensen die het misschien gewoon wel vrij makkelijk zingt. Maar als je nog nooit gezongen hebt, is het ook heel goed te leren. En
0: okay.
1: Je hebt dus heel veel steun aan alle mensen die om je heen zingen.
0: Ja, ja.
1: Dus daardoor leer je het ook sneller. En je zingt gewoon. Het is goed te doen. Het is goed in te studeren.
0: Ik vind het heel leuk en inspirerend klinken, Marleen. Nog eventjes aankomende zondag. Dan is er dus om 16:00 een eerste kennismaking. In het Eikenbosje in het Erasmuspark in Amsterdam. Mensen die er vaker komen, die kennen dat denk ik wel. En iedereen die wil meedoen of meer wil weten, is dan van harte welkom. Maar hebben jullie misschien ook nog een website waar mensen zich kunnen aanmelden?
1: Sinds vanochtend online www.didoinhetpark.nl.
0: Didoinhetpark.nl. Nou, makkelijker kan het niet. Ik wens jullie alvast heel veel plezier. En ik denk dat ik jullie wel een keertje daar ga zien.
1: Oh, leuk. Kijk naar uit. Hartstikke leuk.
0: Oké, dankjewel Marleen. Hoi. En dankjewel. De website is dus Dido in het Park.

0: Simply Red hier bij NH. Het is bijna 16:30. Tijd is voor het nieuws van Barbara. En wat erin zit, horen we zo. Maar straks gaan we het hebben over een bijzondere hotelervaring die Jelmer het afgelopen weekend had. Nog niet vertellen wat het was, maar nee. Ben je weer een beetje bijgekomen van de schrik?
1: Het was beeldend.
0: Goed, we gaan het hebben over bijzondere hotelervaringen. Wat er mis was met het hotel van Jelmer hoor je zo. Maar wij vragen vandaag, wat zijn jouw gekste ervaringen in een hotel? Geluidsoverlast van de buren, een kakkerlak misschien in je bed, een verstopte afvoer, een hele enge eigenaar. Het kan van alles zijn. Kom maar door met je verhalen, laat het ons weten via 088-850-51-52. Dan spreken we jou graag na het nieuws van 16:30. En Barbara, wat zit daarin?
2: Amsterdamse rondvaartboten. Ja, die worden iedere week bekogeld. Het is een heel heftig verhaal met waterballonnen en eieren. Dat klinkt nog misschien enigszins grappig, maar dat is dus heel ernstig. Zo meer.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Theo uit Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55 in Ozaan, is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Schippers van Amsterdamse rondvaartboten worden wekelijks bekogeld met waterballonnen en eieren. Dat schrijft het Parool. Volgens de krant zijn het kinderen en jongeren die vanaf bruggen dingen naar de boten gooien. En zelfs ook spugen. Meer dan 20.000 mensen zagen op TikTok al een compilatie van tientallen waterballonnen die vanaf een brug op passerende boten worden gegooid. Ja, de schade loopt in duizenden euro's, want als een waterballon bijvoorbeeld op een dure fotocamera valt, verhaalt de klant de kosten op de rederijen. En ook een waterballon die je vanaf hoogte in je gezicht krijgt, ja, kan behoorlijke schade veroorzaken.
0: Zeker,
2: een heftig verhaal.
0: Ja, mijn man die vaart ook op de grachten. Die ziet het ook heel vaak gebeuren. Het is echt heel, heel erg irritant. Maar wat je zegt, het kan ook echt gevaarlijk zijn.
2: Ja, en ze staan eigenlijk een beetje machteloos.
0: Ja, je kan niks op dat moment. Nee, ja, eigenlijk zou de politie misschien wat meer moeten surveilleren daar. Maar ja, het kan door de hele stad zijn. Hè. Ze kunnen overal zitten.
2: Ja, zo is dat.
0: Dat is lastig.
2: Wordt vervolgd. Na blikseminslag op het spoor komt het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Utrecht weer op gang. Ja, sinds het einde van de ochtend was er enkele uren geen treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht en Amsterdam Centraal in Utrecht. Er rijden nog steeds wel minder treinen. In de kop van Noord-Holland worden binnenkort twee bossen met elkaar verbonden, waardoor er één nieuw aangesloten bosgebied ontstaat. Het gaat om het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in Wieringermeer. Het is mogelijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf dit grote stuk grond overdraagt aan de provincie. En hierop zal dus deels een nieuw bos worden aangelegd. 3 granaten en zwaar vuurwerk die zijn er gevonden bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Opmerkelijk, precies op de plek waar vorige week een dode man werd aangetroffen. De dode man is een voortvluchtige Brit die 2 mensen in Amsterdam zou hebben omgebracht en daar al sinds 2017 voor gezocht wordt. Ja, wat er nou vorige week precies in dat pand in Heerhugowaard gebeurde, dat wordt nog onderzocht door de politie. En ja, duizenden lopers zijn vanochtend natuurlijk begonnen aan de 18e editie van De Vier van Alkmaar. Aankomende vrijdag dan zijn wij als radiozender ook de hele dag live vanuit Alkmaar. Vandaag waren we natuurlijk ook op locatie om te spreken met al die enthousiaste lopers. En je hoort een aantal van hen.
10: We zouden eigenlijk gaan hardlopen. Toen vonden ze dat niet zo'n heel goed idee.
11: Ging niet zo goed.
10: Vonden we toch niet heel leuk. Dus toen was de wandelvierdaagse.
11: En het is ook gewoon gezellig om met samen te wandelen en hiervoor te oefenen. Ook om elkaar beter te leren kennen. We kennen elkaar nog niet zo heel lang. En we hebben elkaar een beetje gevonden in het wandelen en het hardlopen.
2: Nou, een mooie verbinding dus.
0: Ja, zeker
2: weten. Ja, dat lopen.
0: Ja.
2: En nou, onze Jelmer gaat natuurlijk ook meedoen.
0: Ja, toch, Jel?
2: Zin in.
1: Zoveel zin in.
0: We gaan het er straks nog uitgebreid over
2: mooi.
0: Hebben.
2: Ja. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Ja, zo is het. Dankjewel, Barbara. En Jan Visser, die weet wat voor weer we krijgen.
12: Het bleef vandaag in het grootste deel van de provincie droog met geregeld zon. Vanavond echter neemt de kans op buien, en dat geldt ook voor de komende nacht ten dele, weer toe. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. Morgen is het in de ochtend meest droog weer met af en toe zon. En in de middag blijft het in eerste instantie droog met nu en dan zon. Maar later neemt de bewolking toe en donderdagavond valt er af en toe regen. Het wordt morgen, net als vandaag, niet veel warmer dan 17 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust, soms vrij krachtig. In de avond draait de wind naar zuid tot zuidwest. Vrijdag valt er af en toe regen bij een temperatuur van zo rond 18 tot 19 graden. In het weekeinde wordt het over het algemeen wat droger met iets meer zon, maar het blijft vooralsnog koel weer.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Dank aan Jan Visser daarvoor. Nu de situatie op de weg, Jelmer, hoe is die?
1: Er is nog niet zo gek veel aan de hand. 8 files op dit moment, ik noem de langste 3. De eerste de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 11 minuten vertraging. 14 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En dan de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg, 14 minuten vertraging.

0: voor de circuskusters hier bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan het hebben over minder aangename hotelervaringen. Had je ooit een kakkerlak in je bed? Werd er naast je een enorme rave gegeven? Of met veel kabaal de liefde bedreven?
2: Oeh.
0: Dat heb ik in Parijs natuurlijk wel eens meegemaakt. Dat je echt denkt, hoei. Wat het ook is, laat het ons weten. Van verstopte afvoeren tot alle ellende die je kan meemaken in een hotel. Daar willen we je graag over spreken.
2: Zeker 088-850-5152.
0: Ja, en Jelmer, we hebben het erover omdat jij afgelopen weekend een hotel had geboekt. En je bent zelfs eerder naar huis gegaan. Maar dat had onder andere te maken met het toilet. Vertel.
2: Ja, het was prachtig. Begrijp me niet verkeerd. Het was helemaal zo gezellig aan het water daar in Utrecht. Allemaal helemaal heerlijk. Maar wij kwamen daar binnen en het was net een andere dan die we gewend waren. En alles was van glas. Alles. Dus dat was ook de deur van de wc van glas.
0: Hè?
2: En eigenlijk was gewoon de hele badkamermuur, want daar staat ook de wc in, was van glas. En dan denk je, als je bed dan om het hoekje staat, dan is dat allemaal niet zo erg. Maar nee, de bed stond gewoon naast de badkamer.
0: Echt, Gedver?
2: Met andere woorden, je zat gewoon te kijken
0: hoe de ander zit te kakken.
2: Hoe de ander zit te kakken.
0: Nee, nou,
2: kijk, er heeft ooit op een dag iemand bedacht van, bij hotelkamers kan je dingen doen die je in het normale leven niet kan doen. Dus als je dan in een hotelkamer gaat, dan ga je er een beetje zo helemaal zo'n beetje verliefd naartoe. Een beetje dansen en chansen en romantisch. Maar ook tijdens een weekend weg moet je gewoon niet sexy dingen doen.
0: Nee,
2: en dat wil je dan gewoon doen privé.
0: Zonder glas.
2: Zonder dat iemand je aan zit te kijken. Letterlijk.
0: Vreselijk.
2: Verschrikkelijk.
0: Wie verzint zoiets?
2: Echt, ja, echt. Nou, er zijn meerdere hotels. Er is in Amsterdam toevallig een bekende weder. Dan staat er een douche zo in het midden van het ding. En dat is dan ook helemaal van glas. Maar ook douchen is niet sexy per se.
0: Nee.
2: Je moet je even lekker insoppen.
0: En privé.
2: Privé.
0: Je moet even bukken.
2: Je
0: en dan
2: moet
0: hoef je
2: even
0: niet
2: bukken. Je moet even met de lap langs de gleuf.
0: Ja, precies. Even de lap er langs. En dan moet je niet hebben dat je partner daar staat te kijken van,
2: Nee, verschrikkelijk.
0: Privé houden.
2: Slecht idee.
0: Oh. Ik heb wel ooit in een hotelkamer gezeten waar ze een bad in het midden van de kamer hadden. Dat bleek de bruidssuite te zijn. En toen dacht ik nog, dan kan je nog voorstellen als je net getrouwd bent, dat je denkt, kom, we gooien al die kleren uit en we springen samen in dat bad. Dat
2: ik
0: is nog weer wat anders.
2: Ik heb ook een jacuzzi gehad, dat vond ik wel romantisch.
0: Ja,
2: dat is wel leuk.
0: Dat is wel
2: maar
0: leuk.
2: Maar daar kan je op voorbereiden.
0: Ja.
2: En daar hoef je niet in te pissen.
0: Nee, ik had ook één keer een hotel met een glazen deur bij de wc. En dat zat ook naast de voordeur. En die vrouw van het hotel kwam dan 's morgens je ontbijtje brengen met een mandje. Dus ik durfde daar helemaal niet naar de wc. Want dadelijk staat die dame hier op de stoep.
2: Oh, wat erg.
0: met haar mandje.
2: Met de fruitmand. Hier, lieverd, heb je mandarijn.
0: Ja, precies. Maar wat het ergste wat ik heb meegemaakt was dat ik in een hotel zat in Frankrijk. En dat we 's morgens wakker werden helemaal onder de bultjes.
2: Nee.
0: En toen hadden we dus bedwans.
2: Nee.
0: Bedwansten.
2: Dat is. Ja, we hebben hier dus een dilemma over geplaatst bij ons op de socials. Want dat hebben we tegenwoordig.
0: Sinds de cursus van gisteren.
2: Ja, Francis die stuurde daar al wat heel erg leuks over.
3: Hallo, ik doe niet anders als jullie lijken.
0: Dankjewel, Francis. Ja, kijk maar even bij ons op Facebook, bij Vandaag de Dag, bij NH Radio. Ook op Instagram staat een dilemma. Want wat zou je dan liever hebben?
2: Zou je voor altijd in een hotel met alles van glas, inclusief wc, of zou je een keer extra gasten op je kamer willen hebben, als in de bedwand?
0: Heerlijk dilemma. Nou, daar kun je op reageren. En we horen natuurlijk ook zeker. Wij horen ook graag jouw ervaringen. Wat heb jij wel eens meegemaakt in een hotel wat je liever niet had mee willen maken? Of ben je een keer gillend gek geworden van buren? Dat heb ik trouwens ook best wel vaak gehad, hoor. Ik slaap eigenlijk nooit in een hotel, want dan gaan ze toch midden in de nacht weer klappen met die deuren bijvoorbeeld. Dat je denkt, houd toch op.
2: Het
0: ga
2: is
0: slapen.
2: Altijd een avontuur, maar het een is wel erger dan het ander. Dennis die heeft al wat gestuurd. Dit vind ik ook echt zo'n typisch voorbeeld. Dennis die stuurt namelijk, mijn hotelkamer had een prachtige uitzicht op zee, volgens de foto's. In werkelijkheid keek ik uit op een enorme bouwplaats.
0: Dat is echt zo'n tegenvaller. Echt dat is ook niet fijn.
2: Tegenvaller. En Kim die stuurde nog, ik kwam terug van het strand en zag een onbekende kat op mijn bed liggen.
0: Huh?
2: Het personeel, die kennen hem al. Hij bleek dagelijks alle kamers te bezoeken.
0: Echt? Nou ja, zeg. Ja, als je van katten houdt, is het nog best wel leuk. Maar ik zou dat toch niet zo fijn vinden. Heel eerlijk
2: in zo'n heel klein boutique hotel of zo, waar alles een beetje zo op de Franse slag gaat.
0: Ja,
2: dat dan wel weer cute.
0: Dan weet je niet te weten, inderdaad. Ja. Nou, leuke hotelervaringen of minder leuke hotelervaringen zijn meer dan welkom. App of bel ons even op 088 850 51 52.

0: You Wanna Ride.
1: Wat een lekker nummer is dat toch? En Jelmer, er komt een appje binnen van Corrie.
2: Ja.
1: Corrie zegt, maar Jelmer, was jij dan niet met je liefje in het hotel? Hartje, hartje, hartje.
2: Natuurlijk was ik met mijn liefje.

0: ervaringen vandaag. Er komen genoeg bijzondere dingen binnen in de app die luisteraars hebben meegemaakt. Vreemde mensen dus in de kamer, een verstopte afvoer, die beruchte glazen wc-deur, veel herrie van buren. Soms zit je echt met je handen in het haar, want zo'n vakantie kost natuurlijk wel het een en ander. Daar heb je misschien wel het hele jaar voor gespaard. In zo'n geval kan de ANWB je misschien helpen. Zij kunnen je verder brengen. En Annemiek Sardoens is juridisch expert bij de ANWB. Goedemiddag, Annemiek.
1: Hi.
0: Ja, dat zijn allemaal nachtmerriescenario's eigenlijk, hè, die we hier horen. Bijvoorbeeld dat je hotel heel anders is dan in de folder werd beschreven, of dat het vies is, of dat de afvoer verstopt is. Hoe vaak worden jullie jaarlijks ongeveer gebeld over dit soort zaken?
1: Nou, echt gebeld worden we niet, maar we krijgen wel op allerlei andere manieren informatie hierover. En we houden dat niet bij. Maar het is vaak. Er gaat toch best wel vaak wat mis.
0: Ja, en hoe kunnen jullie mensen dan helpen?
1: Nou, wat wij doen is eigenlijk vooral vooraf proberen mensen te informeren van waar moet je op letten op het moment dat je een hotel boekt. Hè? Want voorkomen is altijd natuurlijk het allerfijnst. Je wil niet op je vakantie met allerlei problemen te maken hebben.
0: Nee.
1: Maar ook aangeven, stel nou dat je daar aankomt en het is inderdaad afschuwelijk. Of hartstikke vies, of je zit naast een bouwput, of wat er ook allemaal mis kan gaan. Ja, wat moet je dan doen? Want soms horen we dat mensen echt stand te treden vertrekken. En gewoon de auto pakken en weer naar huis rijden als het niet al te ver is. En dan heb je toch echt een probleem daarna. Dus dat moet je niet zomaar doen.
0: Nee, dus niet gelijk je koffers pakken en vertrekken. Eerst even contact zoeken met misschien je eigen reisorganisatie. En als die niks kan doen met de ANWB, dat is het eigenlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld. Wij geven in ieder geval dan advies. Op onze website kun je echt vinden wat je allemaal voor stappen moet ondernemen. En hoe je dan in ieder geval kan proberen om later de schade die je hebt dan terug te krijgen. Maar goed, je vakantie krijg je er natuurlijk dan niet mee terug.
0: Nee, moet je best.
1: Op de plekken te proberen op te lossen.
2: Moet je het hebben aangegeven bij het hotel daar? Is dat een van de voorwaarden? Oh, ja, dus je moet wel eerst naar de receptie zijn gegaan.
1: Ja, zeker. Je moet altijd de kans geven om het op te lossen. Nou is dat met zo'n glazen deur natuurlijk een beetje lastig. Daar kunnen ze niet zomaar een muurtje voor bouwen. Maar als het echt vies is of er ontbreken dingen, ja, dan kan het best zijn dat ze dat binnen een dag toch wel op kunnen lossen. Of in ieder geval een korte termijn. En dan is het gewoon zonde als je al bent vertrokken. Want als je die kans niet geeft, dan verlies je echt je rechten.
0: Ja, dat is duidelijk in elk geval als tip. Heb je een voorbeeld van een horrorverhaal van hotelgasten wat jou zelf misschien is bijgebleven?
1: Nou, we hebben wel veel dingen. Wat ik wel eens heb gehoord, waren mensen die hadden een hotel aan zee geboekt. En dat bleek ook aan zee te liggen. Alleen die zee was gewoon niet te bereiken. Want daar moest je ongeveer 1000 trappen op en af en langs rotspartijen. Dus die mensen die hebben de zee echt nooit gezien. En inderdaad, we horen ook wel eens zeezicht. Nou ja, zeezicht, dat is soms echt, dan moet je je nek verrekken en dan zie je een glimps. Maar verder kijk je inderdaad in de, zit je boven de keukendampen van het restaurant bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat lijkt me ook naar.
1: Ja, heel ongezellig. Maar ook mensen die gewoon gezellig iets boeken en denken gezellig in het centrum, maar die zitten volledig in het uitgaansgebied, boven discotheken. Doen geen oog dicht. Oh. Ja, en dat zijn dingen die kun je natuurlijk niet zomaar oplossen. Hè? Dat zijn ook soms dingen die je zelf misschien vooraf toch iets beter had moeten checken.
0: Ja.
1: Dus dan heb je wel een probleem als je daar zit.
0: Ja. Nou, goed dat je ons in elk geval even hebt uitgelegd dat je in zo'n geval niet meteen je koffers moet pakken, maar toch eerst even bij het hotel zelf en anders via een reisorganisatie of uiteindelijk ook via de ANWB hulp kan inschakelen. Dankjewel, Annemiek. En een fijne middag nog.
1: Dankjewel.
0: Hoi. We gaan even verder met Henk, want die belde ons ook met een verhaal. Henk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ben ik goed verstaanbaar?
0: Zeker. Maar we kunnen je goed horen, Henk. Vertel het maar.
3: Oké, nou ja, ik zit nu hier op het ogenblik lekker in de zon. Op het Gooimeer.
0: Oh, lekker. Ja.
3: Maar ik ben op vakantie geweest naar Frankrijk een keer. En daar had ik ook inderdaad, wat ik net van jouw collega hoorde, bedwanzen.
0: Oh, wacht. Ja, dat had ik dus ook.
3: Ik had onder de bultjes. Ja. Ik ga naar je. Dan heb ik nou tegen een brandnetel aangelopen. Precies dat idee had je dan.
0: Ja.
3: Maar dat is het niet, want daar ben je niet geweest. En dan had ik op een gegeven moment doorgegeven. Meneer, ja, dat kan niet, bla bla bla bla. En, toen pakte ik mijn blauwe pen. Ik heb zo'n speciale blauwe zaklamp.
0: Oh.
3: Dan ging ik in het toilet rondkijken. Nou, je wil niet weten of we lichaam stappen op de tegeltjes en overal.
0: Oh, godverdomme, nee.
3: En dat zie je met het blote oog, zie je dat niet.
0: Nee.
3: Je hebt speciale zaklantaarns, die zijn blauw. Die kun je meestal in de gereedschapwinkeltjes kopen. Dan kun je zo die toiletten controleren. Nou, je schrik eigenlijk de pleuren.
0: Ja.

0: Geloven ze ook niet. Dus ik met die leidinggevende van het hotel daar naar boven toe, liet ik het zien. Ja, u had gelijk. Ik heb het geld teruggekregen, de kamer werd gelijk afgesloten en ik ben toen naar Amsterdam toe vertrokken.
1: Oh, jeetje zeg. Nou, een ongelooflijk smerig verhaal, Henk. Maar wel een goede tip om zo'n pen even mee te nemen. Zo'n lampje, dat je het kan bekijken.
0: Ja, dat is een lampje. Dat zou ik voor iedereen aanraden. Want dan kun je zo zien. En dan kun je zelfs de eitjes van die beestjes ook nog een keer vinden.
1: Oké, goed. Nou, dankjewel voor deze tip, Henk. En een fijne middag nog lekker op de boot.
0: Is goed, dankjewel.
1: Oké, dag Henk. Hoi. Nog een appje, Jelmer?
2: Zeker, de kakkerlakken liepen over het bed van Anja in Ecuador. En Jelle die kreeg een kamertje. Nou, dat was een soort personeelskamertje. Kon hier helemaal niks mee en was ook nog half open.
1: Ah, get verdemmen.
2: Ech.
1: Nou ja, dat zijn inderdaad een beetje de tegenvallers. Dus pas goed op als je boeken gaat, zeg ik maar. Hè?

0: Allen en Smile. En straks na het nieuws van 5 uur hoor je waarom het feest was in IJmuiden vandaag.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
12: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
13: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
14: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Schippers van Amsterdamse rondvaartboten worden wekelijks bekogeld met waterballonnen en eieren. Kinderen en jongeren doen dat vanaf bruggen in de stad. Dat levert veel schade en gevaar op. Na een blikseminslag op het spoor van vanochtend komt het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Utrecht weer op gang. En een journalist van Pointer is mishandeld tijdens undercoveropnames over drugshandel via Snapchat. De presentator werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 dealers. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Laten we ook even kijken hoe het gaat op de weg. Jelmer, zijn er veel files?
18: Nou, het valt wel mee. Er staan er 7 op dit moment. Ik noem even de langste 3. De eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Vels en Akersloot. 14 minuten vertraging. 6 minuten op de N201 Hoofddorp richting Uithoorn. En de N242 tot slot Alkmaar richting Middenmeer tussen industrieterrein Zandhorst en Noordscharwoude. 8 minuten vertraging.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navelkerken.

0: Fleetwood Mac bij NH. You can go your own way. Het is bijna 10 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zitten hier lekker aan de chips en de nootjes, Jelmer. Maar,
2: ja, lekker toch?
0: Ja, toch? We hadden
2: gewoon, gewoon in de kast.
0: Nou, ongelooflijk. Wat boffen wij toch?
2: Wat boffen wij toch?
0: Maar dat mag ook wel, want we zitten hier nog wel een paar uurtjes. Wat gaan wij het komende uur eigenlijk allemaal ondernemen?
2: Nou, sport natuurlijk. En het gaat een keer niet over het WK. Maar mocht je dan denken, ach, dan gaat het niet over voetbal. Ja, het gaat wel over voetbal. De Eredivisie dit keer. En daarna volgt Bureau NH. En dat gaat natuurlijk over de criminele zaken hier in onze provincie. En daar spreken we over gewiekste babbeltrucs.
0: Ai, nou, daar straks dus meer over. Eerst gaan we verder met iets meer feestelijks. Het nieuwe Pieter Vermeulen Museum namelijk, dat opende vandaag officieel de deuren in IJmuiden. Het Museum voor Natuureducatie is al ruim 70 jaar een begrip in de regio. Ik denk dat je het misschien wel kent. Was voorheen gevestigd in Driehuis, maar is nu dus net verhuisd naar een grotere locatie in IJmuiden. En wij dachten, dan is het wel leuk om even met de directeur te bellen. En dat is Arjen Verkaik. Goedemiddag en gefeliciteerd.
3: Ja. Goedemiddag, ja, dankjewel.
0: Ja, vandaag is dus de feestelijke opening. Wat is dit voor dag voor jou?
3: Eigenlijk een dag met een punt op een lange periode die we doorgemaakt hebben. En waar de vrijwilligers de laatste jaren heel veel werk hebben zitten om het museum tot een museum te maken. En vandaag werd dat bekroond met de opening.
0: Ja, en
3: hoe, feestelijk.
0: Ja, precies. En hoe was die opening?
3: Die was tweeledig. We hadden eerst met genodigd uiteraard een bijeenkomst. Maar we hadden gelukkig het weer mee. En buiten, daar wachten om 1 uur al de eerste bezoekers om naar binnen te mogen. En het was direct druk. Het liep vol.
0: Oh ja? En er stonden rijen voor de deur van mensen te wachten?
3: Er stonden echt rijen voor de deur om te wachten om naar binnen te kunnen.
0: Serieus? Had je dat verwacht?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, we hebben natuurlijk wel veel reclame gemaakt dat we op 10 juni het nieuwe Pieter Vermeulen Museum opende.
0: Ja.
3: Dus we hadden, nou ja, verwacht nooit, maar wel gehoopt.
0: Ja, ja, nou wat mooi dat dat dan is uitgekomen.
3: Ja.
0: En dat is misschien ook te danken aan het feit dat jullie natuurlijk al heel lang bestaan. Meer dan 70 jaar, zei ik net al. Ja. Jullie zijn wel echt een begrip in de regio. Hoe komt dat, denk je? Wat maakt jullie museum nou zo bijzonder?
3: Ja, dat begin ik even met een klein stukje geschiedenis om het lang van woord te zijn. Pieter Vermeulen, dat was de eerste onderwijzer van IJmuiden. Die kon hoofdonderwijzer worden in Amsterdam en trok zich het lot aan van de kinderen van de kanaalgravers. En zoals jullie wellicht ook weten, IJmuiden bestaat dit jaar 150 jaar.
0: Ja.
3: In 1867 werd Pieter Vermeulen docent hier voor de kinderen van de kanaalgravers, maar was natuurliefhebber. En toen zijn zoon Frits Vermeulen de collectie aan de gemeente schonk in 1952... toen stelde hij daar als randvoorwaarde bij dat de collectie ingezet zou worden voor het onderwijs aan kinderen.
0: Ah,
3: dat
0: ja.
3: hebben we gedaan, dat doen we nog steeds. Maar dat betekent ook dat alle lagere scholen en basisonderwijs in Velzen één keer per jaar bij ons langskomen.
0: Oh,
3: en daarmee
0: dat is het.
3: Ja. Iedereen die geboren getogen is in Velzen, kent het Pieter Vermeulen Museum.
0: Kent jullie, ja.
3: Van de trainer van Velzen.
0: Ja, dat is heel mooi inderdaad. Want als die mensen later weer kinderen krijgen, komen ze ook weer naar het museum. Of die gaan met school dan naar het museum. En zo blijven jullie gewoon bekend.
3: Ja, precies. Ja. Waar ik wel de kanttekening maak van, we gaan, het museum is nu ook een museum voor volwassenen.
0: Ja.
3: En in Driehuis, het was een tijdelijke locatie die heel erg lang geduurd heeft, maar waar boden we een tentoonstelling aan voor kinderen tot 7, 8 jaar. Maar nu bieden we voor alle leeftijdsgroepen en volwassenen de tentoonstelling aan.
0: Okay.
3: Omdat we het ook over een ingewikkeld thema gaan hebben. De duurzaamheid van onze planeet.
0: Oh, dat is nogal een thema inderdaad. Wat laten jullie dan bijvoorbeeld zien in het museum als je heel concreet daar door de deur naar binnen gaat en je hebt je kaartje gekocht?
3: Kijk, wat we in beeld gaan brengen is de spanning, de balans tussen de mens, de natuur en de economie. Kijk, we zitten hier in IJmuiden. De helft van IJmuiden verdient zijn brood met de hoogovens. Statenstiel op dit moment. Die snappen dat een industrie vervuilend is. We zitten daarnaast bij de Kennemerduinen. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het Natura 2000 gebied. Dus het contrast tussen economie en natuur is hier heel duidelijk zichtbaar.
0: Ja,
3: en wat
0: tuurlijk.
3: Wij doen met onze tentoonstelling. Rond 5 thema's laten we zien hoe de mensen de natuur beïnvloedt. Okay. En niet in de negatieve zin. Het zijn ook positieve dingen.
0: Ja, het is niet een oordeel. Wijzend. Het is niet een oordeel dat jullie willen vellen over wat er bijvoorbeeld in bij de Hooghoofs of bij Tata Steel gebeurt. Maar gewoon echt kijken van hoe beïnvloedt het elkaar en hoe wordt de natuur daardoor beïnvloed.
3: Ja, en om dan een voorbeeld te geven over Tata Steel.
0: Ja,
3: dan
0: even een voorbeeld.
3: Ook in ons museum dat de batterij is aan het uitsterven in Nederland. Maar waar komt hij nog wel voor? Op het terrein van Tata Steel.
0: Echt?
3: En niet omdat ze zo van die gezonde lucht houden, maar omdat daar het rustig is, er komen geen mensen op dat terrein.
0: Ja, dat is dan weer de andere kant van de medaille inderdaad. Mooi.
3: Ja.
0: Nou, dit soort dingen zijn dus allemaal te zien in het geheel vernieuwde Pieter Vermeulen Museum. Eigenlijk zijn jullie nu pas op de plek waar jullie horen te zitten, denk ik dan. In IJmuiden zelf namelijk.
3: We zijn weer thuis.
0: Jullie zijn weer thuis. En dat is vandaag feestelijk gevierd. Vanaf vandaag zijn jullie elke dag open eigenlijk?
3: We zijn open van dinsdag tot en met vrijdag en zondag.
0: Oké, okay. Goed om te weten.
3: Maandag en zaterdag gesloten, andere woorden.
0: Ja, goed om te weten. Dank je wel dat je even in de uitzending wilde zijn.
3: Graag gedaan. En jullie zijn nog succes met de uitzending verder.
0: Dank je wel. Arjen Verkaik hoorde je. Hij is directeur van het Pieter Vermeulen Museum. En zoals je hoorde is dat dus geheel vernieuwd. Op een nieuwe plek ook in IJmuiden. Vandaag heropend. En dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swims bij NH. Mr. Know-it-all.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, onze Mr. Know-it-all, dat is natuurlijk Erik-Jan Brinkman, onze sportverslaggever. En dit is het moment dat we het over de sport gaan hebben waar je alles vanaf weet, Erik-Jan. En dit keer even niet over oranje op het WK in Amerika of Canada, Mexico. Maar over onze eigen competitie hier in ons kleine kikkerlandje, toch? Daar is nieuws over te melden.
2: Daar is zeker nieuws over te melden, over het nieuwe competitieschema voor het seizoen 2026-2027, zowel voor de Eredivisie als de Eerste Divisie. Nou, je zal denken, die vorige competitie is pas net afgelopen. Maar ja, die volgende is dus alweer bekend. Start in het weekend van 7 augustus. En de eerste Noord-Hollandse ploeg die in actie komt is Telstar. Een dag later op zaterdag 8 augustus. En dat is in Nijmegen tegen NEC. Later die avond ook nog in Alkmaar AZ tegen ADO Den Haag. En op zondag 9 augustus is het debuut van die Spaanse trainer van Ajax, Michel. En het is in Zwolle, namelijk PEC Zwolle tegen Ajax die dag. En het gedegradeerde SC Volendam in de Eerste Divisie. Oh. Niet meer op het hoogste niveau.
0: Ja,
2: en
0: jammer.
2: Die start het seizoen op maandag 10 augustus in Eindhoven. En dan niet tegen het grote PSV, maar tegen Jong PSV. Ja, niet echt een affiche voor de Volendamse supporters.
0: Nee, die waren natuurlijk ook een beetje verwend geraakt dat ze lekker in de Eredivisie zaten. En inderdaad clubs als Ajax en PSV moesten gaan tackelen. Maar goed, ja, het is wat het is. Ja. En ze gaan gewoon wel weer beginnen. En ik neem toch aan dat ze de volle bak ervoor gaan. Ik kan me wel voorstellen dat dit voor de Voetbalbond elk jaar weer een enorme puzzel is eigenlijk. Hè? Zo'n competitieschema.
2: Ja, er komt zo ontzettend veel bij kijken. Voor het maken van zo'n competitieschema beginnen ze al in oktober. Dus aankomende oktober is dan voor het seizoen erop. Dus daar zijn ze echt heel lang mee bezig. En ze moeten met zoveel zaken rekening houden. Denk aan interlandperiodes, het Europese programma van de Nederlandse clubs, risicowedstrijden, feestdagen. En dan kijken ze ook weer naar de belasting van de politie en het openbaar vervoer, dat dat niet te veel wordt.
0: Ja, dus ze doen ook bijvoorbeeld niet 3 risicowedstrijden in 1 weekend of op 1 dag. Zoiets.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dat het op een goed moment is. Want bijvoorbeeld denk aan Ajax of Ajax tegen Feyenoord. Bijvoorbeeld, ja. Wat een risicowedstrijd is om dat 's avonds te doen. Dat gebeurt zelden. Dat is toch meestal aan het begin van de middag op zondag of halverwege de zondagmiddag. Je hebt natuurlijk ook clubs in Rotterdam. Feyenoord, Excelsior en Sparta. Dat niet allemaal tegelijk speelt in Rotterdam. Met feesten houden ze natuurlijk rekening mee dat dan die ploeg in die stad niet een thuiswedstrijd heeft. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dit is trouwens ook een conceptprogramma. De clubs kunnen aankomende week nog wensen doorgeven of eventuele veranderingen. En aankomende maandag is dan de definitieve klap van de KNVB op het programma.
0: Ja, ik heb nog wel een tip voor ze trouwens. Je hebt tegenwoordig zoiets als AI. En misschien kunnen ze dat wel heel makkelijk gewoon in een AI-schemaatje zetten.
2: Ja, dan hoeven ze niet meer in oktober te gaan beginnen. Ja. Dan kunnen ze gewoon alle informatie verzamelen. Ja. En zeggen van, maak hier even een leuk schema van.
0: Ja.
2: Het lijkt me ook wel dat gebeurt, toch? Want dat scheelt enorm veel tijd.
0: Ja.
2: En AI heeft zoveel mogelijkheden tegenwoordig.
0: Ja, maar goed, de competitie begint dus weer in dat tweede weekend van augustus. Dan ben ik ook jarig, dus ik ga er weinig van meekrijgen, denk ik, Erik-Jan. Jammer.
2: Nee, ga je niet kijken.
0: Nee, dan ga ik niet naar voetbal kijken. Nee, dat ga ik heel anders doen. Maar wat valt jou verder nog op als je kijkt naar dat schema zoals het er nu ligt?
2: Nou, we kijken natuurlijk naar de Noord-Hollandse ploegen. Hè. En ik had het net over die eerste speelronde, wanneer die Noord-Hollandse clubs in actie komen. Maar de eerste ontmoeting tussen twee Noord-Hollandse ploegen is uiteraard in de Eredivisie. Want daar zijn 3 Noord-Hollandse profclubs actief. Dat is op zondag 30 augustus in Velsen-Zuid. Telstar tegen AZ. En de eerste absolute topper, die is op zondag 5 september. Dat is dan speelronde 5 in de Arena. Ajax tegen PSV.
0: Oké, nou het loopt wel allemaal snel weer door eigenlijk na het WK, hè?
2: Ja, dat gaat eigenlijk non-stop door, hè, voetbal. Elke week is er eigenlijk al wat te beleven. De finale van het WK is op 19 juli. En dan 2 weken later, op zondag 2 augustus, is alweer de Johan Cruijffschaal. En daar is een Noord-Hollandse ploeg bij betrokken. Hè. De bekerwinnaar AZ in Eindhoven tegen de landskampioen.
0: Oh ja.
2: De wedstrijd begint om 6 uur op die zondag. Maar een uur eerder dan begint NH Sport op de radio alweer. Hè.
0: Ja, jeetje. Nou, ik zet het allemaal in de agenda. Dat ga ik nu even snel doen. Dankjewel, ja. Erik-Jan. Maar je hebt, neem ik aan, ook al een artikeltje klaarstaan voor op onze website. Toch? Op nhsport.nl.
2: Ja, daar kun je alles op terugvinden, inderdaad.
0: Oké. Okay.
2: En daar staat ook nog een uitgebreid interview met de talentvolle trainer, zijn oud-prof. En tegenwoordig is hij trainer en hij gaat aan de slag voor ons seizoen bij PEC Zwolle. Een interview met hem, Michael van der Werf.
0: Oh, oké, okay. Maar die zit bij PEC Zwolle. Dus nou, die, wat doet hij dan bij ons op de site?
2: Oh. Nou, die komt uit Horen en die heeft met Hollandia, het is toch een bekende amateurclub in Horen, daarmee is hij gepromoveerd. Was afgelopen seizoen actief bij Jong FC Volendam.
0: Oh,
2: en
0: ja.
2: Nu maakt hij de stap naar PEC Zwolle.
0: Oké, okay, goed. Een portretje dus vind je bij ons op de site op nhnieuws.nl. Er is ook een nhsport.nl pagina, dus daar kun je ook even kijken. Dankjewel, Erik-Jan Brinkman.
1: Vandaag de dag.

0: de woorden van FR David, die zijn even op. Words hoorde je hier bij NH. En straks gaan we weer even op boevenjacht samen met Onno Vos van Bureau NH. Dat is na het nieuws van 5:30 trouwens. En Barbara, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, mensen die dat gemist hebben, er is nogal wat aan de hand in de Amsterdamse grachten. Ja, schippers van rondvaartboten worden daar echt bekogeld met eieren en nog veel meer andere dingen.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Uit
10: met Hans uit Landsmeer.
11: Ik ben Evelien
12: en ik kom uit Wormerveer.
13: Ik ben Caroline uit Oudorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Castricum is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een journalist van Pointer is mishandeld tijdens undercover-opnames over drugshandel via Snapchat. Nou, de presentator werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee dealers. Het onderzoeksprogramma concludeert met het programma dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen nog altijd heel makkelijk te kopen zijn via Snapchat. Terwijl het sociale mediaplatform beterschap beloofde een tijd geleden. Het team van journalisten vond online ruim 100 dealerprofielen. Door een van hen is de presentator mishandeld. De mishandeling is ook vastgelegd met een verborgen camera. De Amsterdamse gemeenteraad debatteert op dit moment over het coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. De oppositie is kritisch over bezuiniging in de jeugdzorg, de voorgenomen inkrimping van het ambtenarenapparaat en de woningbouwplannen. Ook de verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam leidt tot veel discussie. Volgens de coalitie zorgen de plannen voor een socialer en beter bestuurd Amsterdam. In de kop van Noord-Holland worden binnenkort twee bossen met elkaar verbonden, waardoor er één nieuw aangesloten bosgebied ontstaat. Het gaat om het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in Wieringermeer. Het is mogelijk allemaal omdat het Rijksvastgoedbedrijf dit stuk grond gaat overdragen aan de provincie. Ook komt er grond vrij omdat tijdelijke contracten met agrariërs niet worden verlengd. En het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam is weer gedeeltelijk hervat. Dat duurde nogal lang. Ja, vanmiddag was er een blikseminslag op het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. En het treinverkeer was daardoor urenlang ontregeld. Laatste berichtje. Chauffeurs van leerlingenvervoer Auris, Taalkring in Hilversum. Ja, die zijn de hondenpoep rond de school meer dan zat. Regelmatig stappen scholieren in de busjes. Maar dan zijn ze dus ondertussen of daarvoor in de hondendrollen gaan staan. Dus dat hele busje stinkt dan altijd naar poep.
0: Getver!
1: Ja, de school heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst. En chauffeurs en buurtbewoners roepen hondeneigenaren op de poep van een hond op te ruimen. En ook buurtbewoners, ja, die vinden het echt niet goed wat er gebeurt.
15: Dat vind ik heel asociaal van de eigenaren van de hond. Er zijn gewoon prima poepzakjes. En je bent verantwoordelijk voor het afval van je huisdier.
0: Ja,
9: Tuurlijk.
1: Zo is dat ook.
9: Er zit wel gezellige muziek onder trouwens. Maar...
1: Dat klinkt op de radio wel een beetje bijzonder, vind ik.
9: Ja, maar ik vind het ook echt idioot waar ik wel eens met mijn hond wandel. Daar zie ik ook zoveel stront liggen dat ik denk, mensen, hoezo? Je hebt toch ook, kan gewoon nog een poepzakje meenemen.
1: Ja, kan het ook zo zijn, want ik heb dus ook het filmpje gezien. Dat is dus wel allemaal in gras.
9: Ja.
1: Dat mensen denken, waar gras is, mag gepoept worden.
9: Ja. Nou, als dat zo is, dan zijn die mensen ook niet helemaal goed helder.
1: Nee, want in principe mag het nergens?
9: Nee, tuurlijk niet.
1: Alleen in een bos?
9: Nou, zelfs daar ruim ik het meestal op, want het is gewoon heel schadelijk.
1: Ja.
9: Ja, ja nee, gewoon opruimen.
1: Opruimen die
9: mee,
1: bende.
9: Hoppakee.
1: Zo is dat.
9: Nou, het is wel zo dat in Amsterdam, ze wel, vroeger had je van die bakken met hondenpoepzakjes eraan. En dan kon je daar ook in deponeren. Die zijn allemaal weg. Sowieso zijn bijna alle vuilnisbakken weg bij ons uit de buurt. Dus ik snap wel dat het soms voor mensen lastig is. Van ja, wat doe ik er dan mee? Maar ja, je moet ze toch maar even meenemen. En dan ergens in een container gooien of zo.
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, ja. Wordt vervolgd. En
9: nou,
1: meer nieuws in de app en poepverhalen. En naar nieuws.nl.
9: Gezellig, Bar.
1: Ja.
9: Heerlijk. We gaan verder met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
10: Het bleef vandaag in het grootste deel van de provincie droog met geregeld zon. Vanavond echter neemt de kans op buien, en dat geldt ook voor de komende nacht ten dele, weer toe. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. Morgen is het in de ochtend meest droog weer met af en toe zon. En in de middag blijft het in eerste instantie droog met nu en dan zon. Maar later neemt de bewolking toe en donderdagavond valt er af en toe regen. Het wordt morgen, net als vandaag, niet veel warmer dan 17 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust, soms vrij krachtig. In de avond draait de wind naar zuid tot zuidwest. Vrijdag valt er af en toe regen bij een temperatuur van zo rond 18 tot 19 graden. In het weekeinde wordt het over het algemeen wat droger met iets meer zon, maar het blijft vooralsnog koel weer.
9: Ja, na Jan Visser komt er altijd weer Jelmer.
11: Absoluut.
9: Met de verkeersinformatie.
11: 6 files op dit moment. Ik noem even de 3 langste. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knoop en Burgerveen. 6 minuten vertraging. 8 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. En de laatste, de A10 Knoop in de Nieuwe Meer. Richting Knoop in het Watergasmeer. Tussen de aansluiting met de A5 en Landsmeer. 8 minuten vertraging.

0: De smeekbeden van Casey en de Sunshine Band.
1: Bureau NH.
0: Ja, het is woensdagmiddag en dat betekent ook een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Onno Vos. Onno, goedemiddag. En we beginnen, begrijp ik, weer even met goed nieuws, hè?
2: Bijna een traditie, hè? Vorige week hadden we twee dames in de uitzending die een Rolex stalen bij een juwelier in Vinkeveen. Eén daarvan is in beeld gebracht, maar die andere werd ook gezocht en ze zijn allebei herkend.
0: Hey.
2: En ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws.
0: Ja, maar herkend of ook opgepakt?
2: Nee, ze zijn Europees gesignaleerd nu.
0: Ah.
2: Dus ze zijn ook eerder, de politie meldde specifiek dat er internationaal mee is gedacht.
0: Zo.
2: Ik denk omdat die tips misschien uit het buitenland zijn gekomen.
0: Ja, ik kan me herinneren dat jij vorige week ook vertelde dat ze onderling in een niet bekende taal spraken. Dus
2: ja,
0: dat
2: is reden in een Opel met Duits kenteken.
0: Ja, dus
2: internationaal.
0: Ja, precies. Nou, goed nieuws dat ze in elk geval herkend zijn en dat er nu naar ze wordt gezocht. Wat zit er vandaag in de uitzending?
2: We hebben weer twee babbeltrucs, allebei uit de gemeente Medeblik. En in beide gevallen zijn oudere bejaarde dames het slachtoffer.
0: Ah, oh, ja, dat is triest. Hoe is dat gegaan?
2: Hij ziet vaak een beetje hetzelfde procedé, hè? Dat ze eerst mensen bellen, bang maken van, oh, er is iets bij u aan de hand. En maar, wij kunnen u helpen. En dan sturen we iemand langs. In één specifiek geval ging het nu om netpolitie. Ja, dus bij u in de buurt zijn er auto's gesignaleerd met inbrekersvoertuig. Dus het is gevaarlijk bij u in de buurt, maar we sturen iemand langs. En in dit geval is er in één geval in de gemeente Medeblik is er een mevrouw daardoor €4400 kwijtgeraakt.
0: Oeh.
2: In een ander geval een bankpas en ook nog wat andere dingetjes.
0: Ja, nou dat is heel triest. Wanneer en waar was dit precies? Ja, Medeblik had je het over?
2: Ja, in Medeblik, de gemeente Medeblik. Maar in één geval is er dus gepind met die pas bij een elektronicazaak in Hoorn. En daar is die mevrouw die dat doet uitstekend in beeld. Zij is ook goed te zien. Zij heeft een witte jas aan. En ze heeft enorm lang haar tot op haar heupen. Maar we mogen haar dus niet herkenbaar laten zien. Hè. Eerst krijgt ze de kans om zich te melden, omdat ze mogelijk minderjarig is.
0: Oké. Okay. Goed, verder in de uitzending een ongeval in Hilversum. Wanneer was dat en wat is daar gebeurd?
2: Een heel tragisch ongeval. Meneer op de Vergindlaan. Die is aangereden enkele weken geleden. En die fietst daar, 91-jarige man. En die wordt aangereden om 2:30 's middags op vrijdag op 22 mei. En die raakt in botsing. Maar die is vorige week overleden.
0: Ach.
2: De politie wil graag de toedracht van het ongeval. Dus als mensen dat gezien hebben, daar in de buurt waren, oproep om je te melden.
0: Ja, want die persoon die betrokken was bij dat ongeluk, die is doorgereden.
2: Die bakwagen die is gehoord en die, dat is allemaal geen probleem. Maar ja, de politie wil graag weten, wat is er nou echt gebeurd?
0: Oh.
2: Ja, want om het onderzoek goed af te sluiten.
0: Ja, duidelijk. Goed, dus alle informatie daarover is meer dan welkom. Dan vorige week hebben jullie in Bureau NH 6 mannen getoond die ook weer de kans kregen om zichzelf te melden, zoals het dan heet. Dat ging om die mishandeling in Berkhout. Is daar nog iets mee gebeurd?
2: Nou ja, die 6 zijn dus geblurd getoond, hè, zoals het heet. Maar die hebben zich alle 6 niet gemeld. Dus vanavond zitten ze zonder blur in de uitzending.
0: Oh.
2: En ze zijn gewoon heel goed in beeld.
0: Okay.
2: Dus ze hadden er verstandig aan gedaan, als ze niet beroemd wilden worden, om zich te melden.
0: En nu worden ze beroemd in Bureau NH en dus in heel Noord-Holland. We gaan allemaal kijken, Onno. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: En Bureau NH is de hele avond te zien bij ons op tv. En alle losse onderdelen zijn ook weer terug te vinden bij ons op de website op nhnieuws.nl.
1: NH. Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: de Pointer Sisters hier bij NH, waar het alweer bijna 6 uur is. Maar dat is het overal in Nederland natuurlijk. Dat is niet zo heel gek.
1: Op zich niet alleen in Noord-Holland.
0: Niet alleen in de studio ook. Nee, het is gewoon bijna 6 uur. Jelmer, dat betekent automatisch ook dat wij alweer bijna op dat punt komen, straks na 6, dat we een dagplaatje gaan zoeken. Een plaatje, ja, wat met het nieuws van vandaag of deze week te maken heeft.
1: Ik pak heel even mijn tasje erbij.
0: Ja, pak je tassie.
1: En daar zit iets in mijn tassie.
0: Oké.
1: En dat geeft de boel wel een beetje weg vandaag.
0: Oké. Waar moeten wij dan aan denken? Daar komt hij. Sokken.
1: Sokken.
0: Oh.
1: En wat voor sokken?
0: Wandelsokken.
1: Wandelsokken.
0: Echt? Goed voor jou.
1: Goed, hè?

0: programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
8: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
10: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
11: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
12: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
13: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Bij de Molenplas in Haarlem is vanmiddag een lichaam uit het water gehaald. Het gebeurde op de plek waar gisteravond een zwemmer vermist raakte. 3 tieners zijn opgepakt voor verschillende autobranden bij een Hoofddorpse school. En de KNVB hoopt dat zondag 10.000 oranje supporters meelopen in de fanwalk naar Dallas Stadion voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de situatie op de weg. Die valt volgens mij wel mee, hè, Jelmer?
1: Die valt zeker mee. Er staan nog 2 files. De eerste de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Zeeburg, 10 minuten vertraging. En ook die andere is op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, nog 6 minuten vertraging.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
20: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Navelke.

0: You're the first, you're the last. Je hoort het wel, ik probeer even zijn stem na te doen.
1: Ja.
0: Klinkt goed, toch?
1: Heel goed. Ja, heel goed. Ja.
0: Dank je, Jelmer. Ja. 6:09 is het, een heel goede avond.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, straks gaan we weer op zoek naar een dagplaatje. Dat heeft iets te maken met de wandelsokken van Jelmer. Maar eerst kijken we weer even mee over de schouders van onze eigen verslaggevers. Want zij zijn per slot van rekening onze eigen ogen en oren in Noord-Holland. En onze verslaggever Frank Veenhof die was vanmorgen al vroeg uit de veren. Want hij was bij de officiële start van de Vier van Alkmaar. En dat is het grootste wandelevenement van Noord-Holland dat vandaag begonnen is. Waar wij ook nog heel veel verslag van gaan doen. Maar Frank, hoe vroeg was dat voor jou, die officiële aftrap?
4: Nou, de eerste lopers gingen vanochtend al om 6:30 vanuit de Grote Kerk in Alkmaar hun route bewandelen. Ik was er rond 7:45, want dan starten de grotere groepen, de 25 kilometer, de 20 bijvoorbeeld. Ja, en dat was super sfeervol. Iedereen had er zin in. Het was mooi weer natuurlijk.
0: Ja, dat scheelt. Ja. Dus de deelnemers stonden trappelend aan de start?
4: Ja, absoluut. Want het was natuurlijk de afgelopen dagen heel wisselvallig. En de weersvoorspellingen waren eigenlijk ook niet zo goed. Maar tot nu toe is het droog gebleven vandaag. Dus iedereen is droog overgekomen.
0: Ja, die eerste dag hebben ze in elk geval geluk. En het weer wordt volgens mij steeds beter de komende dagen. Je hebt ook wat deelnemers gesproken, hè? Wat vertelden ze jou?
4: Ja, ik heb een vrouw gesproken uit Curaçao. Tenminste, afkomstig uit Curaçao. Nu woont in Amsterdam. En die deed voor het eerst mee. Ja, en die genoot ontzettend van de routes.
5: De eerste etappe ging richting Bergen en je bent nu in Bergen aan Zee. Wat vind je tot nu toe van de route?
6: Ik vind de route echt super mooi. In de duinen gewandeld en ik hou van strandwandelingen. Echt prachtige omgeving.
5: Is het de eerste keer dat je meedoet aan de Vier van Alkmaar?
6: Ja, het is mijn eerste keer. En deze omgeving, ja, eigenlijk vorig jaar wou ik al meedoen. En dit jaar dacht ik van een hele goede training voor Nijmeegse Vierdaagse. Dus ik geniet van de omgeving en het is echt prachtig.
0: Ja, een mooie omgeving natuurlijk om te lopen. Vandaag naar Bergen. Hoe zien de routes de komende dagen eruit eigenlijk?
4: Nou, morgen gaan ze naar Heeuwgewaard. Vrijdag richting Heilo. En zaterdag is natuurlijk de grote finishdag. En dan gaan ze richting Broek op Langendijk. En dan finishen ze op het Waagplein.
0: Oh, mooi. Ja. En wat voor soorten afstanden kun je dan kiezen eigenlijk? Meestal zijn er 2 of 3 of soms wel 4 afstanden. Hoe zit dat hier bij de Vier van Alkmaar?
4: Nou, hier zijn er zelfs 5. Je kan 10 kilometer doen, 15, 20, 25 en zelfs 40. En er zijn dus mensen die trainen bijvoorbeeld voor de Vierdaagse van Nijmegen. Ja, en die kunnen dat uitstekend doen met deze afstanden.
0: Ja, ja. Je hebt ook even gesproken met de organisatie. Die zijn natuurlijk al tijden bezig met de voorbereidingen voor deze belangrijke dag. Dat die Vier van Alkmaar van start gaat. Waren ze zelf ook tevreden?
4: Ja, het is de 18e editie. Nou, het weer leek dus een beetje wisselvallig. Maar tot nu toe lijkt dat goed uit te pakken. Vandaag was in elk geval een mooie dag. Het is ook echt goed wandelweer, zegt de organisatie. En ze hebben nog wat dingetjes aangepast. Voorheen kon je eigenlijk alleen maar 2 of 4 dagen lopen. Dat hebben ze nu veranderd. Want het zijn natuurlijk ook mensen die woensdag, donderdag, vrijdag nog werken. En die kunnen dan niet lopen. Nou, daar hebben ze iets voor verzonnen. Je hoeft nu niet per se 4 dagen te lopen. Maar je kan ook alleen de slotdag op zaterdag lopen. En daar sprak ik Jeroen Wouda van de organisatie over.
5: Nu valt het mij ook op dat steeds meer jonge mensen meedoen aan de Vier van Alkmaar.
7: Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we wel veel vraag naar. En daarvoor hebben we ook speciaal dit jaar op de zaterdag de vierde van de vier, de eendaagse. Waar mensen nog voor kunnen inschrijven ook, want er zijn wat extra startbewijzen. Dat kan nog tot en met donderdagavond. Dus hebben we inderdaad een meer jeugdig publiek ook aan de start.
0: Ah, wat grappig. Slim bedacht. Dus wie wil, kan nog gewoon zaterdag nog een hele dag meelopen. En dat is wel leuk, want dan maak je natuurlijk nog even de finish mee, Frank.
4: Ja, dan heb je eigenlijk de mooiste dag, de spectaculairste dag maak je dan mee. Dat zou ik zeker doen.
0: Oké, dat kan via de website van de Vier van Alkmaar. En je hoeft natuurlijk sowieso helemaal niks te missen daarvan. Want we zijn er zelf vrijdag de hele dag bij. Van 's morgens vroeg tot het einde van de dag komen al onze radioprogramma's live vanuit Alkmaar. En dan hoor je alles over de Vier van Alkmaar. En onze Jelmer, die gaat dan natuurlijk ook meelopen. En we horen zo of hij daar echt al heel veel zin in heeft. En of hij daar klaar voor is. Dankjewel, Frank.
4: Super, jij bedankt.

0: You can't hurry love. Dat zijn ware woorden die hij daar sprak, Jelmer. En wij gaan het eens even hebben over wandelen. Wat dacht je ervan?
1: Ik heb zin in.
2: Dag.
1: Dagplaat.
0: We hoorden net onze collega Frank Veenhof over de allereerste dag van de Vier van Alkmaar. Een wandelvierdaagse eigenlijk. Het grootste wandelevenement van Nederland, geloof ik, behalve de Vierdaagse in Nijmegen dan.
1: Ja.
0: En mooie eerste dag geweest. Morgen gaat het evenement verder. En dan vrijdag, dan zijn wij daar van NH. De hele dag, van 's morgens vroeg tot 6 uur... zijn wij dan aan het live uitzenden vanuit Alkmaar. En daar gaan we al die deelnemers toejuichen en spreken. En een van die deelnemers, jammer, dat ben jij!
1: Het is ongekend.
0: Ja, en je hebt er ontzettend veel zin in.
1: Ik heb er heel veel zin in. Het is ongekend dom dat ze mij die kant op sturen. Want ik weet natuurlijk niet of ik dat überhaupt overleef.
0: Nee.
1: En of dat allemaal wel goed gaat komen. Maar goed, weet je, ze dachten we gaan een keer wat uitproberen. En nou ja, ik moet zelf ook met erachter komen of dat wat gaat worden. Maar
0: misschien wordt het wel je nieuwe passie. Wandelen. Dat zou kunnen.
1: Kijk, ik vind het heerlijk om af en toe met een oordopje in een rondje door de stad te lopen.
0: Nou, oordoppen krijg je in, want je moet in de uitzending.
1: Ja, die krijg ik al, dus dat is super. Kijk, maar
0: dat is goed geregeld.
1: Dat is een paar kilometertjes, dat is prima. Maar dit gaat over 25 kilometer.
0: Ja,
1: ik vind dat een helse afstand.
0: Het is echt veel,
1: dat is echt heel veel. Dat is gewoon 6 uur achter elkaar ongeveer stampen.
0: Barbara die bemoeit zich er ook mee.
3: Ja, ik had alleen een klein vraagje. Jawel. Wat is het langst dat je ooit gelopen hebt? In je leven, überhaupt?
1: Nou,
0: op de loopband misschien wel, in de sportschool.
1: Ik ben jij gek, zeg. Oh. Dat hou ik geen 2 minuten vol.
0: Ja, maar je hoeft niet te rennen, hè? Eén ding, joh.
1: Je hoeft niet te rennen. Nee,
0: het is gewoon lopen. Het is gewoon slakkenloopje.
1: Ik denk dat dat op een festival geweest moet zijn. Want daar loop je natuurlijk best wel veel. Ja, precies. Dus ik denk dat, maar daar heb je geen kilometerteller. Plus, daar heb je ook heel veel alcohol. Dus dat voelt echt anders.
0: Ja, en tussendoor ga je weer ergens liggen. En,
1: ja,
0: en
1: dan ga je
0: even eten.
1: En dan ga je
0: maar ik vind, je hebt echt wel recht op pauze. Je hebt een hele dag voor die 25 kilometer, dus je kunt een koffiepauze inlassen, je kunt een lunchpauze inlassen, je kunt een theepauze, een plaspauze.
1: Maar vertel jij mij eigenlijk weer wat nieuws, hè? Want het is toch ook gewoon een soort wedstrijd?
0: Is dat zo?
1: Denk ik.
0: Moet je als eerste binnenkomen?
3: Nee,
0: ook
3: het is
0: nog
3: geen wedstrijd.
0: Nee hoor,
1: het is
0: gewoon
1: geen wedstrijd.
0: Puur voor de lol, lekker lopen.
3: Dat hadden we misschien niet moeten zeggen.
0: Oh ja, inderdaad. Nee, het is wel belangrijk dat je als eerste over de streep komt.
1: Ja, precies. Ik dacht, ik beuk iedereen gewoon opzij.
3: Dat kan wel.
0: Dan ga je met die hele lange stelte van jou. Ben je zo vooraan.
1: Ja, weg, Margreet.
0: Opzouten. Jelmer, komt Jelmer vlot. Ja, zie je. Dan is toch die naam.
1: Ja, precies. Ja, dus, ik moet dus lief zijn voor de mensen.
0: Je moet lief zijn voor de mensen. Je hebt geen wandelschoenen, laten we dat even voor opstellen.
1: Hey.
0: Maar wel wandelsokken hebben we net gezien, dus dat is al heel wat.
1: Hey,
0: en we gaan plaatjes zoeken om jou een hart alvast onder de wandelriem te steken.
1: Onder de wandelriem te streken.
0: Vind je dat een goed idee?
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Oké. Waar dacht je zelf aan?
1: Nou, ik dacht, kijk, als je mij dan zo ziet paraderen, dat kan maar op één manier, en dat is deze manier. Komt-ie.
0: Dit gaat wel snel.

0: maar verder. Maar,
1: ja, maar hij is goed. Hij is leuk.
0: Is hij dat
1: ja, dat... Je moet even een playlist sowieso maken. Dat je muziek op je oortjes hebt.
0: Ja, nou heb ik al.
1: Ja. Oh, heb je al.
0: En waar dacht jij dan?
1: Nou, ik dacht dan, als je er echt geen zin meer hebt, dan loop je gewoon weg.
0: Och.
1: The troubles in your life.
0: The troubles in my life. The troubles in my life, met andere woorden, NH.
1: Ja, hoe jij erin geluisterd bent, hè? Ja, leuk is dat. Goed, nou, dit zijn onze suggesties. Maar de keuze is natuurlijk aan onze lieve luisteraars. Die gaan vast heel veel leuke plaatjes voor jou verzinnen, Jelmer.
0: Nou, je kan ze sturen. Appen of bellen 088-850-5152.
1: Ja, leuk. En ik weet zeker, want we krijgen vandaag al heel veel appjes van luisteraars binnen die jou sterkte wensen, succes wensen, die helemaal meeleven. Ja. Dus neem dat mee straks op die wandeling vrijdag.
0: 100%.
1: Iedereen denkt aan
0: ja, aan die lieve mensen. Ligt het niet.
1: Nee.
0: Het ligt echt aan mezelf. Ja, en een beetje aan Pieter. Pieter Kok, het is jouw
1: toch
0: schuld.
1: Even gezegd, ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Kylie Minogue bij NH Love at First Sight. Kom maar door met jullie wandelplaatjes. Allemaal om Jelmer een hart onder de riem te steken. Nou, ze komen al binnen, gelukkig. Hè? Geeft toch een goed
1: gevoel.
0: Ze
1: zijn wel heel erg lief. Ik vind ook wel heerlijk. Dit bad van zelfmedelijden bevalt me heel goed.
0: Lekker zwelgen, Jel. Goed, straks hoor je na het nieuws van 6:30... of jouw plaat dan vandaag de dagplaat is geworden. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
2: Nou, het onderzoekprogramma Pointer wilde een uitzending maken over de verkoop van drugs via Snapchat. En dat liep niet goed af.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom en ik woon in Purmerend.
10: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30, in Blaricum is het 16 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
2: Goedenavond. Bij de Molenplas in Haarlem is vanmiddag een lichaam uit het water gehaald. Het gebeurde op de locatie waar gisteravond een zwemmer vermist werd. Of het inderdaad om de zwemmer gaat, dat is nog onduidelijk. Vandaag werd door een specialistisch duikteam verder gezocht in het water. Zoekactie werd wel bemoeilijkt omdat er een sterke stroming was. En nu is er dus toch iets gevonden. Schippers van Amsterdamse rondvaartboten worden iedere week wel bekogeld met waterballonnen en eieren. Opmerkelijk verhaal, dat schrijft het Parool. Volgens de krant zijn het kinderen en jongeren die vanaf bruggen dingen naar de boten gooien en ook spugen. Meer dan 20.000 mensen zagen op TikTok al een compilatie van tientallen waterballonnen die dus naar passerende boten werden gegooid. De schade loopt in de duizenden euro's. Want als een waterballon bijvoorbeeld op een fotocamera valt, verhaalt de klant de kosten op de rederij. De KNVB hoopt dat zondag 10.000 Oranje supporters meelopen in de fanwalk naar Dallas Stadion in Arlington voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan. Ongeveer 5.000 Nederlanders hebben een kaartje voor dat duel. Maar we gaan ervan uit dat ook Nederlanders die in Amerika wonen dan aansluiten bij zo'n fanwalk. Nou, dat kan natuurlijk heel feestelijk zijn. En dan de Amsterdamse gemeenteraad is nog steeds bezig met een debat over het coalitieakkoord van Pro-Amsterdam en D66. Oppositie is kritisch op bezuiniging in de jeugdzorg, de voorgenomen inkrimping van het ambtenarenapparaat en de woningbouwplannen. Ook de verhoging van de toeristenbelasting leidt tot veel discussie. Volgens de coalitie zorgen de plannen juist voor een socialer en beter bestuurd Amsterdam. Laatste bericht, een journalist van Pointer is mishandeld tijdens undercover-opnames over drugshandel via Snapchat. Nou, de presentator werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee dealers. Het onderzoeksprogramma concludeert dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen eigenlijk nog heel erg makkelijk te kopen zijn via Snapchat. Daar zitten natuurlijk heel veel jongeren en kinderen op.
0: Ja.
2: Terwijl een tijdje geleden Snapchat zei dat dat niet zo makkelijk is. Nou, het team van journalisten vond online ruim 100 dealerprofielen. En door een van die Door een van hen is de presentator mishandeld. De mishandeling is ook vastgelegd met een verborgen camera. En was voor die programmamaker in kwestie ook best wel heftig om mee te maken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wel heel dapper dat ze dit hebben aangepakt, dit verhaal, toch?
2: Ja, dat lijkt me niet per se een heel fijn verhaal om te maken.
0: Nee.
2: Want die mensen zullen dat niet in dank afnemen.
0: Nee, je stapt ook een beetje voor de helft in een wereld waarvan je niet weet hoe dat dan verder gaat aflopen, toch?
2: Ja, maar wel goed dat duidelijk is dat in ieder geval ook heel veel jongeren of kennelijk wie ook wil, heel makkelijk aan spullen kan komen.
0: Nog altijd.
2: Ja. Nou, meer nieuws en andere verhalen in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Een fijne avond voor jou.
2: Jullie ook.
0: En Jan Visser, die weet dan weer wat voor weer we krijgen.
12: Het bleef vandaag in het grootste deel van de provincie droog met geregeld zon. Vanavond echter neemt de kans op buien, en dat geldt ook voor de komende nacht ten dele, weer toe. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. Morgen is het in de ochtend meest droog weer met af en toe zon. En in de middag blijft het in eerste instantie droog met nu en dan zon. Maar later neemt de bewolking toe en donderdagavond valt er af en toe regen. Het wordt morgen, net als vandaag, niet veel warmer dan 17 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust, soms vrij krachtig. In de avond draait de wind naar zuid tot zuidwest. Vrijdag valt er af en toe regen bij een temperatuur van zo rond 18 tot 19 graden. In het weekeinde wordt het over het algemeen wat droger met iets meer zon, maar het blijft vooralsnog koel weer.

0: In excess bij NH. Need You Tonight.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar plaatjes om Jelmer alvast een klein hartje onder de riem te steken. Omdat hij over een dag, dus niet morgen, maar overmorgen, de 25 kilometer gaat lopen in Alkmaar, de Vier van Alkmaar. En dat is best een hele opgave, Jelmer.
3: Ik vind het lief dat jij het zegt, want weet je wat we voor appje binnenkrijgen van de naam Pieter Kok?
0: Nou?
3: Die stuurt, sorry Jelmer, nou dat begon heel lief. Dus ja. Ik zeg, ga vooruit dan maar, hartje.
0: Ja.
3: Stuurt hij, en nou niet meer piepen.
0: Oh, niet meer piepen. Nee, oké. Okay, geen gepiep meer, maar je mag af en toe wel klagen.
3: Dat vind ik nou het leukste. Dat is nou mijn winst.
0: Ja, maar daar mag je morgen of vrijdag de hele dag de tijd voor nemen om lekker te piepen.
3: Dat vind ik nou het lekkerste.
0: Dat wordt gewoon één grote piepshow.
3: Dit lekkere, heerlijke, warme bad voor zelfmedelij. Dat vind ik nou zo fijn. Dus dat vind ik dan lullig.
0: Goed, bij deze. Wij zochten plaatjes over wandelen, over lopen. En toen kwam er heel veel binnen.
3: Ja, er kwam heel erg veel binnen. En we trappen af met Henny, die zegt namelijk Lee Towers.
4: And he'll never walk
0: alone. En zo is het ook, Jelmer. Je gaat niet alleen. Wel, nee. Ach, heerlijk toch dit nummer. Gerrit en Bart kwamen allebei met Sugar Lee Hoopa.

0: De Wandelclub.
1: De Wandelclub.
0: Leuk.
1: Marja, die komt met Aerosmith.
0: Goed nummer ook. En die komt nog een keer langs. Maar dan aangevraagd door Paul van Run DMC.
1: Lekker,
0: ja,
1: hoor.
0: Lekker zeg.
1: Bernard die zegt, doe mij maar de Proclaimers.
0: Ja, dit is goede wandelmuziek, hè? Het is wel een hoog tempootje, Jel.
1: Ja,
0: ik weet niet of je dat gaat redden op je gympies, maar...
1: Goed.
0: goed, Randall, of Randall, die wil graag de Dire Straits horen. Beetje snel ook, denk ik, hoor. Als je gaat lopen op dit tempo, dan ben je wel binnen een uur binnen.
1: Oh, lekker, joh. Frank, die komt nog met deze van Justin Bieber.
0: Lekker nummer dit, ook. Wat een hoop leuke. Zet je ze allemaal op je playlist, voor op je oortjes, als je gaat lopen?
1: Allemaal op mijn playlist.
0: Heel goed. Maar er kan uiteindelijk natuurlijk vandaag maar één de dagplaatje zijn. En welke is dat geworden?
1: Het is de keuze van Ingrid, Peter en Mariska. Het is natuurlijk Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking.
2: Dagplaat.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we gaan weer even terugkijken, Jelmer. Want deze woensdag 10 juni is eigenlijk al voorbij. Dat wil zeggen de dag. De avond is net begonnen.
2: Ja.
0: Maar de dag die zit er echt op.
2: En dan ben jij daar om nog even de hoogtepunten op een reis te zetten.
0: Zo is het, terugkijken op de dag. Het was namelijk de dag dat Anne in de ontbijttafel vertelde dat haar iets heel spannends overkwam. 'S Morgens vroeg.
3: Ben je nou aangehouden vanochtend? Ja. Wat is er gebeurd?
4: Nou, er kwam in één keer een hele grote politiebus achter mij rijden met stoppolitie.
3: Achter jou? Nee. Waar?
4: En gewoon op toen ik snelweg. Net weg was.
3: Oh, nee. Gewoon... Jeetje.
4: Voordat ik de snelweg opging.
3: Okay, ja.
4: Nou, en toen raakte ik in paniek, want ik weet natuurlijk niet zo goed wat ik moet doen.
0: Altijd gas geven.
2: Maar wat is er nou gebeurd?
0: Nou, het punt was, dat heb ik gehoord, want zij moest blazen.
2: Oh.
0: Zij moest blazen. Dus, maar ik weet dus niet wat de aanleiding was. Of ze misschien heel raar kronkelend over de weg reed. Dat weet ik dus even niet. Maar,
2: ach, de arme schat.
0: Ja, maar ze had natuurlijk niet gedronken. Want ze was gewoon op weg naar de werk. Dus,
2: nee, dat, niet.
0: Nee, dus ze kreeg een dikke vette P, denk ik. Een prima van de politie.
2: Oh,
0: maar het is wel even schrikken. Ja, dan krijg je een P.
2: Echt?
0: Ja. En dan mag je verder rijden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je even schrikt. Zo 's morgens heel vroeg. Zo'n grote dikke vette politiebus achter je. Dat je denkt, wat moeten ze van me?
2: Oh, man is dood. Hè?
0: Oh, ja. Vreselijk. Hey, het was ook de dag dat de Haarlemse stadsarcheoloog te gast was bij June tot 2. Francis kreeg een eeuwenoude oud snorrenbotje in zijn handen. Dat is een ouderwets soort speelgoed. En hij kreeg de opdracht om ermee te gaan tollen. Maar dat ging niet helemaal goed.
4: Dus als je nu gaat draaien...
3: Ja, moet zo, hem dus... Oh, wacht even. Weer, oh, wacht eens even.
4: Dat, ja, ja. Totdat hij helemaal... Ja,
3: en dan helemaal, ga je... Huh?
4: Ja, en dan trek
3: en dan
4: je
3: dan
4: hem strak.
3: Draai ik hem strak. En dan...
4: Back in the 70's.
3: Ik maak hem stuk.
4: Het is maar goed dat ik de echte niet heb.
0: Gelukkig. Oh, dus Anja van Zalingen was dat. De stadsarcheoloog van Haarlem. Die komt wel eens vaker langs. En die neemt altijd leuke dingetjes mee. Ja. Maar ze had dus nu blijkbaar dus een replica van zo'n bordje mee. Gelukkig. Ja,

0: Godverdomme, nee! Ja.
1: Oh. En dat zie je met het blote oog, zie je dat niet?
0: Nee, niet. Dat zie je niet met het blote oog, maar wel met zo'n blauw lampje. En dit, is het nou een goed idee om dat te kopen of niet? Daar twijfel ik nog steeds over, want ergens wil je het ook niet weten.
2: Ik weet het antwoord, koop het niet, want je kan in geen hotel meer zitten.
0: Echt ongelukkig.
2: Echt serieus, je wordt hartstikke ongelukkig. Dus ik zou het gewoon lekker niet doen.
0: Lekker laten.
2: Wat niet weet, wat niet deert, hè?
0: Zo is het. En altijd even van die doekjes mee, dan kun je het even afvegen. Dat is wel een goede,
2: ik ga lekker mijn hele hotel afnemen met allemaal van die
0: doekjes. Nee, maar de wc-bril kun je toch even een doekje overhalen?
2: Je mag toch laaien dat ze de wc-bril wel hebben
0: schoongemaakt? Nou, dat weet ik dus niet. Van Henk hoorde niet.
2: Ja, maar nee.
0: Nou goed, we hebben het daar een andere keer over. Morgenavond zit je in een hotel, Jel. Je hebt nog even de tijd om doekjes te kopen.
2: Ik heb de doekjes wel.
0: Hey, morgen is er weer een dag en dan is het een spannende dag voor veel eindexamenleerlingen. Want zij krijgen namelijk dat allesbepalende belletje. Ben je geslaagd of niet? Net zoals dit meisje vorig jaar, waar het NOS Jeugdjournaal bij was.
3: Hi. Ga je heel hard met de
4: pinkje. Oh my god. Yeah.
0: Mooi geslaagd. Ja, oh, maar dat is me een dag.
2: Zo
0: dat je het hoort. Of je geslaagd bent of niet. De ultieme vrijheid of toch nog nablijven. Daar komt het eigenlijk op neer.

The Time Bandits hoorde je. I'm specialized in you. We gaan eens even onze spullen pakken en huiswaarts. Even lekker wat eten. Ook altijd wel fijn aan het einde van de dag. Ik wens je nog een heel mooie avond. En morgen vroeg dan zit de ontbijttafel weer hier.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
0: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
7: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
8: En ik ben Seb uit Alkmaar.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
12: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
11: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
13: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
11: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
6: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
7: Goed, man.
8: Ja, tot dan.
7: Kom uit Rotterdam, ja.
8: Alles leeg.
5: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
9: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
5: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
1: 1986.
0: 1978.

0: hier.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Thuis in heel Noordholland.
3: Muziekmix.
1: Muziekmix.
4: I know that this could hurt me,

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
8: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
7: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
6: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
5: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 11 uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Johnny, ambulance cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 1 uur.
4: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: de kus.
1: NH.
2: NH.
1: Muziekmix.

0: en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.